0: Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West. 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl. Het aftellen begint op eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek. Natuurlijk op Radio West.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. Vijf landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg twee dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik heb altijd zo'n voorstelling van dat hij lekker met Jorinda aan een bakkie zit.
1: Nou, dat klopt wel.
2: Elke werkdag maken Tjeerd en Jorinda je wakker met het laatste nieuws uit de regio.
3: Hij begon eigenlijk boos, hij was geïrriteerd. Hij vond dat de rechters hele lastige vragen aan hem stelden.
2: Vanaf 6:00 in de morgen zijn Tjeerd en Jorinda niet meer te houden.
4: En daarom vind ik het ook zo leuk dat ik af en toe in de ochtend met die radiomicrofoon in mijn hand mag staan. En met dat gouden van de zon zo over de haven heen. Klein beetje mist erbij. Ja, het is echt een aanrader.
2: West wordt wakker. Elke werkdag tussen 6 en 10.
1: Samen met Jorinda. Dat wel. Gelukkig.
2: Natuurlijk op Radio West.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: you like I do. Does he need you like I do?
1: Welkom bij West.
2: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
3: Zaterdag 30 mei.
2: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
4: Neem een kijkje achter de schermen.
5: Win leuke prijzen.
6: Kijk hoe je het doet op televisie.
7: Spreek je eigen jingle in.
8: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
9: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
2: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
10: Tot dan.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

mijn vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt?

0: Elke werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.
2: Oh, misty eye of the mountain below.

0: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
0: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
2: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Kom ook naar het stoffenspektakel.
9: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
8: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
10: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
11: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
13: Hey, bedankt.
14: Merci.
12: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
17: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
16: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
18: Tot 9 uur, Klassiek op West.

Van harte welkom voor 2 uur klassiek op deze 17e mei. En meteen maar een geboortedag. Dit was de in 2017 gemaakte opera van de op 17 mei 1936... in het Belgische Tongeren geboren componist Philippe Boesmans. Hij was geluidsman bij de Belgische Omroep en als componist autodidact. Niettemin componeerde hij flink wat werk, zoals de opera Pinocchio. U hoorde zojuist de ouverture. Een hele korte ouverture en dus nog een klein stukje uit deze opera over die pop met die lange neus, wanneer hij de waarheid niet spreekt. Uit de tweede scène.

0: me laisser comme ça. Je vais avoir froid. Je vais avoir froid. J'ai même pas de bouche pour parler.
1: Comment est-ce possible?
0: Tu vas me répondre ou quoi? Tu vas pas me laisser comme ça.
1: Je ne sais plus quoi penser.
2: Nogmaals, een stukje uit Pinocchio van de jarige Philippe Boesmans. Dit was het Orchestre Symphonique de la Monnaie onder leiding van Patrick Davin. Dan zie ik vandaag nog een jarige. Wellicht heeft u al gezien dat er vlaggen wapperen van openbare gebouwen. En het is inderdaad opnieuw een koninklijke verjaardag. Koningin Maxima, ze wordt vandaag 55. En wat past daar beter bij dan dat ene muziekstuk dat we ons allemaal herinneren? Omdat vanwege de ingewikkeldheid van dat huwelijk toen, de breuk met haar familie, een traan vloeide. Het stukje is van de Argentijnse tango-grootheid Astor Piazzolla. Er werd toen en ook vandaag gespeeld door Karel Kraaienhof. Adios, nonino.

Adios Nonino. Astor Piazzolla schreef het in 1956 bij het overlijden van zijn vader. Vandaag, evenals bij het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima, gespeeld door Karel Kraaienhof met het Concertgebouw Chamber Orchestra, onder leiding van Ed Spanjaard. En dan een heel ander jubileum. Het is 17 mei 1846 wanneer de uitvinder Adolf Sax naar de notaris gaat om octrooi aan te vragen voor een hele nieuwe vinding. Het is de combinatie van een klarinet met een koperen blaasinstrument. Het krijgt de naam van de uitvinder. De saxofoon is daar. Er is natuurlijk helemaal nog geen muziek voor, en tot de dag van vandaag is er niets voorhanden van voor dat jaar 1850. Daarom zijn er veel arrangementen, zoals strijkkwartetten, die je heel makkelijk arrangeert voor saxofoonkwartet. Hier is nummer 37, oorspronkelijk van Joseph Haydn.

Het Sigdum saxofoonkwartet met het eerste deel uit het strijkkwartet in B-klein van Joseph Haydn. Dit bij de officiële geboorte van de saxofoon op 17 mei 1846. En er zijn nogal wat muzikale geboortes op de 17e mei. 1866 op diezelfde datum, geboren in het Franse Honfleur. Erik Satie zal een leven leiden als eigenzinnige bohemien. Hij maakt vooral veel muziek voor piano en het theaterpodium. Daarnaast speelt hij graag in kroegen, restaurants. Maar in zijn tijd was hij nauwelijks ver bekend. Niettemin heeft hij flink wat invloed op het werk van collega's als Debussy, Ravel, Millot of Poulenc. En het is John Cage die hem uit de vergetelheid haalde, en in Nederland natuurlijk Reinbert de Leeuw. Vandaag bij de verjaardag van Satie nog een keer de vroegere herkenningsmelodie van onze Radio West concerten. En de titel van dat stukje was Je te veux, ik wil jou.

Zoals het klonk in 1903 in het cabaret La Scala in Parijs, met Erik Satie zelf achter de piano. Ook veel later, nog vele malen als opening van de Radio West concerten, toen nog in de Dr. Anton Philipszaal. Je te veux bij de geboortedag van Erik Satie. Gelukkig zijn zo half mei de podia nog niet helemaal leeg. Ik zie in de Leidse Lokhorstkerk, de 22e, een concert in de serie Hollandse Meesters door ensemble La Sfera Armoniosa. Het enige overgebleven werk van Henricus Albicastro. En dat zal klinken. Hij werd geboren in Maastricht, zo circa 1660. Eigenlijk heet hij von Weissenburg. Maar dat klinkt natuurlijk veel mooier in het Italiaans. Albicastro. Uit zijn concerto in C groot, 3 deeltjes, een andante en 2 maal allegro.

van de vrijwel onbekende Hollandse meester Henricus Albicastro. Drie delen uit zijn enig overgebleven 12 concerti. En daaruit speelt ensemble La Sfera Armoniosa aanstaande vrijdag in de Lokhorstkerk in Leiden. En dan aanstaande dinsdag een concert in Amare. Hoewel ik niet zeker weet of ik het een concert mag noemen. In elk geval speelt het Gentse ensemble Brok. Het uitgangspunt is dan barokmuziek, maar altijd met een onverwachte dimensie. Deze keer met Acrobatiek van Tolteel. Alles onder de titel In Your Hands, met muziek uit Bach's Johannespassie. Nou, acrobatiek is lastig op de radio. Maar ik heb hier wel ensemble Brok met een Lux Aeternam uit de Missa Pro Defunctis van een andere onbekende Philippus van Zeeland. Geboren in 1611 en zijn hele leven werkzaam in Antwerpen.

Ensemble Barok met het Lux Aeternam. Het eeuwige licht uit de Missa de Profundis van Philibus van Zeeland. Maar tijdens hun voorstelling In Your Hands, die dinsdag speelt in Amare, klinkt bij de acrobatiek van Tolteel de Johannespassioon. En daar laat ik zelfs lang na Pasen graag nog een stukje van horen.

Een aria en koraal uit het eerste deel van de Johannes Passion van Bach. De muziek met nog veel meer dinsdag in Amare. Dan door ensemble Brok. Dit als ensemble Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. En dan, een dag later, de 20e, in datzelfde Amare, een van 's werelds grootste pianisten. En dat is Jorge Luis Prats. Geboren op Cuba en na zijn opleiding daar verder geschoold aan het Tchaikovsky Conservatorium in Moskou. Ben je dan een Cubaanse, Spaanse of Russische pianist? Nou, hij speelt in elk geval vaak en graag Spaanse muziek. Daarom vandaag van Enrique Granados uit de Goyescas suite, het 7e deel El Pelele. En dat gaat dan over een Spaans spelletje met een strooienpop.

El Pelele uit de Goyescas. Muziek op schilderijen van de Spaanse schilder Francisco de Goya. Gemaakt door Enrique Granados. U hoort de pianist Jorge Luis Prats, die ook woensdag te horen is in de concertzaal van Amare. Dan de 21ste, donderdag, in de Lutherse kerk opnieuw een productie van Musica Antica da Camera. Programma met de titel Marcias en Apollo. Marcias, de uitvinder van een mooie dubbelfluit, en Apollo, de god van de muziek. Jaloezie is een belangrijk thema in dit verhaal. De muziek die gaat klinken is onder meer van Antonin Reichenauer, een niet vaak gehoorde boheemse componist. Ik heb hier van hem twee delen uit zijn tweede suite in Bes.

Gavotte en Menuet uit de Suite in Bes van Johann Anton Reichenauer. Muziektuur gaat beluisteren in de Lutherse kerk aanstaande donderdag de 21ste. Zo is het dan wel bijna 8 uur. Tijd voor de actualiteit van het nieuws. Daarheen met Janine Jansen in een stukje uit het vioolconcert in D groot van Jean Sibelius. Muziek die de 22e ook tijdens de lunch gespeeld wordt door het residentieorkest. Na het nieuws nog een heel uur klassiek, dus heel graag tot zo meteen.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg, zoals medicijnen tegen de pijn, om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger, zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
13: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
14: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
14: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
14: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
15: En moet ik verder nog ergens op letten?
14: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
20: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
21: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
22: Tot 9 uur. Klassiek op West.
21: Dit is

Welkom terug met Five Pieces for String Quartet. Nummer 1, à la valse Viennese. Op de wijze van een Weense wals. Componist Erwin Schulhoff werd geboren in Praag in 1894. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vecht hij met de Oostenrijkse troepen aan het westfront. En deze ervaring laat hem de andere kant van het leven zien. En hij zal zich aansluiten bij de vernieuwers. Darius Milhaud, Reger, Debussy, Scriabin. Heel veel stijlen komen langs, van klassiek tot de Amerikaanse jazz. U hoorde zojuist de Weense wals en het vijfde deel uit deze vijf stukken draagt de naam à la Tarantella. Nou, laten we gewoon even doorluisteren met het Aviv-kwartet.

Nogmaals het Aviv Quartet met Alla Tarantella. Vijfde deel uit de vijf Pieces for String Quartet van Erwin Schulhoff. Deze muziek ook tijdens de lunch in Theater Ludens aanstaande donderdag, dan door het Atlas Quartet. En dan zie ik een dag later, de 22e, in de Nieuwekerk een concert door het Califax Reed Quintet. De titel is Naar de Caraïben, met muziek van componisten van de eilanden in de Caraïbische Zee. Belangrijk componist daar was Wim Statius Müller, geboren in 1930 op Curaçao. Ook zijn muziek is vaak gebaseerd op de muziek van Frédéric Chopin, eerder in de 19e eeuw meegebracht uit Parijs naar de eilanden door Jules Blasini. Ik heb hier even een stukje van het Califax Reed Quintet. Twee deeltjes uit Southland Sketches. Deel 3, Allegretto Grazioso, en deel 4, Allegro.

Het Califax Reed Quintet met twee delen uit de Southland Sketches van Amerikaanse componist, arrangeur en zanger Harry Burley. Vrijdag in de Nieuwe Kerk met een nieuw programma, het Quintet naar de Cariben getiteld. Dan onder meer muziek van Wim Statius Müller. Ik heb een klein voorproefje van een deeltje uit zijn Suite Piccina. Piccina verwijst naar iets wat klein is. Het gaat hier dan ook om drie kleine stukjes. Luister eerst naar een mazurka van en door Wim Statius Müller zelf en vervolgens het Califax Reed Quintet met het derde deeltje uit zijn suite. En dat is getiteld De Tumba.

Het Califax Reed Quintet met de tumba en daarvoor componist Wim Statius Müller. Zelf achter de toetsen met een ander deeltje uit zijn suite Piquina. En dat was de mazurka. Califax ook te horen vrijdag aanstaande de 22e in de Haagse Nieuwe Kerk. Dan zaterdag een concert op een plek die nieuw voor me is. De Davids Bündler Academy organiseert pop-up concerten in Museum Bredius. Mooi oud woonhuis aan de Vijverberg. En dat is dan weer gelegen aan de Hofvijver. Jonge talenten die steeds korte concertjes geven te midden van de kunst die in dit oude woonhuis aanwezig is. Wat gaat klinken is nog even een verrassing. Maar het zou zomaar een stukje van Clara Schumann kunnen zijn. Zoiets als het scherzo uit haar pianotrio in G klein.

Scherzo uit de pianotrio in G klein van Clara Schumann. Dit was het Nash Ensemble. En daarmee de uitnodiging om zaterdag gewoon binnen te lopen in Museum Bredius voor de pop-up concerten door jong talent van de Davidsbündler Academy. En dan zie ik deze week nogal wat orgelconcerten op diverse plekken. Het lijkt of organisten zelf zelden op vakantie gaan. Nou, allereerst vandaag Bert Mooiman met een solomatinee in de Abdijkerk in Loosduinen. En dan zaterdag aanstaande in de Elandstraatkerk diverse organisten met een herdenkingsconcert voor de 3 jaar geleden nog heel jong overleden organist Gert Ronner. 4 organisten zullen hem met hun spel herdenken. Op het programma muziek van Théodore Dubois. En hier is van hem het Chant Pastoral uit zijn douce pièce Nouvelle pour Orgue.

Chant Pastoral, een herderszang voor orgel van Theodore Dubois. Dit was Andrea Galbuzera op het orgel van de kerk van de aartsengel Michael, en die bevindt zich in Napels. Vanmiddag ook orgelconcert in de Abdijkerk, Loosduinen, en zaterdag aanstaande in de Elandstraatkerk, alles in Den Haag. Dan een verhaal over de mythische slangenkoningin die na verraad wordt gedood. Donderdag in de Leidse Stadsgehoorzaal. Onderdeel is het verhaal over Sulaika en Hatem, die elkaar ontmoeten bij de bron. Tekst is heel oud, uit Anatolië, maar ook door Goethe gebruikt en door Fanny Mendelssohn op muziek gezet. U krijgt muziek uit Oost en West. Nou, hier even de versie van Fanny Mendelssohn op een tekst van Goethe.

over Sulaika en Hatem aan de bron. U hoorde Fatma Said en Montague Randall. Donderdag in Leiden, dit verhaal met muziek tussen Oost en West door Amsterdam, Sinfonietta en diverse solisten. En dan een stukje opera uit Denemarken. Er is niet zo heel veel opera in Scandinavië, maar de Deense componist Carl Nielsen maakte het nodige. Zoals de opera, misschien zullen mensen zeggen een operette, met de titel Maskerade. Nou, gewoon om even kennis te maken, hieruit de dans van de hanen.

De dans van de hanen uit de opera Maskerade van de Deense componist Carl Nielsen. En nu we dan toch in de dierenwereld zijn aanbeland, zie ik nog een grappig jubileum. Het is 1884 wanneer in New York de Brooklyn Bridge wordt afgebouwd. Maar voordat het verkeer er overheen mag, moest er eerst uitgebreid getest worden. En zo is het 17 mei van dat jaar dat men besluit om de olifantenpopulatie uit de plaatselijke dierentuin, en dat waren zo'n 21 stuks, over de brug te laten marcheren. Nou, als hij het dan houdt, zal het verkeer er ook overheen kunnen. Nou is er niet heel veel klassiek over olifanten, maar ik heb hier de Circus Polka voor een jong olifantje. Werd in 1942 gemaakt door Igor Stravinsky.

De Circus Polka for a Young Elephant van Igor Stravinsky. Gemaakt voor een ballet waarin 50 olifanten en 50 ballerina's het podium opkomen. Ik denk dat die olifanten verkleed waren. Vandaag, bij een echte test met 21 olifanten op 17 mei 1884 op Brooklyn Bridge. U hoorde het New Philharmonia Orchestra. En dan nog wat onverwachte dieren. Zaterdag in de Lutherse kerk een uitvoering van de jaargetijden van Vivaldi. Voor de liefhebbers even niet het origineel, maar een grappige bewerking door het Janoushka-ensemble. En dan heet de lente de Grooving Birds. Zeg maar de swingende vogels.

De Grooving Birds. Opnieuw een interpretatie door het Janoschka-ensemble van de jaargetijden van Vivaldi. Het origineel zaterdag in de Haagse Lutherse Kerk. En dan zijn we dicht bij de klok van 9. De 22e, dat is vrijdag, speelt het residentieorkest in Amare de 6e symfonie van Anton Bruckner. Met een stukje uit het 3e deel, het scherzo, zeg ik u voor vandaag gedag. Nog een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: True Lease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
9: Kom ook naar het stoffenspektakel.
10: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
9: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
16: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
17: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
20: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
21: Dynamisch.
20: Maar in de winter wil ik zekerheid.
22: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
23: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
24: Mensenrelatie, Radboud Visser.
25: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
24: Jazeker.
26: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
28: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin, sparen en beleggen, slim geregeld.
29: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
30: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
31: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
32: Hans, alleen de prijs is anders.
33: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
34: Tot 10 uur.

0: The Beatles, Let It Be. Goedemorgen. Gisèle Kuster was een kunstenares en een galeriehoudster. Ze kwam uit Venlo, maar woonde en werkte jarenlang in Leiden. In Museum de Lakenhal zijn ze op zoek naar verhalen, anekdotes en vooral kunstwerken van deze Gisèle Kuster. Er moeten namelijk mensen in Leiden zijn die die werken nog thuis hebben hangen of liggen. Met die mensen wil het museum graag in contact komen. Cabaret zometeen van Fons Jansen. Dat was een cabaretier die in zijn tijd best populair was en ook altijd volle zalen had, maar die ook heel snel weer is vergeten door de massa. En dat is jammer, want in zijn conferences valt nu nog steeds genoeg te lachen. En wat voor weer kunnen we verwachten vandaag en de komende week? En met Pinksteren vooral, dat is zoals elke zondag een vraag voor weerman Jordi Bloem.
1: Uit.
0: Rome, Wenen en Parijs hadden er al een en Den Haag sinds kort ook. Ik heb het over een Europa Experience. Een bezoekerscentrum waarin ze je vertellen wat de Europese Unie precies is en wat ze doen. En dat gebeurt aan de hand van allerlei spectaculaire multimedia. Een 360 graden bioscoop bijvoorbeeld. Verslaggever Gwen Ouwehand, die was vorige week een van de eerste bezoekers daar.
2: Even kijken. Hier op een groot scherm, op een ronde tafel met nog meer schermen, kan ik op start klikken? Ja, ontdek uw land in de EU. Hoe maakt de EU het verschil in uw land? Hoe is uw land betrokken bij het Europese project? Nog een keer op start. En dan zie ik een groot Nederlandse kaart waar ik dus op kan klikken. En dan kan ik dus inzoomen in de regio waar wij wonen om te kijken wat Europa heeft gedaan binnen die regio. En dan zie je zo aan de andere kant van het scherm al die projecten op een rijtje staan. Danny, hoe kijk je daarnaar?
3: Ja, dus dat is iets wat wij hier ook hebben in Europa Experience. Dit is een van de media stations die we hebben. En hier kunnen mensen eigenlijk voor heel Europa zien wat er gebeurt Europees, welke projecten er zijn, wat ook Europees wordt gefinancierd. En je kunt best wel, zoals je ziet, fijnmazig inzoomen. Dus je kunt helemaal zien in jouw regio, wat doet de EU hier?
2: Ja, en dat is dus, jij bent het hoofd van het bureau van het Europees Parlement. Zeer betrokken geweest bij het project van Europa Experience. Ja. En dit zijn dus verschillende manieren om de burger dus dichter bij de EU te brengen.
3: Ja, of misschien eerder beter gezegd de EU dichter bij de burger te brengen. Bij de mensen, ja zeker.
2: Ja, precies. Ja. Want is dat nodig?
3: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Omdat wij toch wel horen ook van mensen dat ze zeggen van ja, ik weet er niet zo heel veel van. Er is vaak op scholen ook vrij weinig aandacht toch voor de EU. Het is wel een Nederlandse bestuurslaag in feite, de EU. Dus wij vinden het wel belangrijk dat, dat mensen ook er wat vanaf weten. Want als je wat vanaf weet, dan kun je ook meedoen, meebeslissen. Ja.
2: Ja, en misschien kunnen we een stukje die kant op lopen, want er is hier nog veel meer te doen. Ik zie hier een hele grote kaart op de grond. Daar kan je gewoon overheen lopen en dan loop je eigenlijk in feite over Europa heen. Maar ik denk niet dat je het zo snel kan doorkruisen als dat wij nu aan het doen zijn in het echt.
3: Nee, inderdaad. Het is een hele mooie kaart van heel Europa. En het leuke is, we hebben ook tablets en dan kun je daar overheen lopen over deze kaart. En dan krijg je ook allerlei informatie. Dus een soort van augmented reality, zoals het heet. Dan zie je wat culturele dingen die op verschillende plekken zijn in de Europese Unie. En ook allerlei projecten. Dus dat is eigenlijk hartstikke interessant.
2: Ja, en dan is dit natuurlijk misschien nog wel het paradepaardje, zou ik me goed kunnen voorstellen. Want er is ook gewoon een bioscoop. Een bioscoop die helemaal rondom gaat. En waar op het moment een film afspeelt over hoe Europa, de Europese Unie, ooit is ontstaan.
3: Ja, dus hier hebben we een 360 graden bioscoop. Dus het maakt niet uit waar je zit eigenlijk. Je kunt altijd een heel mooi beeld zien. Hier hebben we een film over het ontstaan van de Europese Unie. En wat de Europese Unie doet. Maar in feite kunnen we hier alles uitzenden wat we willen. Dus ook live debatten vanuit het Europees Parlement zouden we hier ook kunnen uitzenden.
2: Ja, precies. En dan heb je inderdaad goed zicht. Misschien nog wel beter zicht dan als je zelf bij het debat aanwezig bent. Ik zou zeggen, ik ga hier wel eventjes lekker plaatsnemen en deze film even goed bekijken.
4: We moeten voor een doeltreffend beleid zorgen.
0: De Europa Experience heet deze nieuwe attractie in Den Haag. En die vind je aan de Grote Marktstraat. Dit is Sonieu. Have a little faith.

0: café.
1: De agenda.
2: Museum Prinsenhof in Delft is dicht vanwege een grote renovatie van het gebouw en daarom gaat de collectie op reis. Vanaf dinsdag is een deel van die collectie te zien in Museum De Zwarte Tulp in Lisse. Daar opent dan de expositie De Schatkamer van Alexander Pechtold. En dat zijn de persoonlijke favorieten gekozen door Pechtold, die natuurlijk burgemeester is van Delft. En hij is echt aan de slag gegaan als een soort gastcurator. Nou, dat kun je wel aan hem overlaten, want Pechtold is oorspronkelijk kunsthistoricus. De Schatkamer van Alexander Pechtold zie je vanaf dinsdag in De Zwarte Tulp in Lisse. Silverdome in Zoetermeer is vandaag een volwaardig gameparadijs voor gezinnen. Ze noemen dat de Adventure Games. Het gaat over gaming, over sport, over technologie en actie. En het is vooral gericht op kinderen, dus een uitje voor het hele gezin. Voor met de kleinkinderen bijvoorbeeld. Denk aan VR-belevingen, Fortnite-spelen in het echt. Games waarbij je ook beweegt, klimt en klautert. Er is ook een podiumprogramma met optredens. Kortom, volle bak vandaag in Silverdome in Zoetermeer. De Tongtong Fair die bestaat niet meer, maar dit weekend en volgend weekend is er wel iets dat erop lijkt, namelijk de Pasar Indonesia. Dat is in de broodfabriek in Rijswijk. Verder zijn er veel ingrediënten van die vroegere Tongtong Fair aanwezig. Denk aan culinaire hoogstandjes, een zeer uitgebreid podiumprogramma, creatieve workshops, entertainment, stands met handgemaakte producten uit Indonesië en heel veel meer. En dat is dus vandaag en ook het hele Pinksterweekend, dus volgende week van zaterdag tot en met maandag. De locatie is de broodfabriek in Rijswijk.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Michael Jackson, I Can't Stop Loving You. Cabaret vandaag van Fons Jansen. De man die zijn carrière begon als radionieuwslezer bij het ANP en eindigde als komiek. Hij was niet iemand die de lach aan zijn kont had hangen, om het zo maar even te zeggen. Daar moest hij wel echt heel wat voor doen. Zijn grootste talent was het schrijven van hele goede komische teksten met een hoge grapdichtheid. En daarnaast verkleedde hij zich graag als een typetje. In een van zijn shows was Fons Jansen een kleuter op een driewieler. En dit is wat die kleuter de wereld te melden had.
1: Hé, hey, weet je wat ik ben? Ik ben 5. En mijn zus, jongen, die is al 20. En mijn zus had een vriend, hè. En die wist dan niet wat hij worden moest. Tot hij vader moest worden, hè. En ja. En nou heeft mijn zus een baby. Nou, jongen, het is een klerenbaby, hoor. Hè. Als hij een boer laat, jongen, roept iedereen hoera. Maar als ik een boer laat, roepen ze foei. Maar als je oud bent, dan mag het weer, hè. Dat zeggen ze altijd. Opa, heb goed geboerd. Hé, hey, en om de 3 uur, hè, drinkt die baby een hele fles leeg, jongen. Goh, mijn vader doet met een fles wel een dag. Hé, hey, jongen, mijn vader, jongen. Hey. Mijn vader, jongen. Als je het met hem eens bent, hè, dan denkt hij dat hij gelijk hebt. Ah, jongen, mijn vader, die voedt ons op uit een tijdschrift. Laatst was het zoek, zijn we een week niet opgevoed, jongen. Ja. En iedere morgen brengt mijn vader me weer naar die anti-autoritaire kindercrash. En ik wil helemaal niet naar die anti-autoritaire kindercrash. Maar mijn vader zegt, je moet. Maar jongen, die juf, hè, van die crash, hè, die is hartstikke achterlijk. Dan zegt ze, waarom doe jij niet mee in de zandbak? Ik zeg, juf, als u mijn test gelezen had, dan wist u dat ik negatieve faalangst heb en dan niet optimaal functioneren in het groepsgebeuren. Nou, laatst, toen krijg ik zelfs een draai om mijn oren, zeg. Goh, of je een klap in je gezicht krijgt, zeg. En wat doet de overheid? Niks. Die hebben alleen maar een vereniging voor het ongeboren kind. Denk wel eens, was ik maar nooit geboren, zat ik nou in een vereniging. Maar als je eenmaal geboren bent, jongen, dan is er niks meer voor het kind, hè? Wat? Postzegel. Ja, nou, postzegel. Denken ze ons nog even te kunnen lijmen achter onze rug. Hé, hey, als mijn vader thuis komt, hè, zegt mijn moeder altijd tegen mij, ga jij maar gauw naar bed, want paps is dood op. Is hij moe, moet ik naar bed. Hey, laatst kwam ik thuis, had ik mijn blouse gescheurd, hè. Ik kon er niks doen, maar ik had gevochten. Kon ik ook niks doen, want mijn vriendje was begonnen met terugslaan, hè. Nee. En mijn moeder kwaad. Ze zegt, ik krijg van jou nog eens een keer grijze haren. Ik zeg, zo, wat hebben jullie dan vroeger met opoe uitgespookt?
2: Je luistert naar Uit met Rogier van der Zanden.

0: Aquarius, let the sunshine in. Gaat de zon ook door de wolken heen schijnen vandaag? Dat is een vraag voor Jordi Bloem van de Weerexpress. Jordi, goedemorgen. Wat wordt het vandaag?
1: Goedemorgen, Rogier. Ja, ik lach een beetje, want ja, ik denk dat het vandaag niet gaat lukken, eerlijk gezegd. Het zijn de wolken die vandaag overheersen. Gisteren waren er nog wel opklaringen, ook de dagen daarvoor. Dan was het echt wel een mooie lucht met zon en stapelwolken. Als de zon er af en toe doorkwam natuurlijk, want er waren ook bewolkte perioden. Maar vandaag is het één lange bewolkte periode. En er is al wat regen gevallen. En vanaf zee zie ik ook nog wel wat buiigheid onze kant op komen. Dus af en toe regen vandaag. Dat is het een beetje. Regen, motregen. Het zijn geen zware buien of zo. Maar er kan wel een enkele wat stevige regenbui tussen zitten, hoor. Met matig aan de kust af en toe vrij krachtige zuidwestenwind wordt er al wat minder koele lucht aangevoerd. De middagtemperatuur is ongeveer 15 graden. Nog steeds onder het langjarige gemiddelde. Dat is 17 à 18 graden. Of 18 graden inmiddels al. Nou, dat gaan we ook morgen niet halen, na een nacht met een graad of 8. Misschien een opklaring, maar ook nog een paar buien. Hebben we ook morgen overdag weer af en toe een bui, maar dan kan de zon wel af en toe tevoorschijn komen. Dus morgen wel weer enkele opklaringen, weer de afwisseling van zon en stapelwolken, met over het algemeen zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Nou, als er morgen dan nog een bui ontstaat of passeert, zou dat een stevige kunnen zijn. Misschien een enkele met onweer, maar in onze regio lijkt dat wel mee te vallen. Dinsdag, ja, de volgende storing die gaat passeren. Vooral in de loop van de ochtend en 's middags kan het weer af en toe regenen. En misschien dat we in de ochtend nog een beetje zon hebben. Daarna toch wel veel bewolking. De wind komt uit een zuidelijke richting, is matig tot vrij krachtig. En het wordt zo'n 17 graden. Woensdag gaan we naar 18 graden. Kijk, er komt er wat bij. Ook dan zijn we nog niet van een lage drukgebied af. Ook dan is het onstandvastig, hoor. Met af en toe zon en nog enkele buien. En dan donderdag, vanaf donderdag moet ik zeggen, dan lijkt een hoge drukgebied eindelijk het weer over te nemen. En dan krijgen we te maken met meer zonneschijn. Een aantal droge dagen. Misschien wel een lange droge periode. Ja, dat is dan weer niet zo fijn voor de natuur. Maar de temperaturen gaan wel omhoog. Donderdag nog 18 graden met een westelijke bries. Maar vanaf vrijdag wordt het ten minste 20 graden. Het is een beetje onzeker of we ook de 25 graden gaan halen. Maar het wordt in ieder geval duidelijk warmer en vrij stabiel weer dus in de loop van de komende week.
0: Jordi Bloem, dankjewel. Hier zijn Keizer en de Munnik. Kijk me na.

0: Ik ben Bernard Thor, stand-in van het programma Aan de Bak. En alleen daarom moet ik natuurlijk al mijn voorkeur uitspreken voor een plaat uit de eeuwige roemlijst. September, Earth, Wind & Fire. Als soul- en disco-liefhebber voor mij de allerbeste soulband ooit.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Roxy Music, Angel Eyes.
1: De agenda.
0: Het residentieorkest in Den Haag sluit het seizoen af in Amare. En dat doen zij aankomende vrijdag met twee werken. Om te beginnen het vioolconcert van Sibelius. Dat is geïnspireerd op de natuur in Finland. Het trage ritme dat daarbij hoort, hoor je terug in de muziek. Daarnaast spelen ze de zesde symfonie van Bruckner. Het stuk wordt ook wel een kathedraal van klanken genoemd. En zo wordt het seizoen dan afgesloten. Vrijdagavond 20:15 in Amare in Den Haag. En Den Haag verandert vanaf aankomende donderdag weer in een pop-up openluchtmuseum. Dat is het evenement Blow Up Jubilee. Het zijn grote opblaasbare kunstwerken. En het is een jubileumeditie, want ze doen dit nu voor het vijfde jaar. Rondom het Lange Voorhout en de Hofvijver, daar liggen die grote kunstwerken. 20 in totaal en ze geven de stad een totaal andere aanblik. Denk aan grote kleurrijke cilinders, een enorme gele donut en een grote paarse krul. Deze kunstwerken kun je zien vanaf donderdag en ze zijn er tot en met 21 juni in het museumkwartier in Den Haag. Attractiepark Duinrel in Wassenaar heeft een nieuwe attractie, de Drifter. Het is een soort molen met voertuigen die ronddraaien. Maar wat hier apart aan is, is het evenement Blow Up Jubilee. Het zijn grote opblaasbare kunstwerken. En het is een jubileumeditie, want ze doen dit nu voor het vijfde jaar. Rondom het Lange Voorhout en de Hofvijver, daar liggen die grote kunstwerken. 20 in totaal en ze geven de stad een totaal andere aanblik. Denk aan grote kleurrijke cilinders, een enorme gele donut en een grote paarse krul. Deze kunstwerken kun je zien vanaf donderdag en ze zijn er tot en met 21 juni in het museumkwartier in Den Haag. Attractiepark Duinrel in Wassenaar heeft een nieuwe attractie, de Drifter. Het is een soort molen met voertuigen die ronddraaien, maar wat hier apart aan is...

0: rit verloopt. Want die voertuigen hebben een hendel waarmee je hem richting kunt geven. En je kunt dus zelf bepalen of je er een ruige trail van wil maken of liever een rustige familieattractie. Deze attractie is het slotstuk van een herinrichting van een stukje van het park. Eerder opende naast de Drifter ook de vernieuwde kikkerbaan. En daarmee heeft dat hele gebiedje weer een beetje een nieuwe look gekregen.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: ik zal wel even zeggen, om het iets natuurlijker te laten klinken, gewoon de laatste zin nog een keer. Ontbreekt met name één schilderij dat misschien wel gewoon bij iemand thuis hangt. Ik ga het erover hebben met conservator René Volkers van Museum de Laakhal. René, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat voor werk maakte deze Giselle Kuster?
1: Zij maakte heel uiteenlopend werk. Schilderijen, maar ook sculptuur, terracotta's, tekeningen. En we zijn op zoek naar het schilderij Honger.
0: Ja, want dat zouden jullie heel graag op deze tentoonstelling erbij hangen eigenlijk. Hè? Maar het is er niet. Er is wel een foto van. Waar komt die foto dan vandaan?
1: Die foto komt bij ons uit een archiefkast. In een mapje waarop stond afgewezen aankoopvoorstellen uit 1953.
0: Oh, dus het is jullie aangeboden. En toen is destijds door jouw voorgangers gezegd, nee, dat hoeven we niet.
1: Ja, precies. Ja,
0: zonde. Hebben jullie enig idee waar dat schilderij kan zijn?
1: We weten dat het tot in de jaren 90 bij de familie van de eerste koper van het schilderij was. En dat is uiteindelijk doorverkocht naar iemand in Amsterdam. Maar we weten niet wie dat was en waar die daarna naartoe is gegaan.
0: En wat voor schilderij is het? Kun je het een beetje beschrijven?
1: Het is een heel indringend schilderij, vrij groot. 1,20 meter bij 1,40 van een gezin, een moeder en haar drie kinderen, tijdens de hongerwinter in 1945. En je ziet eigenlijk hoe een vermagerde moeder haar kinderen stevig vasthoudt, die ook allemaal zo ernstig zijn vermagerd. En ze kijken je met hele holle ogen aan. Het is een heel heftig schilderij eigenlijk.
0: En hebben daar mensen een model voor gestaan? Of heeft ze dat uit het hoofd geschilderd?
1: Ja, dat weten we eerlijk gezegd niet. Er is heel veel wat we over Giselle niet weten. En dit zou nou ook iets zijn, dat mocht iemand zeggen, nou, dat was mijn moeder, of ik was dat als kind afgebeeld, dan horen we dat natuurlijk super graag.
0: Ja, zoveel mogelijk.
1: Maar voor nu moeten we er toch voor uitgaan dat het anonieme mensen zijn, of meer een soort personificatie.
0: Ja, dit schilderij Honger willen jullie dus heel graag op de tentoonstelling hebben. De tentoonstelling is al wel open, hè? Ik neem aan het ander werk van Giselle Kusters. Zij kwam uit Limburg, maar Leiden speelde een belangrijke rol in haar leven, hè? Eigenlijk.
1: Leiden maakte zij haar belangrijkste jaren eigenlijk mee. Dus in 1940 komt ze hier te wonen. Ook omdat ze haar ouders vluchtten voor de oorlogsdreiging die aan de Venloze grens natuurlijk met Duitsland veel meer voelbaar was. En het hele idee nog bestond dat je veilig was achter de Hollandse waterlinie. Dus ze komen naar Leiden en daar beginnen ze meteen. Giselle Kuster begint meteen haar galerie Pro Arte. En die houdt ze nog tijdens de oorlogsjaren, die eerste 2-3 jaar, houdt ze die helemaal nog vol. En blijft ze kunst tonen om ook een beetje een baken van hoop te zijn.
0: Maar ze is langer in Leiden gebleven. Hè? Is Pro Arte haar galerie dan ook lang in de binnenstad te vinden geweest?
1: Nee, door de cultuurkamer moest zij dus in 1942 moest ze hem sluiten, eind 1942. En daarna heeft ze hem nooit meer opgericht. Ook niet na de oorlog, maar dat heeft mogelijk te maken met dat. Na de oorlog was ze getrouwd en mocht ze niet meer in haar eentje een zaak hebben.
0: Oh ja, ja. Maar ze is wel lang in Leiden gebleven, toch?
1: Ja, ja. We zien haar Leidse jaren echt ook als het hoogtepunt in haar carrière. En je ziet alle tekenen in de jaren 50 vooral dat haar carrière echt een vlucht zou hebben genomen. Ja. Als ze hier was gebleven in de Randstad. En uiteindelijk gaat ze dus eind 53 vertrekt ze samen met haar man naar Maastricht, waar hij een baan als psychiater krijgt.
0: Ah, kijk. En jullie weten wel iets, maar nog lang niet alles. Jullie willen dus meer weten. Daar hadden we het al over, dat schilderij. Maar jullie hebben een oproep gedaan al. En dat heeft ook wel het een en ander opgeleverd, hè?
1: Ja, zeker. We hebben al heel wat mensen gesproken die haar hebben gekend. Die zeggen, oh, dit was een fantastisch mens. Of mijn ouders waren heel goed bevriend met haar. Of iemand zei, oh, haar vader kwam altijd bij mijn ouders in de café terecht. Dus we vinden steeds meer aanknopingspunten van Giselle in Leiden die hier tot voor eigenlijk nog helemaal niet waren.
0: En dat kunnen we al zien op de tentoonstelling die vrijdag opent. Hè? Onbegrensd heet die. Wat is er zoal te zien?
1: Voornamelijk schilderijen, maar heel veel mooie zelfportretten van haar. Daar is ze eigenlijk het best, vind ik. Mm-hmm. En we hebben wat werken die zij in Indonesië heeft gemaakt in de jaren 1948 tot 50. Wanneer ze dus tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië is. Wat ook heel bijzonder is, dus haar leven wordt heel erg getekend door die oorlogen tegelijkertijd. Dus dat tekent haar Leidse periode.
0: Ja.
1: Dus het leest ook een beetje. Ik vind haar leven heel filmisch lezen. Dus ik vind het zo mooi dat we haar eigenlijk wat dat betreft hebben herontdekt. Dankzij de tentoonstelling in Venlo van vorig jaar.
0: Ja, precies. Voorheen was het in het Limburg Museum, geloof ik, hè?
1: Nee, in het Museum van Mom van Dam in Venlo.
0: Oh ja, ja, ja. Ja, in Venlo daar was eerder...
1: Dat staat tegenover, dus dat...
0: Ja, precies. Maar in Venlo was eerder dus een tentoonstelling. Jullie borduren daar op voort en zijn eigenlijk toch weer op zoek naar puzzelstukken. Is er nu één soort, zeg maar, kale plek aan de muur gereserveerd voor... mocht dat schilderij honger opduiken?
1: Ja, er is één punt echt gereserveerd voor honger. Daar hebben we nu een replica hangen in het zwart-wit. Want we kennen hem ook nog niet in kleur.
0: Nee.
1: We weten dat hij geel-bruinig is geweest. Mm-hmm. Maar we hebben dus precies het juiste formaat van honger... daar die hebben een plek gereserveerd. Hebben we een zwart-wit print, zodat je wel kan aanvoelen... van hoe intens dat schilderij heeft moeten zijn. En dat je misschien hopelijk sparkt dat wat herinneringen... en denkt iemand... Hé, shit, die staat bij mijn tante op zolder.
0: Het zou toch mooi zijn. Het zou toch mooi zijn als er nu een luisteraar is die zegt... ja, ik ken dat schilderij, dat heb ik thuis. Nou, dan moet je het in ieder geval laten weten, René.
1: Laat het weten, want dan hangen we hem meteen op, als het kan.
0: Oké. Tot wanneer kunnen we deze tentoonstelling zien?
1: Deze tentoonstelling kun je zien tot 25 oktober.
0: En hopelijk dus...
1: Dus nog even.
0: Ja, en hopelijk dus later nog met honger erbij. Maar ja,
1: ja daar hopen we echt op. Dat zou het allermooiste zijn, maar dan hoor je ons weer.
0: Ja, zeker. Ja, dankjewel René. Veel succes met de opening vrijdag.
1: Dankjewel.

0: Kunstenares en galeriehoudster, dat was Gisèle Kuster. Zij overleed in 1972 en bracht een belangrijk deel van haar carrière door in Leiden. En dat is ook de stad waar je vanaf aankomende vrijdag naar een tentoonstelling kunt over haar werk. Maar die tentoonstelling is nog niet compleet. Er ontbreken eigenlijk nog stukjes. Er ontbreekt met name één bepaald schilderij dat misschien wel gewoon bij iemand thuis hangt. Ik ga het erover hebben met conservator René Volkers van Museum de Laakhal. René, goedemorgen.
1: Is helemaal

0: Ja, en ik zie hem alweer aankomen op het brommetje. André Kolen, zometeen helemaal klaar om muziek van alle tijden te gaan presenteren. Goedemorgen, Dree.
1: Goedemorgen, Rogier. Ja, trouwe brommetje heeft mij weer naar het zendergebouw gebracht. En ja, daar ligt die hele stapel met verzoekjes klaar. Te veel om op te noemen, natuurlijk ook de oude joekel. En ja, toch een beetje songfestival nog, plaatjes. Ja, Vic Leandros komt onder andere voorbij. Corrie Brok komt voorbij. Want ja, het is toch een beetje het weekend van het songfestival. Alhoewel het tegenwoordig niet meer zo is als vroeger.
0: Ik heb een neefje van 10 en die begon afgelopen week tegen mijn zus ineens over Corrie Brokken. Dat had hij ergens gelezen. Dat die, was hij niet de eerste winnares van het Songfestival?
1: Nee, 57 heeft ze gewonnen. Ja.
0: Nou, toch leuk dat de jeugd haar blijkbaar herontdekt.
1: De jeugd heeft de toekomst.
0: Dankjewel, Dree. Zometeen dus muziek van alle tijden. Daarna Adres Onbekend. Blijf lekker bij de radio. En wat mij betreft tot volgend weekend. When the night returns just like a friend.

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
2: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
1: En voor de sta-opstoel van Toon.
3: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
0: Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Westmaas in Woubrugge geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Westmaas.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland. En er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en Avrotros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
15: Vitepro. ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
16: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
17: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vechten ruim 1 miljoen landgenoten dagelijks tegen een zeldzame, vaak ongeneeslijke ziekte. Voor hen telt letterlijk elke dag. Er is geen tijd te verliezen. Het Zeldzame Ziektefonds jaagt daarom onvermoeibaar op oplossingen en financiert noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Die doorbraak moet er komen. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
18: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
21: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
24: Oh, wat betekent dat voor mij?
23: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
24: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
23: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
24: En moet ik verder nog ergens op letten?
23: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
22: Geur die je verrast.
23: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
24: Oh, wat betekent dat voor mij?
23: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
24: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
23: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
24: En moet ik verder nog ergens op letten?
23: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken.

0: boeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Tot 12 uur muziek.

Dag, lieve luisteraar. Daar zijn we dan weer met een nieuwe aflevering van Muziek van Alle Tijden. Aflevering 325. En ja, het is nog een beetje het hemelvaartsweekend. Hè. Mensen zijn waarschijnlijk nog vrij en of op vakantie. Dus we maken er een gezellige show van. Maar ja, de vraag is, zijn jullie wel wakker?

De Everly Brothers en Wake Up Little Susie. Een verzoekje van Cor Aubert uit Berkel en Roderijs. Hij vraagt een plaat aan voor Nel vanwege de verjaardag. Nel is vandaag jarig en het plaatje is ook bedoeld voor Frans Vuik. Ook een trouwe luisteraar die gisteren jarig was. Het nummer is net zo oud, 50 jaar, als de vriendschap van de Vuikjes. En indien mogelijk graag op zondag 17 mei. Nou, dat gaan we doen, Cor. Hier is Mississippi. MUZIEK

0: De drie gezusters uit het mooie Limburg. Ze waren telefonisten bij de DSM. En toen werden ze ontdekt en waren ze heel groot, zeker in die jaren. Mississippi, MSI, SSI, PPI, zo moet je dat zeggen, hè, Pussycat. Draaien we op verzoek van Cor Aubert voor de jarige Nel, zijn vrouw, maar ook nog voor de Vuikjes. Want 50 jaar zijn ze al bevriend. Arjan Stas uit Utrecht vraagt een plaat aan van de Zingende Kapper. Voor alle kappers en alle luisteraars. Ja, ik wist dat dus niet. We hebben het over Perry Como. Het is een hit uit 1957, Catch a Falling Star. Hij wil even een quiz voor de medewerkers van Radio West. Kennen jullie nog meer zangers en zangeressen die kapper of kapster waren? Ik ken er namelijk 4, waaronder een Hagenaar die geboortig was uit Utrecht. Sorry, Arjan, wij moeten helaas het antwoord schuldig blijven, maar mail het even, dan kunnen we dat volgende week behandelen. Hier is Perry Como.
1: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

0: Op verzoek van Arjan Stassen uit Utrecht, de zingende kapper Perry Como. En terwijl het plaatje draaide, schoot het me ineens te binnen. Ja, de zingende Hagenaar. Ik heb veel met hem gewerkt. Good old Dolph Brouwers. Ik wist alleen niet dat hij in Utrecht was geboren, maar ja, chef Van Hoekel.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061. Dit is Radio
0: West. In Muziek van alle tijden besteden we natuurlijk ook veel aandacht aan de jarigen. En op de enorme grote verjaardagskalender die hier hangt op het toilet bij Omroep West zag ik dat de mooie Ierse zangeres, en ze is ook actrice, Andrea Corr jarig is. 52 wordt ze, zie je helemaal niks van, want ze is nog steeds even mooi als altijd. Samen met haar zussen, ook allemaal even mooi. En die broers, nou ja, hoeft voor mij niet. Hebben ze natuurlijk hele mooie nummers gemaakt. En ja, deze hoort bij ons, bij Radio.

0: Applaus voor de koors en een extra open doekje voor Andrea Koor, want die is vandaag jarig, hè? 52 van harte. Een verzoekje van Paul van der Heijden voor mevrouw Carly de Jager uit Delft. Ze is vandaag jarig, ze wordt 80 jaar en het zou leuk zijn als jullie dan voor haar als zeer trouwe luisteraar een plaatje zouden willen draaien. Namens de schoonzus en zwager Laura en Paul uit Berkel Enschot en namens de bovenbuurvrouw Teuny. Ze luistert altijd naar dit programma en zou het superleuk vinden als ze op haar 80ste verrast wordt op de radio. Nou, één toepasselijke plaat natuurlijk als je jarig bent en 80 wordt. Rinus Koevoets.
1: 80 jaar,

Rinus Koevoets, 80 jaar voor de 80-jarige Cardi de Jager uit Delft. Ze is vandaag jarig, van harte namens Laura en Paul en natuurlijk ook de bovenbuurvrouw Teunie. Jaap de Gorter en Jules Mentink vragen een plaat aan voor Marja Swarts uit Vlaardingen. De 14e is ze 65 geworden. Ze vragen deze plaat voor Marja aan omdat we daar samen onlangs op een feest heerlijk op hebben gedanst op de plaat van Anita Meijer, Why Tell Me Why. En we verbaasden ons over haar souplesse en uithoudingsvermogen, want ze danste nog wel een uurtje door terwijl wij na alleen dit fantastische nummer al toe waren aan een drankje. Fijn als jullie dit nummer voor haar kunnen draaien. Maar natuurlijk, hier is Anita Meijer.

want ze dansen nog wel een uurtje door... terwijl wij na alleen dit fantastische nummer al toe waren aan een drankje. Fijn als jullie dit nummer voor haar kunnen draaien. Maar natuurlijk, hier is Anita Meijer. When

0: Ja, en lekker doordansen zou ik zeggen. Why Tell Me Why, Anita Meijer, op verzoek van Jaap de Gorter en Jules Mentink. En we draaiden hem voor de jarige Marja Zwart uit Vlaardingen. De 14e is ze 65 geworden.
1: Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West, 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl. Het aftellen begint op eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek. Natuurlijk op Radio West.
0: Ja, je kan natuurlijk een hele grote artiest zijn, maar de eeuwige roem moet je natuurlijk wel verdienen. Die moet je vergaren. De Rolling Stones staan er vast wel in, maar niet met deze, want dit is hun nieuwe single, In the Stars.

Ja, de Rolling Stones en hun nieuwe In The Stars. En het album dat verschijnt binnenkort. Ja, ze zijn allemaal hoogbejaard. Eén is over de 80 al, de andere net onder de 80. En ja, het is toch wel een kunst dat ze er nog zijn. Een verzoekje van Hans Pont uit Leiden. Hij vraagt voor zijn vrouw Harriette een plaat aan. Afgelopen dinsdag waren ze maar liefst 46 jaar getrouwd. André Hazes met Ga.

André Hazes. Hans Pont uit Leiden vraagt hem aan voor zijn vrouw Henriette. Bonnie Groen uit Voorburg wil graag het nummer horen van Brad the Guitar Man.

0: Red was dat met de Guitar Man op verzoek van Bonnie uit Voorburg.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden met André Kolen.
1: Dit is Radio West.
0: Een mailtje van Anton van Loon. Goedemiddag, schrijft hij. Ik probeer het weer om een plaatje van Corrie Brok aan te vragen. Het gaat deze week over het Songfestival. Dus wil hij graag horen Corrie Brokken met Net als toen. Ik vind het nog steeds het beste Songfestival-inzending van Nederland. En ja, we weten natuurlijk, Anton is een enorme fan van Corrie Brokken. Ze was de eerste zangeres die voor Nederland het Songfestival won in 1957. Inmiddels dus 69 jaar geleden. Niet iedereen zal het met me eens zijn, maar ik vind het dus een prachtig nummer. Al dus Anton. Nou, wij vinden het ook een mooi nummer, hoor. Dus we gaan hem zeker draaien. Hier is Corrie Brokken.

Ja, uit het Songfestival natuurlijk. Corrie Brokke en net als toen op verzoek van Anton van Loon. Een verzoekje van José van Maarseveen sluit daar mooi op aan. Uit Stolwijk, zij wil ook een plaatje horen uit het Songfestival. Maar dan eentje uit 1972. Vicky Leandros trad toen op. Ze nam deel voor Luxemburg. En ze won met Après Toi.

0: Ja, dat was ons Songfestival blokje. Eerst Corrie Brokken en nu dus Après Toi. 1972 won Vicky Leandros daarmee het Eurovisie Songfestival. En het verzoekje komt van José van Maarseveen uit Stolwijk.
1: Leon die ligt helemaal rechts achterin. En Juliette ligt tweede van links. En daartussen lucht een jonggestorven dochter.
2: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
3: Ik speel Walter. Ja. En Walter is de hond.
4: En vind je het een goede rol?
3: Ik vind het. Ik had er zeker mijn twijfels bij aan het begin. Ik snap wat hier de bedoeling van is en hier kan ik echt wat van maken.
2: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
0: Het eerste uur van Muziek van alle tijden zit er alweer bijna op, maar niet getreurd. Zometeen natuurlijk deel 2 en tot die tijd Earth, Wind and Fire met Boogie Wonderland.

0: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Hey Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Kom ook naar het stoffenspektakel.
10: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
9: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haasnoodwonen in Katwijk aan Zee geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Haasnoodwonen.
13: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Trulease met Genke.
20: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
20: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
21: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
19: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
21: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
22: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
24: Tot 12 uur, muziek.

En met Shocking Blue en Venus begonnen we deze muziek van alle tijden, het tweede uur. En we hebben een verzoekje van Frans en Nel Vuik. Ja, vorige uur kwamen ze ook al voorbij. Zij vragen nu een plaatje aan voor Nel Aubert, want die was jarig. Weten we nog uit het vorige uur. Uit Berkel en Roderijs, 17 mei vandaag is ze jarig. En ze feliciteren haar van harte. Altijd gezellig op de zondag. Ja, Cor en Nel, trouwe luisteraars, net als Frans en Nel. Ah, het is één grote familie. Cliff Richard, Constantly.

Cliff Richard en Constantly. Wat een verwennerij, zal ik maar zeggen, voor Nel Vuyk. Vandaag is ze jarig en vorig uur werd ze al gefeliciteerd. En nu alweer, ach, het is één grote familie, ik zei het al. Een verzoekje van Els Goede uit Zoetermeer. Een plaatje van Oetse Verschoor en Sylvain Pons. De Zuiderzee-ballade. En ze vraagt het plaatje aan voor Jaap Goede, haar echtgenoot. Jaap is van jongs af aan een fanatiek zeiler. Eerst in Olympische wedstrijd, klasse, boot en later als schipper of bemanning van zeiljachten. En samen hebben we prachtige reizen gezeild over de hele wereld. Nou, heel jong mocht Jaap mee als fokkenmaatje over het IJsselmeer. En daar heeft hij de herinnering aan deze muziek van. Ja, zeilen doet hij nog maar weinig, maar we blijven samen nog heel actief op allerlei gebied. En we zijn hier dankbaar voor en hopen dit nog vele jaren samen te mogen blijven doen. Nou, ze luisteren altijd naar het programma waar ze ook zijn. We wonen in de winter 5 maanden op Gran Canaria, waar West ook altijd aanstaat. Hartelijke groeten en succes met het programma. Els Goede, al bijna 53 jaar van zeiler en echtgenote Jaap. Ja, hier is de Zuiderzeeballade.

Ja, de Zuiderzee ballade, Sylvain Poons en de kleine Oetse Verschoor. Nou, inmiddels is het een bejaarde man. Voor Jaap Goede op verzoek van Els.

Ja, op de grote Radio West verjaardagskalender zagen wij dat Enya, de eerste zangeres, 65 is geworden. Nou, dan mag ze met pensioen. Ik weet niet of dat in Ierland ook zo is, maar ik denk dat ze gewoon nog lekker doorgaat voorlopig. Ja, we kennen haar natuurlijk van heel veel bekende Ierse folksongs. Ze is ook een paar keer te gast geweest hier bij Radio West. Ook haar zus, die enige tijd geleden is overleden helaas. Maar Enya, die is nog still going strong. Hier is Only Time.

Prachtig. Only Time. En ja, ze is vandaag jarig. 65 van harte. Pieter en Riet Taal uit Scheveningen die vragen een plaatje aan omdat zij morgen 60 jaar getrouwd zijn. Nou, nou, wat een tijd, van harte. En ze hebben hele fijne herinneringen aan een plaat van de Eagles, Hotel Californië. En die herinnering is van toen ze op de Fifi-eilanden waren. Geen idee waar die liggen, maar het klinkt heel romantisch. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen. Hier zijn de Eagles.

0: De Eagles met Hotel California draaiden we voor het bruidspaar. Piet en Riet Taal uit Scheveningen. Morgen zijn ze 60 jaar getrouwd. Van harte.
1: Welkom bij West.
2: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
3: Zaterdag 30 mei.
2: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
4: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
5: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
6: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
7: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
2: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
0: Tot dan. Iedere week rond deze tijd dalen we af in het enorme archief van onze eigen oude joekel Leen Huisman. En onder het stof heeft Kees een prachtige plaat gevonden. Ja, Leen was enorm fan van de Andrews Sisters. En die lag onderop, maar we hebben hem al wel eens eerder gedraaid. Dus we hoefden hem niet al te veel af te stoffen. Hij was nog goed draaibaar. De Boogie Woogie Bugle Boy.

De oude joekel voor deze week. De Andrew Sisters en de Boogie Woogie Bugle Boy. Op de voicemail een berichtje van Marianne uit Noordorp, vaste luisteraar. En ze vraagt een plaatje aan namens Sjaak en Henk Roelvink. Ook twee trouwe luisteraars van dit programma. Bette Midler en The Rose.

Voor de twee trouwe luisteraars, Sjaan en Henk Roelvink. De Roos van Bettemiddeler op verzoek van Marianne uit Noordorp. Ja, vandaag jarig onze majesteit. Jawel, koningin Maxima. Ze wordt 55. En ik denk, ja, ze komt natuurlijk uit Argentinië. De tango. Misschien kunnen we een mooie tango voor haar draaien. En toen zag ik op de verjaardagskalender dat het de verjaardag is van Wim de Bie. Ja, helaas is hij niet meer onder ons. 87 zou die worden zijn geworden. En hij heeft een hele mooie tango ooit opgenomen. Mooie mensen in de nacht.

Jean-Gé. Wim de Bie, mooie mensen in de nacht. Ja, hij zou vandaag 87 zijn geworden. En onze koningin Maxima, die is vandaag 55 geworden. Dus ik dacht, nou, een mooie tango voor de majesteit. Een verzoekje van Rob de Jong. Een plaatje voor alle luisteraars van West. Maroon 5, Memories.

0: Maroon 5 en The Memories op verzoek van Rob de Jong.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook Muziek van alle tijden, Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070 307 8061.
2: Dit is Radio West.
0: Ja, en met al deze vakantiedagen hebben we natuurlijk nu het hemelvaartweekend nog. Het staartje en Pinksteren komt eraan. Dus stuur het tijdig in. Dan weet je zeker dat je volgende week zondag wordt gedraaid. Dolf Rieke uit Voorhout vraagt een plaatje aan voor iedereen die veel herkent in het nummer van Herman van Veen, Cirkels.

de wijnvlek van eergister op het vuile tafelblad. Spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad. En de rimpels in de vijver en het vangnet van spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. En de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok.

S'avonds als je door je wimpers soms de zon ziet ondergaan, in een feest van gele vonken die in bloei lijken te staan, en de sterren op je netvlies

elk blad een kleur kreeg van haar honinggele haar. De rimpels in de vijver, de webben van een spin, zomaar cirkels in de ruimte, zonder einde.

Een wat ouder nummer van Herman van Veen, Cirkels. Verzoekje van Dolf Rieke uit Voorhout. José Rapati, vaste luisteraar uit Zoetermeer, vraagt voor alle luisteraars de plaat aan van MG Levenslied. En MG staat dan voor Mark Gerritsen Wijzer met de jaren. MUZIEK.

Wijzer met de jaren van MG Levenslied op verzoek van José Rabati. Ja, toch een beetje het Songfestival weekend. We hebben al een aantal plaatjes gedraaid uit het Songfestival. In 2021 won deze mevrouw net niet. Ze werd tweede. Maar het is wel een grote hit geworden voor Barbara Pravi. Voilà. Écoutez-moi.

0: Barbara Pravi en voilà. Ze werd tweede op het Songfestival in 2021. Leo Dielman uit Den Haag vraagt een plaatje aan ter nagedachtenis aan zijn vrouw. Op 17 mei 2009 overleed zij. Ze zijn veel op vakantie geweest. En de laatste vakantie naar China was er ook nog een. En ja, ze wordt natuurlijk erg gemist. Vandaag gaat hij ook weer op vakantie. En nou ja, toch de groeten nog van Leo. Jules de Korte, ik zou wel eens willen weten.
1: Ik zou wel eens willen weten

Jules de Korte en ik zou wel eens willen weten... ter nagedachtenis aan de vrouw van Leo Dielman. En dat was een muziek van alle tijden voor deze zondag, aflevering 325. Zometeen Adres Onbekend met Ron Kas, gevolgd door Als de Dag van Toen. Techniek Kees Zuurbier. Tot volgende week.

0: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
11: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
12: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
13: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
14: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
15: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Meer Interieur in Sassenheim geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, ook bij Van der Meer.
17: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
19: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. En er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet?
2: foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
20: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
23: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
24: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
25: Tot 2 uur. Adres onbekend. Dit is Radio West. Eerder te horen op Radio West.
26: Jij krijgt natuurlijk een kleinigheidje van ons. Weet je nog wat je toen zei?
27: Oh, ja. Ja, toen zei je, kom Bob het langsbrengen.
26: Ja, maar ja, we kunnen die verrassing natuurlijk niet de hele tijd...
27: Oh, nee, dan meen je niet.
26: Wat gebeurt er?
27: Pyjama.
26: Wat is er? Wat gebeurt er dan? Dan gaat een bel hierheen, hè?
27: Ja, maar ik kan de deur niet open doen.
26: Natuurlijk wel, wat maakt het uit?
27: Wij wachten wel even.
26: Wij wachten wel
27: even. Wat erg, die...
28: Ik kom voor Irene.
29: Ja, die zit boven aan de telefoon.
28: Die zit boven aan de telefoon. Ja, in de pyjama begrijp ik. Mag ik naar boven komen, Irene?
27: Kijk, ik sta met mijn baby om.
28: Het is 11 uur geweest, Irene. Ja. Jij zit nog in je badjas. Nou, jij vroeg zo expliciet, kom Bob Brinkman het langsbrengen.
27: Ja, klopt. Ja.
28: Dan ben ik de moeilijkste niet.
27: Nee, hartstikke leuk. Leuk om jou in het echt te zien.
28: Nou, ja. Valt het mee, valt het tegen?
27: Nee, valt wel mee.
28: Oh, gelukkig.
27: Valt wel mee.
25: Radio West. Altijd dichterbij.

0: Tres onbekend.
1: Hey, goedemiddag allemaal. Ja, luistert zij vandaag wel, is de vraag. Dat is altijd wat we hopen als we een verhaal nog eens terughalen. Een naam nog eens laten vallen. Dat doen we zeker voor Martin, die vorige week zijn moeder, die hij nog niet kent, uit het archief haalde. Marta Martens uit Den Haag, die jong zwanger raakte van hem.
2: Ze was volgens mij 14,5 toen ze zwanger raakte of tot geboren was. Dus in ieder geval rond de 14, 15 was ze. En ze moest haar van haar familie moest mij afstaan. Ik denk, als zou ik zo mijn kind af moeten staan, dat ik de rest van mijn leven toch ongelukkig zou zijn.
1: Cornelia Marta Wilhelmina werd Marta genoemd. Marta Martens woonde in de jaren 70 in de Van Diemenstraat nummer 118 in Den Haag. Je bent dus van harte welkom bij je zoon en bij zijn gezin. Vorige week werd er een Marta herkend bij het Leger des Heils die ook haar zoon heeft afgestaan, Amy.
3: Ja, er werd een Marta herkend die werkte bij de sociale werkplaats in de kartonnage van het Leger des Heils op het Spui in Den Haag. Zij had het altijd over haar afgestane zoontje. En de vraag is dan, is deze Marta dan inderdaad jouw moeder Marta Martens? Haar achternaam, dat wist onze tipgever Wim niet meer. Dus wij hebben het Leger des Heils hierover benaderd en er wordt druk meegedacht door deze aardige medewerker.
4: Ik werk heel graag mee. Als je de gegevens naar mij kan mailen, dan kan ik dat met mijn manager en ook andere managers op een hoge functie delen. En ik hoop oprecht dat ze gevonden wordt.
3: Ja, dat hopen wij ook. Alle gegevens zijn inmiddels opgestuurd. En nu is het wachten op herkenning over Marta Martens uit inderdaad die Van Diemenstraat 118 in Den Haag, die haar zoontje 1971 moest afstaan. 0800 30 30 300 voor als jij meer weet.
1: Joke Hilhorst draagt een grote, sterke man bij zich. Pieter Lagendijk, die zich tot aan zijn vroege dood in het jaar 1984 inzette voor Greenpeace, voor de walvis. Misschien was hij wel de man van haar leven.
5: Ik heb nooit op die manier gedacht. Hij was altijd zo begaan en bevlogen met walvissen en alles wat daarmee te maken had. Zijn reizen. Hij was meer weg, bij wijze van spreken, dat hij thuis was.
1: En ondanks dat Pieter Lagendijk al 42 jaar niet meer onder ons is, kwam er herinnering van vrienden en van familie. Meer dan wij aankonden, Amy.
3: Ja, we werden overspoeld met reacties, zowel uit die Greenpeace-hoek als uit de familie Lagendijk. De mooiste reactie die er afgelopen week nog bij kwam, die komt van Hans Guit. Hij stond zij aan zij met Pieter in de Greenpeace-periode en maakte hem mee tot aan zijn dood.
6: Pieter had alles mee. En hij was bekend, hij was beroemd, en alle deuren gingen voor hem open. Hij was geliefd, hij had talent en had alles mee. En in de Greenpeace-jaren, dat was natuurlijk allemaal heel erg leuk en aardig en spannend. En op een gegeven moment heeft hij een prachtig project aangeboden van het Wereld Natuurfonds om walvissen te tellen in de Indische Oceaan. Beetje Sjaak en Stoos spelen. Maar hij had alles mee. Ik heb zoveel gesprekken met de man gehad, tot 2 dagen voor zijn dood in het ziekenhuis. En iedereen heeft het geprobeerd op zijn en haar manier. En toch kwam hij daar niet uit.
3: Ja, dat Pieter er niet meer is, is voor allen nog altijd een groot gemis. We gaan alle vrienden en familie van Pieter Lagendijk met Joke en met elkaar in contact brengen.
7: Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
1: Als liefde zoveel jaar kan duren, als liefde na zoveel jaar kan terugkeren. Bea ontmoette op een zondagmiddag als deze botervisser Jan.
8: Mijn eerste jeugdvriendje was ik ontzettend verliefd op. En echt, hij was stoer in de kroeg. We gingen altijd naar de kroeg met vriendinnen in Amsterdam. Ik kwam binnen, we keken elkaar aan en we lachten tegen elkaar. En ik denk, oh shit, wat een leuke vent.
1: Maar hij koos voor de zee. Zij liet hem varen en zag hem ruim 60 jaar later weer terug.
8: Ja, nou, ik had hem aan het zoeken via googelen. Ik denk, want ik had natuurlijk al een ander paar dingen gedaan. Maar ik denk, nou, ik ga het gewoon eens googelen. En toen zag ik inderdaad dat hij 60 jaar getrouwd was, gehuldigd werd in de gemeente Heerhugowaard. Toen dacht ik, dat kan niet waar zijn. Daar woon ik ook.
1: Om een brok van in je keel te krijgen. Een zoektocht waar de romantiek van afspat. Waar de liefde uiteindelijk wint. Luister naar Aan de Haak Geslagen.
7: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast-app en op adresonbekend.nl.

0: daar kijk ik nog wel naar uit. Volgende week fietsen we door Berlijn. De David Bowie Tour onder leiding van het fenomeen Jacob de Dichter. Maar eerst zoeken.
1: Mijn vaders naam staat op de woonkaart in de jaren 60. Hij woonde in bij mijn opa en oma Dorrestein in de Erfgooierstraat in Hilversum. En hij komt uit Madrid, uit Spanje. Hier staat zijn naam, Lorenzo López Fernández. Maar ik heb hem nooit gekend. Sterker nog, ik was stom verbaasd toen mijn zus 2 jaar geleden ineens begon te praten bij een borreltje.
0: Nou, Sylvia Dorrestein, jullie zaten aan tafel. De fles gaat open aan tafel. En een zus vertelde wat?
2: Nou, die vertelde op een gegeven moment van... Nou, maar jij snapt toch wel dat jij niet van pa bent, hè? Nou, dat was echt een shock. Ik was wel de donkerste uit het gezin. Maar ik heb daar eigenlijk nooit bij nagedacht.
0: Nee. En pa en ma, kon je het nog vragen? Of waren die er al niet meer?
2: Nee, mijn moeder was toen 1 jaar dood en mijn vader is nu al 24 jaar dood.
0: Goh.
2: Ja.
0: Vertelden ze er ook bij van wie jij dan wel bent?
2: Nee, daar hadden we geen idee van. En daar ben ik toen voor naar een zus van mijn moeder gegaan. En die kon me dat wel vertellen. En die vertelde toen ook even dat Jolanda ook niet van mijn vader was.
0: Ja, Jolanda is ook mee.
2: Ja.
0: Maar is die dan wel van dezelfde andere vader?
2: Nee. Nee, die was ook weer van een andere Spanjaard.
0: En dat zegt dan je tante?
2: Ja.
0: En zeg je dan die tante, waarom kom je daar niet zelf
2: mee? Nee, ze vond het vreselijk om te vertellen. Ze zat te huilen, ze zegt dat ik dat jullie nou moet vertellen. Ja.
0: Maar het is ook heel emotioneel.
2: Ja.
0: Dus wat is er gebeurd in dat huwelijk? Jouw moeder, Martijntje Puik, jullie moeder, Martijntje Puik, trouwt met Jan Dorrestein.
2: Ja.
0: En jullie hebben 4 kinderen.
2: Klopt.
0: Ja. De oudste 2 zijn van?
2: Van mijn vader en van mijn moeder.
0: Ja, je zegt nog wel mijn vader. Ja. Dat is vader Jan die het altijd geweest
2: ja.
0: is. En wat is er toen gebeurd in de jaren 60?
2: Ja, weet je, bij mijn opa en oma in de Erfgooistraat... daar woonden kostgangers in, Spaanse kostgangers. Ja, en waarschijnlijk, ja, hoe dat elkaar ontmoet heeft... misschien werkte het allemaal wel op de Veneta, waar mijn vader ook werkte.
0: Wat is de Veneta?
2: Veneta, dat was een tapijtfabriek in Hilversum.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: En daar werkten ook Spaanse mannen.
2: Ja, zeker.
0: En die moesten ergens in de kost.
2: Ja, precies.
0: Toen heeft je vader gezegd, kom maar bij ons.
2: Nou, de Lorenzo, zeg maar, die heeft bij mijn opa en oma gezeten.
0: In Hilversum, in de Erfgooierstraat.
2: Ja, en toen woonden wij op de flat in de Wesselstraat in Hilversum. En wij zijn in de jaren 70, voordat Jolanda geboren werd, naar de Spechtstraat gegaan. En daar is toen nog een kostganger bij ons gekomen. En dat is de vader van Jolanda.
0: Ja, die zoeken we ook, of niet?
2: Nee.
0: Je bent er ook bij, Jolanda. Je vindt het heel emotioneel, dit. Ja. Jullie hebben allebei een Spaanse vader. Kweekt ook wel weer een band.
3: Ja.
0: Maar schrok jij ook zo? Dat je denkt, jeetje, 2 keer een Spaanse kostganger... 2 keer raakt moeder zwanger van die kostganger.
3: Ja.
0: Ken jij je vader?
3: Ja.
0: Wat is er voor een?
3: Wat ik mijn vader ken... was het een hele lieve Spanjaard... En ik weet ook nog dat ik altijd naast hem moest zitten als kind zijnde. Dat ik Spaanse les kreeg. En ik heb een gouden Madonna van hem gehad. En ik heb een gouden ring met een blauw steentje. Ja, en daar ben ik dus de enige in het gezin die dat heeft gekregen.
0: Dat is mooi.
3: Ja, en nu vallen de puzzelstukjes natuurlijk.
0: Nu weet je pas dat het je vader was.
3: Nu weet ik dat het mijn vader was.
0: En dat weet jij dus helemaal niet van die Lorenzo López Fernández?
2: Helemaal niets. En het heeft heel lang geduurd dat we alleen maar een voornaam hadden. En toen ben ik bij de gemeente een woningkaart kunnen bemachtigen. En daar staat dus achternaam op. En toen konden we een stap verder zetten.
0: Weet je waar die vandaan komt?
2: Er wordt gezegd Madrid, maar... Of dat 100% zeker is, weet ik ook niet.
0: Wanneer is hij geboren, denk je?
2: Als hij het is op die woningkaart, is het 1942.
0: En is hij een aantal jaren in Hilversum gebleven, denk je?
2: Ja.
0: Jeetje zeg. Ja. Hoe was de band met jullie vader? Met jullie vader Jan?
2: Supergoed. Wij hebben nooit gemerkt dat wij niet zijn kinderen waren. Nee. Er is nooit geen verschil geweest.
0: We gaan eerst maar eens op zoek in Spanjaarden hier in Nederland. En dan gaan we ons zo ook maar eens afvragen hoe het kan... dat je vader en moeder op deze manier zijn verder gegaan.
2: Ja.

0: Love Child. Diana Ross en de Supremes. We hebben het over een moeder, Martijntje Puik, stierf in 2022... toen haar man Jan dus al 20 jaar dood was. En in dat gezin is veel gebeurd. Moeder kreeg twee dochters nadat ze er al twee van Jan had... van twee Spaanse kostgangers. De vader van dochter Sylvia zoeken wij. En dat zal nog niet meevallen. We hebben alleen zo'n naam, Lorenzo López Fernando. Hoe werd hij genoemd?
1: Fernando.
0: Fernando, niet Lorenzo.
1: Nee, ik ben bij familie geweest wat nu nog leeft... en die vertellen dat die Fernando heette.
0: Jullie weten dit verhaal nu. Dan denk je aan je vader en aan je moeder. Twee kinderen samen en dan twee van Spaanse kostgangers. Wat zegt dat over het huwelijk van jullie ouders?
1: Ja. Geen idee. Mijn vader was er misschien niet veel. Mijn vader werkte bij de Veneta. Die werkte in ploegendiensten. Dus die was of overdag weg of 's avonds weg. Ja, en wat daar voor de rest gebeurde, geen idee.
0: Nou, ik zag net een babyfoto van jou. Hij moet toch wel gedacht hebben, die is niet van mij.
1: Ik denk dat die man wel geschrokken is toen ik geboren ben, ja.
0: Hoe lang heeft hij nog geleefd? 8 jaar daarna nog?
1: Nee, dat was na haar, van haar vader. Mijn vader is 60. 66 ben ik geboren en hij is in 22 overleden. Dus,
0: nee. Of is dat je moeder? 22 is toch je moeder overleden?
1: Ja, in 2002 is mijn vader overleden.
0: Hij heeft je nog heel lang meegemaakt.
1: Jazeker. Ja. En ik had een hele goede band met hem. Ja.
0: En ook met je moeder?
1: Ja, heel goed. Heel goed.
0: Ja. En is er in het gezin, hè? Want je hebt twee oudere zussen... die hebben deze mannen ook meegemaakt. Heb je daar... niks aan overgehouden? Zijn daar geen foto's, herinneringen, cadeautjes?
1: Nou ja, toen mijn moeder eenmaal naar het verzorgingstehuis is gegaan... en wij haar woning leeg hebben moeten halen... hebben wij op ons knieën gezeten met duizenden foto's. Maar ja, toen wisten wij nog niet dat wij niet van vader Jan waren. Dus al die onbekende foto's hebben wij weggedaan. En daar hadden we nu misschien wel wat aan gehad.
0: Dat denk ik wel. Ja, er staat wel iets op adresonbekend.nl. Maar ik weet niet of we daarmee Lorenzo, je kan ook zeggen Fernando, boven water krijgen. Waar zit dat haakje? Is hij hier nog? Maakte hij hier vrienden? Dat zou wat zijn voor 0800 30 30 300 voor de zoekbrigade voor Amy.
2: Ja, en als dat zo is, dan hoop ik dat die vrienden van toen opbellen naar ons gratis telefoonnummer. Jullie hebben zelf ook al veel gedaan. In je eigen zoektocht vond je al een woningkaart waar hij op zou staan als López Fernando, Lorenzo. Ja, wij denken dat iedereen hem gekend zal hebben als Lorenzo. Dat is overduidelijk de voornaam. Maar hoe zit het dan met die dubbele Spaanse achternamen? Daar hebben we ook even naar gekeken. De eerste achternaam, López, moet van zijn vader komen. En de tweede achternaam, Fernández, is dan van zijn moeder.
1: Oké.
2: Dat is altijd zo bij Spaanse achternamen. Wij zien dus wel staan Lorenzo als voornaam... maar misschien in de volksmond, je weet het niet... Fernando in Hilversum in der tijd. Het gekke is alleen dat als ik die woningkaart... aan de Erfgooierstraat nummer 164 in Hilversum nog eens goed bestudeer... dan valt er pas op hoe ongelooflijk veel kostgangers er zijn geweest.
1: Ja.
2: Vaak bleven ze ook maar heel kort.
1: Ja.
2: En toen ik nog eens goed keek... zag ik dat er nog een kostganger is geweest met die achternaam Fernández.
1: Klopt.
2: En jij knikt. Alleen deze man heette Fernández Suárez, voornaam Luis. Maar ik dacht, ja, het heeft misschien wel familie kunnen zijn. Want die Spaanse kostgangers, die kenden elkaar vroeger vaak allemaal. Ja, zeggen we maar uit ervaring. Laat de tamtam maar rondgaan daar. En laten we dan vooral hopen op reacties 0800 30 30 300.

0: Danny Vera en de zingende drummer Maren Pichel in Try Again. En gaat taart rond. Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat is de beste technicus van heel Nederland. Dat is Marcel Corvaasje. Hiep, hiep, hiep. Hoera.
1: Word ik gezocht?
2: Word ik gezocht?
0: En er is ook iemand opnieuw opgenomen in een testament. Dat ben jij, Corine Janmaat. Jij staat er al zo lang in bij je vriendin Ellen dat ze je onderweg kwijt is geraakt. Jullie vierden samen oud en nieuw ver weg van het knallende vuurwerk. Zoals er ook toen je dochter Iris werd geboren. Jullie filosofeerden veel samen. Je bent een creatieve Einzelganger. Een lieve schat, maar wel een verloren schat.
3: Ik heb haar toen ik in Friesland ben gaan wonen, heb ik haar in mijn testament gezet. Maar ik weet helemaal niet of zij nog leeft. Niet dat ik veel geld heb voor haar, maar...
4: Ja, het is meer het idee. Corinne Janmaat was van betekenis. Ze bracht haar jeugd in de jaren 60 door in Vinkeveen en ze vertrok naar Amsterdam. Eerst naar de Rivierenbuurt en daarna naar de Jacob Geelstraat. Daar in het buurthuis gaf ze schilderles en Corinne maakte ook kleding en stripverhalen.
0: We noemen jouw naam Meta Enzerink in een voorzichtige poging tot toenadering. We weten dat er veel is gebeurd, maar Mathilde, je adoptiemoeder, grijpt mis. Zij kwam frequent bij jou en je vriend in Lelystad. Maar in 2018 was je huis leeg. Je was weg bij je vriend en vertrok zonder afscheid.
4: En nu maakt adoptiemoeder Mathilde zich zorgen over waar Meta Enzerink is gebleven. Ze is geboren in augustus 1979 op Java. Ze heeft in Amsterdam en Hoorn gewoond en was zwanger van haar Surinaamse vriend Felenio, met wie ze in Lelystad woonde. Mogelijk gingen ze naar Indonesië om haar biologische moeder te zoeken.
0: Twee vriendinnen die zoveel om elkaar gaven dat ze elkaar ten huwelijk vroegen. Anneke zoekt jou, Truus Stagge. Ze ging voor jou lachend door de knieën. En daar zijn nog leuke jeugdfoto's van. Jij zit hoog in haar hoofd. Zij komt uit een moeilijk gezin. En daardoor was ze extra blij bij jou. Nog iets toe te voegen, Anneke?
5: Nou, hoi Truus, hoe gaat het met je? Het leek me zo leuk om elkaar weer te zien. En ik zal het meenemen naar het boswandeling maken, uit eten. Ik heb hierboven twee bedden, dus ik kan bij mij logeren.
4: Nou, die uitnodiging staat exclusief voor Truus, geboren in 1956 als Theresa Stagge. Truus is opgegroeid in de Johan de Witstraat in Groningen met haar broer Jan en oudere zus Ina Stagge. Vader Stagge was vertegenwoordiger die rondreed in een glimmende zwarte auto. En Truus, die verhuisde naar Noordwijk.
2: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Year of the Cat in adres onbekend. Hal Stewart.
1: Met haar heb ik voor het eerst gezoend. Met José van Stijn, die ik tegenkwam in de jeugdherberg. Ze is altijd in mijn hoofd blijven dwalen. En ik vraag me af hoe zij op onze plotselinge verliefdheid terugkijkt. Maar ja, ik woonde in Leeuwarden. En zij in Valkenburg bij Katwijk. Dat was toen te ver van huis.
0: Dat is jammer, Roland Lunter. Jij was 16, kon daar in kasteel Vaas-Hartold. En je kon daar José van Stijn tegen. Ja, zelfs haar naam is mooi. Kijkt in haar ogen. Wat dacht je?
2: Dat is wel een leuke meid. Spontaan, vrolijk. Zag er leuk uit. Sproetjes, enthousiast. En ja, op een gegeven moment dans je wat met elkaar. Praat je wat met elkaar. Een beetje eromheen draaien. En op een gegeven moment heb je van een soort vlinders in je buik. Ja. Ik vond het heel leuk. Dus toen zei ik, goh, ga je mee naar het dorp? Gaan we een ijsje halen? Dus dan liep ik zo, hand in hand zo. Eerst los en later hand in hand. Nou, dat is zo'n feetje waar je ijsjes kon kopen. En ik was helemaal trots en leuk en fijn gevoel. En toen zijn we zo doorgelopen naar een weiland vlakbij. Een weiland is een beetje afloopglooiend in die helling daar vlakbij Meersen. Zo heet het dorpje. En daar hebben we in het weiland gelegen. Dat was prachtig mooi weer. En hebben gezoend. En dat was eigenlijk een mooi moment om terug te kijken met een glimlach. En ik kan eigenlijk nu nog wel die weide voor mij zien en ruiken. En hoe ze eruit zag. En,
3: het was je allereerste verliefdheid?
2: Zeker.
3: Is dat ook wat het zo mooi maakt? Of was het dat glooiende weiland en die zon en dat meisje? En...
2: Het is echt de eerste keer dat ik merkte van, jee, wat is dit leuk. Het is gewoon helemaal... Vlinders in je buik, heb de eerste verliefdheid en natuurlijk is de omgeving.
3: Jullie woonden nou niet bepaald in dezelfde straat. Jij woonde in Leeuwarden, zij in Zuid-Holland, in Valkenburg.
2: Ja.
3: Hoe moest dat?
2: Brieven. Dan wacht je tot een brief terugkwam en dan was je blij. En dan ging je op van alles en nog wat. Maar op een gegeven moment was het zo van...
3: Ja, maar jij was toch verliefd op José van Stijn?
2: Ja, zeker.
3: Dan is zo'n brief toch veel te weinig?
2: Dus ik ben op een gegeven moment stoute schoen aangetrokken en zeg, joh, ik wil wel een weekend naar je toe komen. Dat was in die tijd al een heel gewaagd kunstje. Want ook dat was natuurlijk zo'n lekker katholieke opvoeding die ik heb gehad. Streng, normen, waarden. Dat was allemaal heel spannend. Ik kreeg geld van mijn ouders. Ook dat was voor mij de eerste keer dat ik echt heel alleen wegging. Dus trein. En we kwamen in Leiden aan. En we vlogen elkaar in de armen, dat weet ik nog wel, gezoend. Toen zijn we naar huis gegaan. Ik was helemaal weer dat verliefde gevoel van boven. Ja, ik was helemaal hout op de botel. Ze was voor mij, ze is daar, ik ben daar. En de ouders waren, dus de vader kan ik me zo herinneren, de moeder wel, heel uitnodigend. Aan tafel, mee eten, gezellig. En dus ik voelde me ook heel erg op mijn gemak.
3: Maar wel de logeerkamer, neem ik aan?
2: Ja, in die tijd was het wel de logeerkamer, ja. Oh. Ja, en bijna met een slot erop, zou ik willen zeggen.
3: Ja.
2: Maar ik denk dat mijn vader wel, hoewel ik hem dat niet gevraagd heb, wel even gebeld heeft met de familie. Hoe zien jullie eruit? Wat doen jullie? Misschien ook wel, zijn jullie katholiek? En hij mag vooral niet bij haar slapen. Nee. Dat plezier heb ik met haar niet gehad. Nee.
3: Nee. Hoe is deze relatie geëindigd?
2: Op een gegeven moment schreef ze mij dat ze ging trouwen. Nee, dat ze verliefd werd op een andere jongen. Maar dat was mij wel even zo'n steken in de buik. In de zin van, oké. Tegelijk wel het besef van, lange afstand op die leeftijd is gewoon... haast niet haalbaar.
0: Zo, wat erg. José van Stijn was uiteindelijk niet haalbaar. Lange brieven en een enkel retourtje met de trein waren niet genoeg om ook deze liefde te redden. 0800 30 30 300. Raccoon. Oh, de...

0: Mooi tot het eind. Raccoon, het is al laat toch? Te laat voor Roland. Hij had het even zwaar toen zijn eerste liefde vanuit zijn Leeuwarden in haar Valkenburg, maar dan Valkenburg Zuid-Holland, voor hem te ver weg was in de jaren 70. José van Stijn liet jou los voor een ander. Weet je ook voor wie?
1: Zoals je liefst op...

Mooi tot het eind. Raccoon, het is al laat toch? Te laat voor Roland. Hij had het even zwaar toen zijn eerste liefde vanuit zijn Leeuwarden in haar Valkenburg, maar dan Valkenburg Zuid-Holland, voor hem te ver weg was in de jaren 70. José van Stijn liet jou los voor een ander. Weet je ook voor wie?

0: fijn en heel veel plezier. En ik probeer ook weer een leuk meisje te vinden of zoiets.
1: Was jij niet gewoon stinkend jaloers?
0: Nou, niet stinkend, wel jaloers.
1: Ja.
0: Ja, wel van god, verdikke me. En, maar tegelijkertijd ook wel, want je bent dan wat ouder geworden. Je beseft, ja, het was heel fijn, heel mooi. Maar het heeft in geen slagen. En terugkijken...
1: Wat relativerend ben jij.
0: Ja, als je terugkijkt, denk je van... Toen niet, hè, maar nu wel. Denk je, ja, weet je, de verbindingen waren anders. De tijd was anders.
1: En René woonde zeker dichtbij.
0: Ik denk dat René wel heel dichtbij woonde. Ja, hij was fotograaf. Ik denk dat hij het juiste plaatje geschoten heeft.
1: Zo'n leuk meisje was het wel, kennelijk.
0: Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik kan er nog gezicht zien, de sproeten zien, de lachte ogen. Ze is ook heel vaak bij me gebleven. In de zin van, als je een José ontmoette... of ik heb een armbandje van gekregen, een schakelarmbandje... daar kom ik af en toe nog ergens dwaald in de kast tegen. Dat heb ik nog steeds. Ja, het zijn gewoon warme momenten om aan terug te denken.
1: Ben je nog wel eens die kant op geweest?
0: Zeker. Ik ben een jaar of 15 geleden... toen ik bij mijn familie was in Randstad, ben ik erheen gereden. En ik kende natuurlijk het adres helemaal uit mijn hoofd. Wel de aantal kwam haar broer naar buiten. Ik zei José er ook, nee, die was er niet. Die woonde ergens anders. Een dorpje vlakbij. Nou, mag ik het adres wel hebben? Nou, ik kreeg het adres op zo'n papiertje geschreven. En ik heb mijn visitekaartje achtergelaten... Ik had een visitekaartje gericht toen inmiddels als psycholoog. Ik ben naar het huis gegaan waar ze woonde. Maar ja, weet je, ik bel haar wat ik kon. Of het werd niet open gedaan. Of ze was er niet. Ik gok het laatste.
1: Ja.
0: En toen ben ik naar huis gereden.
1: En dat was het?
0: En dat was het.
1: Ja.
0: Oké. Zo'n eerste liefde blijft gewoon je hele leven lang bij je.
1: Ja. En psycholoog Roland, wat nu?
0: Ja.
1: Jullie zijn hoe oud inmiddels?
0: Ik ben 70.
1: Oeh. Smult daar nog iets?
0: Nou, er smult niet geen verliefdheid. Want ik ben, even kijken hoor, ik ben 40 jaar heel erg verliefd en getrouwd geweest met Sjoukje, mijn vrouw. En die is helaas 10 jaar geleden overleden aan kanker. Dus er was niet iets van dat ik denk, oh, ik moet weer verliefd op haar worden of ik heb haar nodig. Of ik wil nog vertellen hoe verliefd ik op haar ben geweest. Wat ze toen voor mij betekend heeft, wat ik toen gevoeld heb.
1: Zou ze nog met haar fotograaf zijn?
0: Ze is gescheiden, volgens mij.
1: Hoe weet je dat?
0: Dat is wat ik me herinner van haar broer. Dus de fotograaf heeft niet alle plaatjes voldoende afgerond. Ik ben een beetje van de humor.
1: Ja, hij heeft wel spraak ook.
0: Ja, ja, zeker, zeker. Dus dat is niet zo, oh, nou heb ik een kans. Want dat was helemaal niet aan de orde. Want ik heb gewoon een hele mooie relatie huwelijk gehad.
1: Ja, en hoe zou zij je er dan voor staan? José van Stijn heeft 3 broers die in de Bollestreek in een plantenkas werkten. En zelf wilde ze apothekersassistenten worden. Met haar René toen nog woonden ze niet in Valkenburg. Maar daar wel vlakbij. Hebben we daar ook wat aan, Amy?
2: Nou ja, eerst maar eens die hele familie van Stijn induiken. Kijken wat het oplevert. We vinden als eerst het geboortebericht van José... die in december 1955 geboren is als Josefina Veronica. Ze is de dochter van Marinus van Stijn en Theodora Beugelsdijk. Van haar vader vinden we dan een vermelding terug uit 1978 in Valkenburg... met een adres, het Boonrak nummer 3. Dat is trouwens ook het adres dat op vaders rouwadvertentie uit 1983 staat. Er staat nog meer bruikbare informatie, namelijk de naam van José's toenmalige partner. Dat is inderdaad René. En ook meer familieleden worden genoemd. Dus laten we die maar noemen. Martin, Frans, Bert en Kees. Wie kent deze familie van Stijn uit Valkenburg? En wie weet waar José van Stijn nu 70 jaar gebleven is? 0800 30 30 300. Je suis le dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvaise vie.

Paris, zei Jacques Dutronc. Het liedje werd pas goedgekeurd toen fluitist Roger Bourdin werd toegevoegd aan het liedje. Verlaten we de studio nog vandaag, behalve tijdens de pauze die er ook zo aankomt. Ja, Mark Eemans is er vandoor op zoek naar jou.

0: Ja, wat is dat, Karel en CRV?
1: Ja, ik ben van het radioprogramma Adres Onbekend.
0: Oh, dat was vorige week namens het ook een vraag.
1: Klopt, ja. Ja, nu sta ik hier eigenlijk met de vraag. Is er iemand...
0: Nee.
1: Bent u ooit iemand uit het oog verloren waarvan u denkt... die wil ik wel weer heel graag een keertje zien?
0: Ja, die heb ik wel, ja. De dochter van mijn zus. Ik ben er uit het oog verloren en ik weet niet waar ze is.
1: En hoe komt het dat u haar uit het oog bent verloren?
0: Nou, ja, ze ging scheiden. En toen ging ze apart wonen. Gingen ze hun huis verkopen. Haar vader en moeder, het was wel triest. Die dronken allebei. En zij heeft zich daarvan teruggetrokken. Die zijn dus beide ook overleden. Toen heb ik geprobeerd om erachter te komen waar zij nou was. Want ik wilde toch wel laten weten dat haar vader en moeder overleden zijn. Ze is haar eigen weg gegaan in die 25 jaar. En ze was nog in de 40. En ze heeft misschien wel een andere partner. En ik denk dat ze gewoon met de hele familie niks meer van doen wil hebben.
1: En dat vindt u jammer?
0: Ja, eigenlijk wel. Want ik heb verder... Ik had twee zussen en die zijn dus allebei overleden. Mijn mans zussen en broers zijn ook overleden. En nu ben je wel eventjes helemaal alleen. Alleen vrienden. En daar ben ik heel blij mee. Maar geen enkel familielid. Haar moeder was mijn jongste zus. Wij waren met z'n drieën. En altijd met elkaar opgegroeid. En dan zou je dat toch nog weer eens... terug willen halen, want weet zij natuurlijk ook alles van. Want ik weet dat ze geboren werd, zeg maar. Maar ik heb zo'n idee dat ze misschien wel heel ruw uit de hoek zou komen.
1: En stel, we gaan van het beste uit en zij staat er wel open voor. Zou dat u ook een beetje openstellen om die band weer misschien te repareren?
0: Jawel, ja zeker wel. Ik heb die instelling helemaal niet. Ik zou er, als ik haar nu plotseling zou zien, hartelijk ontvangen. Dat zeker wel.
1: Want wat was het vroeger voor meisje?
0: Nou, het was best wel een kattenkopje. Ja, we hadden toch ook wel weer leuke contacten.
1: Waar is zij opgegroeid?
0: Nou, in grote trekken is ze in Soestdijk opgegroeid. En zijn ze dus naar Rotterdam vertrokken met haar ouders. En na verloop van tijd ging zij trouwen. En toen was ze, tegen de 30. En is ze in Vlaardingen gaan wonen met een Hans Hofman. Maar toen is ze gescheiden. En daarna was het over. Heb ik nooit meer wat vernomen.
1: En stel, wij gaan hiervoor oproepen op de radio en ze zou luisteren. Wat zou je dan tegen haar willen zeggen?
0: Nou, dan zou ik alleen maar zeggen... Ellie, ik hoop dat jij het goed maakt. Laat eens wat van je horen. Dat zou ik zeggen. En dan heb ik je ook het een en ander te vertellen.
1: En dan horen we een paar minuten horen we u op de radio wat uw verhaal doen.
0: Ja, maar ik luister bijna nooit naar de radio. Ik luister
1: dan moet
0: naar
1: doen.
0: De televisie. Dan moet ik eerst... Weet je, ik ben zo klungel.
2: Nou, dat moet toch wel lukken. Een keer aan de radio te komen. Tante Beatrix zoekt haar nichtje Ellie Scholema, die opgroeide in Soestdijk. Geboren december 1957, rond 87, 30 was ze. Trouwde ze met ene Hans Hofman. Ze verhuisde met hem naar Vlaardingen, ging ook weer bij hem weg. Breng haar naar hier om 0830-30-300. Wij zoeken vader en kostganger, maar vooral vader Lorenzo Lopez Fernandez uit Hilversum, tijdelijk, jaren 60, 1966, 67... Zeker? Of was het blijvend, Amy?
3: Ja, en wie herinnert zich nog dat? Dat is de vraag. In de jaren 60 kwamen de meeste gastarbeiders naar Nederland. De meeste kwamen, zo zien we, uit Andalusië en Extremadura. En in de Vituskerk in Hilversum had je een Spaans centrum. Er is een heel artikel dat heet Spaanse gasten over de vloer. Daar is een heel PDF-bestand van met foto's. Wij dachten, straks staat hij daarop. Maar ja, dat weten we niet, dus daar gaan we zo naar kijken. In 1961 had je nog maar 10 gastarbeiders van Spaanse afkomst in Hilversum. En in 1965 waren dat er al 169. En daar zat Lorenzo dus bij. Ja, en de vraag is, wie kent hem uit die tijd? We zien dat velen werkten bij de tapijtfabriek Cornelis van de Brink, maar ook Renova wordt genoemd. Jullie knikken. Dat is mooi. En Veneta noemden jullie zelf. Ja, wie weet meer? 0800 30 30 300. Ze moeten elkaar gekend hebben.
2: Jullie weten waarschijnlijk alles van tapijt.
4: Ja, dat klopt.
2: Want dat was je vader Jan.
4: Dat ja. was onze vader Jan.
2: Jan Dorrestein.
4: Ja.
2: Die we met eerbied noemen vandaag.
4: Dat was zijn leven.
2: Ja, tot het laatst aan toe.
4: Nee, okay. Want de Veneta ging op een gegeven moment dicht. Dat werd gesloopt.
2: En waar bleef toen vader? Dat is de vraag.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
3: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
15: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
16: Eerder te horen op Radio West.
17: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
18: Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
19: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
18: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijtjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo'n beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen, niet doen. En dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Ik doe nog een... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog, ik zie ineens een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou, dat vrouwtjesflamingo die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Die denkt inderdaad van, oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg, hè.
19: Goed zo, genoeg.
18: Nou, en dan gaan ze, ja.
19: Het is helemaal duidelijk, Bob. Tot zo, hè.
18: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n
19: vrijpartij.
18: Ja, precies. Ja.
16: Radio West. Altijd dichterbij.
20: Dit is Radio West. Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
16: Tot 2 uur. Adres onbekend.

0: adres onbekend.
1: Waar ben jij, liefde? José van Stijn staat zij op voor Roland. Ze trouwde fotograaf René ergens tussen de bollen. Maar toen...
2: Ja, maar toen, nou, de zoekbrigade komt met een goede suggestie. Namelijk een online profiel van Jeroen Valentijn. Dat zou de zoon van José moeten zijn. Hij woont momenteel in het Zuid-Hollandse dorp Langeraar. We gaan proberen contact met hem te leggen, maar bel ons vooral even als je hem kent op ons gratis telefoonnummer. En we vinden dan ook nog een profiel van niemand minder dan José van Stijn. Met een goede leeftijd, dus wij dachten ja... Dat moet haar zijn. Alleen, we kwamen erachter dat de schoonzus van onze José ook José van Stijn heet. En de José van dit profiel is jarig in augustus en niet in december. Dus we denken dat de vrouw van dit profiel José haar schoonzus en naamgenoot is. Maar goed, wie weet is zij alsnog een ingang en brengt zij ons weer dichterbij. Onze José vandaag. We gaan in ieder geval wat berichtjes de deur uit doen. En intussen nog eenmaal die namen. José van Stijn uit Valkenburg. En we weten haar kinderen heten Linda en Jeroen Valentijn op 0800 30 30 300.
1: Voor alle zekerheid, hoe spel jij van Stijn?
2: Ik zou zeggen, zoals je het zegt, S-T-I-J-N.
1: De mooiste manier. En dan vader Lorenzo López Fernández uit Madrid. We kunnen ook zeggen Fernando. Sylvia's moeder, ja, het is een liedje, Martijntje Puik. Wie herinnert zich de connectie tussen hen tweeën? Hilversum. Jaren 60.
2: Ja, we hoopten dat de telefoon gloeiend zou rinkelen, maar dat is nog niet zo. Dus we zijn zelf heel veel aan het uitzoeken. De eerste groep Spaanse gastarbeiders kwam van de Canarische eilanden, las ik net. Dus het is heel goed mogelijk dat jouw vader Lorenzo daar vandaan kwam. De zoekbrigade komt met het volgende. In de Spaanse telefoongids zouden op dit moment 7 mensen staan met de exact juiste voor- en achternamen. Lorenzo López Fernández. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Maar ja, leeft jouw vader zelf nog? Dat is natuurlijk vraag 1. En is er misschien iemand die goed Spaans spreekt en die ons hierbij kan helpen? En dan de grootste vraag natuurlijk, is 1 van deze 7 nummers ook echt van hem? Of is jouw vader Lorenzo gewoon in Nederland gebleven na de jaren 60? Ook goed mogelijk. Nog 1 keer dan maar 0800 30 30 300 voor wie het weet.
1: Ja, Sylvia en Jolanda, dat moeten we afwachten. We kunnen ook naar de Canarische eilanden, maar welk? Ja. Beide van een andere vader, beide van een andere kostganger. Heeft dat gevolgen gehad voor de band tussen jullie twee?
3: Nee, helemaal niet. Nee. Helemaal niet.
4: Nee.
3: We hebben natuurlijk al een sterke band. En dat is eigenlijk nu nog sterker. Want we hebben allebei een verhaal, 2 verschillende vaders. Dus dat... Ja, ik vind wel dat het hechter is. Wij tweeën dan.
1: Ja. En iets Spaans? Komt er iets Spaans ineens boven bij jullie?
4: Nee.
1: Geen voorliefde voor Spanje? Voor tapas? Nee. Weet ik veel. Zon en zee?
3: Ja, tuurlijk. Tapas met de caravan naar Spanje.
1: U zou niet tegen een Spaanse man aangelopen... Nee, omdat het nou eenmaal in het bloed zit?
3: Nee.
1: Allemaal niet?
3: Nee, allemaal niet.
1: En die oudere zussen, die dus meer wisten... hebben
3: broer
1: die,
3: en een zus.
1: Een broer en een zus. Hebben die niks overgehouden aan die tijd? Dat ze wat toegestopt werd door deze Spaanse mannen?
3: Ja, maar ik weet niet of dat op de radio zo goed is. Dus daar wil ik eigenlijk niet over doorvertellen. Want dat heeft wel impact gehad vroeger in het gezin.
1: Dat is een spannend antwoord.
4: Ja, wel, maar... Ja. Hij heeft het over dat het iets gekregen. Leida heeft wel verteld dat ze vroeger een Spaanse pop gekregen heeft. En mijn broer die kreeg een voetbaltenuutje met Madrid erop. En zij vertelt ook dat bij mijn opa en oma in huis gekregen is. Maar ja, ze was toen nog zo klein. Zij kan niet zeggen van dat was hem.
1: Nee, dat weet je niet meer. Nee. Het is er ook niet meer. Wel spannend. Ik ben nog wel benieuwd wat jij net bedoelde, Jolanda. Maar daar komen we nooit achter. Help ons aan deze Spaanse vader. En luister naar Stevie Winwood.

0: Steve Winwood, Higher Love, met op de achtergrond Chaka Khan. Voorlopig kun je nog volop met je zoektocht terecht op adresonbekend.nl.
1: Toen ik hoorde dat Adres Onbekend volgend jaar mogelijk is verdwenen, schrok ik. Ik dacht meteen, oh wacht even, dat kan helemaal niet. Want ik heb altijd nog willen vragen of ze mijn tante kunnen vinden in Rotterdam. Tante Bicerta. Het bijzondere is dat deze tante juist mijn moeder zocht ergens in de jaren 90.
0: Wat is daar aan de hand, Reginald Blijts? Jij zoekt een tante die ooit jouw moeder, dus daarmee ook, jou zocht.
2: Ja, dat klopt, ja. Ze zocht in eerste instantie mijn moeder. Omdat ze ooit gehoord had dat mijn opa ook nog een dochter heeft. Dus vandaar.
0: Ja, wij hebben al gezocht. Ons toen nog papierarchief kan ons niet helpen. Weet je nog wie toen Adres Onbekend presenteerde?
2: Nee, ik kan me niet meer herinneren. Maar ik weet wel dat ze naar mijn huis in de jaren 93, 94 gebeld hebben. En dat, dat ik daarna met mijn moeder naar mijn tante geweest ben.
0: Je bent in de auto gestapt?
2: Ja, na een paar dagen of zo vroeg ze of ik dat wilde doen. En ik reed met mijn moeder naar haar toe. Dus we zijn bij haar thuis geweest.
0: Ja, en hoe vond je moeder dat om daar naartoe te gaan?
2: Ja, ik denk dat ze het spannend vond, want ik ken haar. Ik ben het tweede kind van haar, dus zij heeft mij op een heel rustig moment gevraagd van, kan jij rijden? Dan gaan we samen die tante bezoeken. Ik ben dus met haar geweest. En mijn moeder en die tante, die leken echt een beetje op elkaar. Ze waren allebei strijdlustig. En die gingen heel meisjesachtig over heel veel dingen een beetje opscheppen, vond ik. Over muziek en over, ken jij dit? Of wist je wie dat was en zo? Dat vond ik heel leuk om te zien.
0: En daar zat jij dan een beetje tussen?
2: Ja, ja, goed. Ik kon niet zoveel vertellen, dus ik hield me helemaal stil.
0: Ja, ja. En jouw moeder en deze nieuwe tante, die delen dezelfde vader?
2: Ja, die delen dezelfde vader.
0: Dat is jouw opa?
2: Ja, dat is mijn opa.
0: Dat is Adriaan Bicerta?
2: Ja, Adriaan Bicerta. Maar hij werd meer een baas Bies genoemd. En Bies, dat was de afkorting voor Bicerta.
0: Ja. En heb jij hem ook meegemaakt?
2: Ja, ik heb hem heel veel meegemaakt. Want hij was altijd ook op de kermis. En ik en mijn moeder en mijn vader, we werkten ook op de kermis. En baas Bicerta had een tijdje een carousel. Die had een tijdje een goktent. En soms verkocht hij kinderspeelgoed. Dus hij was echt zo'n meneertje van alles. En die was heel bekend bij ons. En die was een heel bijzonder man.
0: En was dat nog in Suriname?
2: Ja, dat was nog in Suriname, ja.
0: En toen ben jij op een gegeven moment naar Nederland gekomen?
2: Ja, maar toen ik naar Nederland kwam, toen verloor ik hem een beetje uit het oog. Dus heb ik geen contact meer met hem gehad. Maar ik ken hem meer van mijn jonge jaren, zeg maar van 8 tot mijn 14e, 15e.
0: Ja, maar ik vraag dat ook omdat ik denk, hey, van deze opa die jij nog voor ogen hebt, zie jij ineens twee dochters met elkaar in gesprek en een beetje in debat gaan ook wel. Ja. Die twee zussen die kregen wel iets met elkaar, maar ze boden ook een beetje tegen elkaar op. Kwamen ze daardoor ook wel dichterbij? Had je dat idee?
2: Daarna kan ik me niet herinneren. Ik weet wel dat mijn moeder wel eens vertelde van Rinja Jans, zei ze dan. Die heeft een woning in Suriname. Maar af en toe vertelden ze wel wat. Maar ze vertelden niet zo gauw van hoe het precies zat. Maar ze liet wel merken dat ze contact had met haar.
0: Ja, daarna, na dat ene bezoek.
2: Ja.
0: Jij noemt haar dus nu Rinja Jansen. Dus de voornaam, ik heb hier Maria staan, maar dat klopt dus niet.
2: Nee, waarschijnlijk is het geen Maria, maar Rinja.
0: Dat is je onlangs te binnen geschoten
2: Ja, dat schoot me te binnen vanochtend toen ik de deur op slot deed om hier te komen.
0: Ja.
2: Toen dacht ik van, oh ja, dat moet Rinja zijn, want zo noemde mijn moeder haar.
0: En Rinja is getrouwd met Jansen?
2: Ja, met een Nederlandse man, Jansen.
0: Heb jij die ook gezien?
2: Ja, die heb ik ook gezien. Ze hebben twee zonen. En die zouden iets met militaire dienst te maken. Want toen we daar waren, toen vertelde die tante van, mijn jongens zijn er even niet, want ze moeten iets doen. Iets wat met de militaire dienst te maken had.
0: Ja, en dat is ergens geweest in de jaren 90. We hopen natuurlijk dat tante die destijds de zoektocht indiende bij Adres Onbekend nog altijd luistert.
2: Mooi.

0: denk dat Rocky Tuutero en Angelique Stijn destijds presenteerden. Adres onbekend. Dit was America, Ventura Highway. En na 55 jaar adres onbekend kunnen we wel een stadion vullen met mensen die elkaar hebben gevonden. Ja, mits ze dan wel bij elkaar zijn gebleven. Ergens in de jaren 90 zocht tante Rinja Biserta, weten we nu, haar halfzus Elfriede ook Biserta, want dochters van Adriaan Jacob Biserta. Het Suriname, zoon Reginald, reed met zijn moeder naar tante in Rotterdam. Jij was toen begin 40. Hoe oud zal tante nu zijn, denk je?
1: Tante zal nu rond de 80 zijn.
0: Ja, en jouw moeder is er?
1: Mijn moeder is vorig jaar overleden. En zij is toen zij overleed was ze 87. Dus ze schelen ongeveer 6 jaar, denk ik.
0: Had je liever niet samen met je moeder samen gezocht naar tante?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar de laatste jaren van mijn moeder was niet zo heel erg in de mood of in de stemming om andere mensen op te zoeken. Dus ze zat liever graag in haar eigen moestuintje rondgebracht.
0: Ja.
1: En dat deed ze ook, hoor, met alle plezier.
0: Ja. Dus je zoekt nu wel ook voor jezelf?
1: Ja, ik zoek nu ook voor mezelf. Omdat ik het best wel heel prettig vond om die tante te bezoeken. En omdat dat de vierde dochter is van mijn opa. Of niet van deze opa, wel van deze opa één. Maar ik heb ook drie andere tantes. En dit is de vierde tante die ik zoek.
0: Ja, en als we ons beperken. Ook, ga jij maar. Nou ja, we zoeken van... We hebben een meneer Jansen voorlopig met dubbel S. We hebben Rotterdam zonder adres. En we hebben twee neven die zestigers moeten zijn. En ik zei net al, het zou natuurlijk een uitkomst zijn als tante er nog is en naar adres onbekend luistert. Want dan zijn we er al, Amy.
2: Ja, nou kijk even op zijn er onze telefoonkamer. Heeft tante Rinja al gebeld? Nee, dus toch maar even dat nummer 0800 30 30 300. Er is dan verder ook wat consternatie bij onze zoekbrigade over de spelling van de achternaam. Maar de archieven bieden wel een antwoord. Jouw moeder Elfrida en haar halfzus delen dezelfde vader. Daar had je het net over. Dat is jouw opa Adriaan Jacob Emiel Biserta. En die naam komen we inderdaad tegen op papier. Zoals je het zegt, Biserta zonder H. En de zoekbrigade komt dan met een wilde gok. Jij wist de voornaam van je tante niet meer, tot vandaag. Nu zeg je, ze heet Rinja. Maar onze zoekbrigade die zijn het spitten in jouw familie. En die zeggen, zou de tante van Reginald Mildred kunnen heten?
1: Van die naam heb ik niet gehoord, nee.
2: Nog nooit gehoord. Nee, ja, we hebben hem hier op papier staan. Okay. Jij weet, jouw tante had zoons. We zien bij deze Mildred Biserta in ieder geval een zoon met de naam Fabian. Ja, ik noem het maar gewoon. Wie weet herkent iemand die naam. Jouw tante zal rond 1943 geboren zijn in Suriname. Heeft twee zoons, zeg jij. En rond het jaar 2000 woonde ze in Rotterdam. Laten we dat vooral noemen. En mogelijk heeft ze net als jouw moeder dan Biserta als achternaam genoemd naar hun gedeelde vader. Maar we noemen toch vooral Jansen, haar getrouwde naam, op 0800 30 30 300.

0: Hanna May samen met Bluff. Hanna May uit Emmen, ik ben niet meer bang. Wij zoeken tante Rinja Jansen-Bicerta. Nee, die is er nog niet.
1: Dit verhaal moet nog mee vandaag. Joop is er zo mee bezig. De stoom komt er vanaf. Goedemiddag, ik ben Joop Rutte. Dit is mijn nummer. Bel me, want ik ben 76 jaar. Komt me daar 3 weken geleden een neef naar me toe die me opgewonden iets vertelde waar ik nog steeds aan moet wennen.
0: Oké, daar gaan we. Joop Rutte, een neef komt naar je toe. Wat is het? 3 weken geleden, wat had hij voor bijzonders te vertellen?
2: Nou, het eerste wat hij zei, wat hij aan mij vroeg... Joop, hoeveel zusters heb jij? Ik dacht, Paul, wat is een stomme vraag, dat weet je toch? Ik zei, ik heb Maria en ik heb José en ik heb Frida. Ja, maar je vergeet nog één. Hè? Wat? Wie dan? Eltje. Dat wist ik niet. Hoe kom je daar nou bij? Ja, ik heb het familiearchief gekeken. In de CBG-verzamelingen. Daar staat de naam van Eltje Johanna Rutte. Geboren in Malang in Indonesië. En wanneer? Zij is geboren in 1941.
0: Maar jij hoort dat. Je denkt, ja, dat zijn gegevens van het Centraal Bureau voor Genealogie. Dus het is ergens genoteerd. Hoe reageerde jij hierop?
2: Verbaasd. Nooit van gehoord. En dat ik nog een zuster heb. Misschien leeft die nog of leeft die niet. Dat weet ik niet. Ja, toen wilde ik ook alles weten.
0: Ze is geboren in 1941.
2: Ja.
0: Wat kan er gebeurd zijn? Het was natuurlijk wel de tijd van de Bersia, van de vrijheidsstrijd.
2: Dat is gewelddadig. Omdat iedere blanke of iedere Hollandse moest gedood worden. Ik dacht, nee, ja, dat kan toch niet. En mijn familie reageerde van... Joop, wat ben je toch mee bezig? Ja, ik wil het weten. Als je ouders je niet vertelt wat er allemaal gebeurd is, dat heeft toch een reden. En dat reden willen ze niet vertellen, omdat het zo erg is, maar dat hoeft niet. Ja. Dat ze beter niet aan ons kunnen vertellen.
0: Oké, dus ze twijfelen niet, maar het is meer loyaliteit aan je ouders die het je niet hebben willen vertellen.
2: Ja. Hmm. Omdat er misschien iets gebeurd is dat we beter niet kunnen weten voor hun kinderen.
0: Nou, je kan nou nog kiezen, hè? Je kan nog terug. Dan stoppen we ermee.
2: Nee, ik wil alles weten.
0: Ja.
2: Maar ja...
0: Ze heet dus Elsje Johanna Rutte.
2: Ja.
0: Dus ze staat op naam van je vader.
2: Ja, Rutte. Alles staat op naam van mijn vader. Alle kinderen.
0: En waar is je moeder dan in dit verhaal, in het register?
2: Dat is de grootste vraag die ik aan iedereen heb gesteld. Waar is mami? Waarom wordt ze niet bij betrokken? Maar dat was toen in die tijd dat vrouwen niks te vertellen hadden. Die waren niet belangrijk.
0: Nee, maar dat rechtvaardigt wel de vraag... of het dan wel een zus van je is of een halfzus... dat ze dus ook alleen van je vader zou kunnen zijn.
2: Dat kan ook zijn... Dat is één van die redenen dat ze het misschien niet willen vertellen. Dat het van een andere moeder is. Maar dat maakt voor mij niet uit of het van een andere moeder is. Het is en blijft mijn zuster.
0: Ja. En wat denk je? Zal ze in Nederland wonen?
2: Ja, want daar is een registratiecode gevonden van haar... 12469, dat ze een paspoort aangevraagd heeft om naar Holland te gaan.
0: Ja.
2: Dus dan moet ze toch naar Holland zijn gegaan, ergens in Holland zijn.
0: Zou je zeggen, ja. Beste Joop, we moeten dit tot de bodem uitzoeken, denk ik.
2: Ja, want het is... Zij moet er nog zijn, ze heeft een registratiecode... Niemand kan het vinden.
0: Ja, nog niet. Els, Johanna Rutte, 1941. Wie bent u dus en waar kan Joop u in de armen sluiten? Dan gaan we dus naar de zoekbrigade. Kom uit bij Amy.
2: ben benieuwd. Ja, dank u wel, hoor.
3: Ja. Nou, er is veel te vinden in je zoektocht, maar ik kan de eindjes nog niet helemaal aan elkaar knopen. Dus je moet me een beetje helpen, Joop, met alles wat we hebben.
2: Goed. Hoe laat moet ik komen?
3: Nou, blijf eerst maar aan de lijn. Okay. Want het eerste dat we tegenkomen is dit. We vinden een paspoortaanvraag van een mevrouw Rutte. Het staat ook op naam van een mevrouw Rutte die zich in Indonesië Raden Jokinem noemde.
2: Raden, ja, dat is mijn moeder.
3: Ja, dat dachten wij al, want ze stamt af van de familie Padmowikromo, mocht dat iets zeggen. Geboren 1916 in Surakarta op Java.
2: Ja, solo.
3: Ja, dus dat zijn dan de gegevens van jouw moeder die ik voor me heb. Maar nergens zien wij vooralsnog een vermelding van Els. Jouw vermeende zus Elsje Johanna Rutte. En dus roepen we op voor haar. Geboren in 1941 in Malang, Indonesië. En kwam naar Nederland. Nu jij 0800 3030 300.

0: meer het weerbericht voor over een dag of drie. Sunny Afternoon van de Kings. Het gaat over een rijke man die klaagt dat hij te veel belasting moet betalen.
1: Word ik gezocht?
0: Beste vriend Ronald, zo noem jij jezelf in het trouwalbum van Lydia en Gerard. En je bent Ronald Laschuit. Jij ging met Gerard naar Italië toen hij daar zijn Lydia ontmoette. Mooi. Alleen, hoe tragisch, vriend Gerard werd kort daarna ziek. En hij leeft al jaren niet meer. Zijn familie, zijn dochter, hoopt nu op jouw verhalen over toen.
2: Dan kroop ze wel van haar kamertje naar de slaapkamer waar hij lag. En dan papa. En ja, toen papa er niet meer was, was het bed leeg. En dan kroop ze naar de slaapkamer. En dan was het papa nou. En dan kroop ze naar de kamer. En dan zag ze zijn foto staan. En dan was het, ja, papa daar. En dan ging ze zwaaien en een kusje geven.
3: Nog altijd vraagt het gemis van Gerard Smits om verhalen van zijn beste vriend Ronald Laschuit, die eind jaren 40 geboren is in Amsterdam. Ze kennen elkaar van school, gingen op vakantie naar Italië. Ronald trouwde met Margriet en begin jaren 70 woonde zij in Het Zand.
0: Jullie moeder heeft het gezin altijd bij elkaar gehouden. Maar nu ze er niet meer is, doet jullie broer Ton zijn best om weer eens bij elkaar te komen. Maar waar zijn jullie toch, Peter en Willy Verhoeven? Jullie moeder en haar liefde voor voetbal, voor Ajax, bond jullie altijd. Ton heeft er nu spijt van dat hij niet liet horen op jouw 70ste verjaardag, Peter.
3: Deze Peter Verhoeven woonde in Lelystad met twee kinderen, Stefan en Mirjam. Broer Peter is nu 73 jaar en zus Willy Verhoeven, die is nog wat ouder. Met haar is nog mailcontact geweest toen haar man werd geopereerd. Ze moet nu, net als haar dochter Jacqueline, in Hoofddorp wonen.
0: Is jouw mailbox volgelopen? Jos Sanders, Ine wilde je feliciteren met je verjaardag. Maar haar mail kwam ineens terug. Jij bent die knappe man van de Belastingdienst die elk jaar op je motor op wintersport ging naar Oostenrijk. En altijd zong jij in je appartement hard mee met Volendamse hits. Ine en haar man waren daar ook. En zo werden jullie vrienden op de gang.
4: Hij bleef daar elk jaar heel trouw heen gaan. Wij gingen daarna nog wel eens naar een andere wintersportplaats. Maar vanaf dat moment kwam hij één keer per jaar op zijn mooie motor ons opzoeken in Lunteren.
3: Jos Sanders stapte dan op zijn motor vanuit de Montenstraat in Eindhoven, waar hij lang heeft gewoond. Hij is op moederdag 75 jaar geworden en hij ging elk jaar op wintersport naar Oostenrijk. En dat deed hij dan alleen. Hij was een leuke, knappe, eeuwige single. En van jongs af aan tot aan zijn pensioen werkte hij bij de Belastingdienst.
1: Word ik gezocht?
5: Word ik gezocht?
1: 0800 30 30 300.

0: Nou, die hadden we wel even nodig. De State of Independence van Donna Summer. Want met Man en Macht wordt er gebladerd in de archieven. Joop's papieren worden naast de onze gelegd. De man van 76 jaar moet een grote zus hebben. Els Johanna Rutte, 5 jaar ouder dan hij. En waarom wist hij daar niet van? Is er iets verzwegen in oorlogstijd op Java? We schakelen met Amy.
1: De zoekbrigade vindt meteen een Elsje Johanna Vogelzang Rutte. En haar meisjesnaam is daarmee dus Rutte. We trekken dan meteen haar archiefkaart en kunnen zien wie haar ouders zijn. Ze is geboren inderdaad in 1941, dat zegt...
0: Nou, die hadden we wel even nodig. De State of Independence van Donna Summer. Want met Man en Macht wordt er gebladerd in de archieven. Joop's papieren worden naast de onze gelegd. De man van 76 jaar moet een grote zus hebben. Els Johanna Rutte, 5 jaar ouder dan hij. En waarom wist hij daar niet van? Is er iets verzwegen in oorlogstijd op Java? We schakelen met Amy.
1: De zoekbrigade vindt meteen een Elsje Johanna Vogelzang Rutte. En haar meisjesnaam is daarmee dus Rutte. We trekken dan meteen haar archiefkaart en kunnen zien wie haar ouders zijn. Ze is geboren inderdaad in 19...

0: dames.
1: Het is de eerste keer dat ik dit hoor, mevrouw.
0: Alweer, hè?
1: Ja.
0: Maar nu komt het. De naam Albert Rutte, die van jouw vader, die komt dan weer niet voor op haar archiefkaart. In plaats daarvan zien wij een andere vader vermeld als haar vader. De vader van deze Elsje is ene Marius Rutte. Hij overleed alleen wel kort na haar geboorte in 1942, dus ze heeft haar vader nooit gekend, denk ik. En omdat er duidelijk staat dat hij de vader moet zijn geweest van deze Elsje, denk ik dat het niet jouw halfzus is.
1: En is ook niet van mijn echte vader.
0: Nou ja, Albert Rutte staat er niet op.
1: Zo, hoe komen jullie toch zo dat je erachter kan komen? Ik vind het geweldig wat jullie gevonden hebben. En dat brengt heel duidelijk wat allemaal gebeurd is.
2: Elsje lijkt op deze manier dus geen familie van je.
1: Het is helemaal geen familie van mij.
2: Nee.
1: Nee. Waarom staat hij dan in de archief van mijn vader?
2: Ja, omdat er wel een Rutte staat. Maar het is niet vader Rutte. Maar het is wat Amy zegt, het is Marius Rutte. Ik ben bang dat je tegen je neef moet zeggen dat hij je opgezadeld heeft met een misverstand.
1: Ja, ik heb gezegd, je hebt nog een zuster. En daar ging ik vanuit, dat klopt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar de ene Rutte is de andere niet.
1: Nee, er zijn meerdere Rutters natuurlijk.
2: Ja.
1: Dat is een bevestiging. Dat is ook het aanvaarden waarom mijn ouders niks gezegd heeft. Omdat het ook niet zo is. Nou, voor mij is iedereen familie. Maakt niet uit wie of wat. Nou, ik vind het knap van jullie dat jullie zover zijn gekomen om te weten hoe de waarheid is, hoor. Ja, we moeten gewoon afsluiten.

0: Zondag 17 mei leert dat Joop niet langer naar zijn zus Els hoeft te zoeken. Als Spaanse vader Lorenzo López Fernández in de jaren 60 in Nederland bleef, of hier nog connecties had, dan houden ze zich wel verdacht stil.
1: Ja, heel verdacht stil, maar er is wel heel veel te vinden. Er werd in de jaren 60 heel wat afgekaart in het eerste Spaanse centrum bij de Vituskerk in Hilversum. Een biertje ging er daarbij altijd wel in. De televisie stond op een verhoging in een van de hoeken, naar typisch Spaans gebruik. En kleine kinderen speelden tussen de tafels door. Ja, ik geef het even door aan jullie, want het is heel beeldend. Met allemaal zwart-wit foto's. Je ziet daar inderdaad een kindje zo dwars door de tafels heen scheuren met een klein loopfietsje. Ja, wij dachten, misschien zijn jullie daar ook wel geweest zonder dat je dit misschien weet.
2: Nou,
1: iedereen kwam samen daar.
2: Dat meisje hier op die driewieler. Nou, dat ben je echt jij.
3: Als je niet weet,
2: dat is
3: zou
2: echt
3: weten.
2: Met zichzelf.
3: Als je niet weet, zou weten, ja. Zou het kunnen. Ja.
2: Jij gaf mij net dit en dacht ik, dat ben jij.
0: Ja, maar daarmee zijn we er nog niet. We hebben ook tante Rinja Jansen Bicerta nog niet gevonden. Monden we dan wel uit bij de eerste liefde van Ronald voor José van Stijn. Die begon op een weiland bij een kasteeltje en eindigde in een afscheidsbrief waarin ze hem inruilde voor haar aanstaande, Amy.
1: Ja, we leken al een heel eind, want we vonden online de zoon en schoonzus van José. Maar ja, kom maar eens met ze in contact. Gelukkig kwam er een verlossend telefoontje binnen op onze tiplijn. En Roland, heb je enig idee wie we aan de lijn kregen?
4: Nou, vertel maar.
1: Nou, niemand minder dan José van Stijn zelf. Ze werd door Jan en Alleman getipt tot aan haar schoonzus in het buitenland aan toe.
5: Nou, het ging via mijn schoonzus. En ik zou zeggen, die zat in Egypte. En mensen uit Valkenburg hadden het gehoord. Dus die zeiden van, goh, er wordt José van Stijn uit Valkenburg gezocht. Van, toen heeft hij mij geappt van, joh, je wordt gezocht. En denk, nou, ik weet precies over wie het gaat. Wat grappig.
1: En wat dacht u toen?
5: Ja. Nou, wat leuk. Ja. Echt wel bijzonder, ja.
1: Ja, je hoort het. Ze vindt het hartstikke bijzonder dat jij haar nu zoekt. En dus is hier vanuit Ter Aar voor jou José van Stijn.
4: Nou, ik moet even ademen.
5: Goh. Hallo, Roland.
4: Hey, hallo José.
5: Hoi. Oh. Oh. Ja, je vriendinnetje uit Valkenburg van het kasteel in levende lijf.
4: Godzijdank, wat leuk, hé.
5: Ik heb genoten van je verhaal. Zo heb ik het echt ook zelf ervaren. Ja.
4: Oh, wat lief van je dat je zo zegt.
5: Ik ben er ontzettend stil van. Ik moet het ook even verwerken.
4: Wat leuk je te horen.
5: Ja, ja. Ja,
4: ik heb er gewoon een beetje buikpijn van.
5: Oh, nou dat
4: op een goede manier, hè? Op een goede manier, hè? Van ja, zij is echt van, jeetje. Ik had wel verwacht dat ik je een keer weer tegen zou komen met dit programma. Want ik dacht, ja, weet je, als het een beetje gezond gaat, dat is goed. Maar ik was gewoon heel benieuwd, ja, hoe gaat het nou? Wat heb je gedaan? Hoe loopt het leven bij jou? Dat soort dingen.
5: Ja, ja. Nou, ik ben springlevend gelukkig. Want dat dacht ik, ja, dat zou natuurlijk kunnen op onze leeftijd. Maar ik ben eigenlijk best wel heel tevreden en blij. Ga ik door het leven? Ik heb van alles meegemaakt.
0: Jij hebt geluisterd, dus dan weet je ook dat hij het heel moeilijk vond om afstand van je te nemen. Omdat je die fotograaf bent tegengekomen.
5: Ja, ja.
0: Hoe was dat voor jou?
5: Nou, hartstikke moeilijk. Ik heb er heel lang over gedaan voordat ik die brief had geschreven. Maar ik denk, dit wordt gewoon te gecompliceerd. Van één vriend op afstand en de andere dichterbij. En ik denk, ja, ook door de afstand is het zo gelopen. Ja.
4: Ja. Ja.
5: Ja. Maar ik heb er echt ook enorme last van gehad.
0: En als je de klok kon terugzetten?
5: Ja, ik weet niet hoe het zou gelopen zijn. Geen idee. Dat vind ik een beetje koffiedik kijken, hoor. Dat
4: nou, ik wist niet dat zoveel koffiedik bij die man aanwezig was. Maar het is wel een hele pak koffiedik, hoor, zo, hoor.
0: Ja. Maar het is wel een gerechtvaardigde vraag, probeer ik dan nog.
5: Ja, weet je niet. Ja. Nee. Want
4: dat weet je inderdaad niet.
5: Jong en je ontwikkelt je. En de ene gaat de ene kant en de andere kant. Ja. En dan moet je elkaar zien te blijven vinden.
0: Maar je hebt Roland wel gemist.
5: Jazeker. Ja. Ja, want hij schreef onwijs leuke brieven. En ook de fijne herinneringen. En ik heb ook nog foto's van hem. Dus toen ik wist dat ik gezocht werd. Ja.
4: Oké.
5: Okay. Ja, en het zijn er komen gewoon fijne herinneringen weer naar boven. Ja. Het is echt, ja.
0: Goh.
5: Het is jammer dat het Leeuwarden Valkenburg was, maar anders.
4: Ja. Ja.
5: Wie weet,
4: Ja. Ik heb sinds 5 jaar weer een hele lieve vriendin getroffen. En ze heet José. Nee. Het is wel heel grappig, ja. Ja. Ja. Ik heb de film gelachen in het begin. En, ja. Ja, dus ja, dat betreft blijft de naam José in mijn leven.
0: Ja, maar er is maar één José van Stijn.
5: Ja.
4: Nou, dat mag ik niet zeggen, want mijn vriendin natuurlijk een beetje teleurgesteld. Er is wel eenmaal José van Stijn, maar de José die ik nu heb is wel de liefde.
5: Oh, oké. Okay. Ja.
4: Ja.
5: Ja. Ja, ik ga nog alleen door het leven, maar ik zit niet bij de pakken neer. En ik ben gewoon heel tevreden. Ik zie wel wat er ooit gaat gebeuren, maar ja.
4: Ja, mooi.
5: Prima.
0: Tja. Ja, mooi. Ja, ingewikkeld, maar ook mooi. Als wij terug zijn, dan is het eerste Pinksterdag. En dan is er hoogstwaarschijnlijk de uitslag van een DNA-test. Weet je nog de Engelse Ashton over zijn vader in Nederland... die dan ook nog Jan heet. Jan uit Nederland. Onmogelijk, maar toch. Dag.

0: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Tebbenhof Woninginrichting in Schravenzanden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Tebbenhof.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
18: Kom ook naar het stoffenspektakel.
19: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
18: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
20: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer.
5: De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
22: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
23: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
24: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.

0: natuurlijk. Hè. Dan kan je gewoon meezingen en dan hoef je helemaal geen tekst te onthouden. Daarom heb ik deze ook uitgekozen. En vooral omdat we er na een week weer zijn. En nou ja, dan kun je best beginnen met een muzikale aanzichtkaart, denk ik. De Simple Minds. And don't you forget about me. Zo, goedemiddag. Ja, heb je gezien wat er gebeurde buiten? Net. Ja, niet? Het zonnetje is doorgebroken. Dan zit je toch de hele ochtend een beetje naar die grijze bewolking te kijken. En denk je, nou ja, wat zal ik eens eigenlijk gaan doen, hè? Het is vlees nog vis. En kijk eens, het is even net na 2 uur. Het zonnetje breekt door. De leuke liedjes komen er allemaal aan. Ja, wat wil je dan nog meer, hè? Dan is er eigenlijk niet zo heel erg veel meer te wensen dan dat we eigenlijk gewoon maar eens zeggen, nou ja,
1: we gaan beginnen.
0: Precies. We beginnen met Als de Dag van Toen. Het is de editie van 17 mei 2026. Ja, het is de avond na de eerste overwinning ooit van Bulgarije in het Eurovisie Songfestival. En het is de laatste keer dat we vanavond kunnen kijken naar Studio Voetbal. Na 24 jaar en 1000 afleveringen. Ja. Dat zijn gebeurtenissen die vandaag worden geschreven op een nieuwe bladzijde in het geschiedenisboek. En je kent ons, hè? Wij slaan het geschiedenisboek ook open, maar dan kijken we toch vooral naar de muzikale hoofdstukken van de jaren 60, 70 en 80. En dan, ja, dan kiezen we de plaatjes uit op basis van jullie voorkeur. Een top 3, een rad dat ronddraait en een letter die bepalend is. Misschien wel qua gevoel, misschien wel qua thema. Nou ja, er is genoeg te doen. En als het, alsof het allemaal nog niet genoeg is in deze Als de Dag van Toen, zijn er ook nog eens heel veel prijzen te winnen. In moet je luisteren en natuurlijk ook in het rad. Want ook vandaag weer een koptelefoon en een powerbank beschikbaar. Ik ga alles openzetten. En daarmee bedoel ik niet alleen het raam, maar ook alle lijnen waar je mij kan bereiken. Dat is ronald@omroepwest.nl. Of je kunt eventjes een appje sturen. En dat is 070-307-8080. Ja, we zijn samen. Gelukkig maar. We gaan er een leuke zondag van maken.
2: Tot 5 uur, Als de Dag van Toen. Met Ronald van der

0: Je hoeft maar een paar klanken te horen en je bent gelijk weer in de tijd dat dit een hit was. Hè? Gewoon weer even terug. Misschien wel in je eigen puppyjaren. Simon & Garfunkel en Mrs. Robinson. En als je dat nou bevalt, dat gevoel, en je wil daar meer van hebben, dan moet je natuurlijk luisteren vanaf volgende week zondag. Tot en met zaterdag hebben we de eeuwige roemlijst. Ja, die komt er alweer aan. En we zijn bezig natuurlijk om die eeuwige roemlijst samen te stellen. Maar als jouw favoriete plaatje misschien niet hoog genoeg staat, dan kun je daar natuurlijk zelf nog wel eventjes een duwtje in de rug voor verzorgen. Moet je even naar omroepwest.nl/eeuwigeroem gaan. Dat is op de website gewoon. En dan kun je nog stemmen tot woensdag 20 mei. Er staan zulke mooie liedjes op. En zorg ervoor dat jouw favoriet zo hoog mogelijk staat natuurlijk. Want het is uiteindelijk ook een beetje natuurlijk een wedstrijdje. Hè? Maar het zijn mooie liedjes. En vanaf volgende week, ja, wij noemen het zelf het grote muziekfeest van Radio West. Dit is Als de Dag van Toen. En je weet, rond deze tijd zoek ik altijd contact met vriend en collega Ron Kas. Dag Ron, goedemiddag.
1: Dag Ronald, ook goedemiddag.
0: Je krijgt op je 76ste, Ron, eerder een verkoudheidje dan een zusje erbij.
1: Ja, maar het was zo'n ontzettend aardige man. En we wilden hem echt niet nog langer in spanning laten zitten. Want die man die had het niet meer. Op een gegeven moment speelden er allerlei emoties bij Joop Rutte. Het geval was dat een neef hem had verteld dat hij nog een zus heeft. En niet dat hij die zus kende, maar dat staat nou eenmaal in de papieren, had die neef tegen Joop gezegd. En Joop die vond dat ingewikkeld, want die wilde er aan de ene kant nog best een zus bij. Maar aan de andere kant vroeg hij zich af waarom zijn ouders dan begin jaren 40 niks tegen hem verteld hebben. En ik proefde toch ook enige opluchting. Nou, toen bleek dat er een verkeerde conclusie. Ja, het is wel merkwaardig nog steeds dat die familie Ruttens met elkaar gecombineerd zijn in een stamboom. Maar toen we goed en wat dieper in die stamboom keken in de archieven, toen kwamen we er toch achter dat deze Els Rutte heel andere ouders had dan zijn ouders. Nou ja, hij heeft er nu 3-4 nachten non-stop van wakker gelegen. Ik denk dat hij vannacht heel goed slaapt. Wij hebben genoten van Joop. En wij waren dus vandaag ook wel verrast door deze afloop. Toen wij eenmaal de goede stukken in onze handen kregen. En ik vond het wel weer ook wel genoeg om naar deze ontzettend aardige Joop te luisteren.
0: Maar ik vond het een prachtig stukje radio. Vooral omdat die man ook zo dankbaar was. En die dankbaarheid doet veel. Ja, toch?
1: Ja, die dankbaarheid deed eigenlijk alles. Want ik denk, hij is teleurgesteld. Maar de loyaliteit van zijn ouders, jegens zijn ouders, won toch van de mogelijke aanwezigheid van een zus van, wat is het, 76, wat zei je? Ja, hij is zelf 76. Zij zou nog iets ouder zijn zelfs. Ja.
0: Ron, hoe zou jij reageren als jij je vriendinnetje op 18-jarige leeftijd nog een keer aan de telefoon krijgt? Wat zou je als eerste zeggen tegen haar?
1: Ja, dat zal ik je vertellen. Dat ik toch altijd wel aan het ben blijven denken op de een of andere manier. Omdat dat vriendinnetje iemand was met wie ik al op school zat, met wie ik gestudeerd heb, die ik een aantal keren heb losgelaten. En steeds als het bij haar aantrok, dan werd het bij mij minder en omgekeerd. En toen ben ik uiteindelijk mijn grote liefde tegengekomen. En toen had ik ook weer contact met haar. Dus ik zou daar, je hoort het al, dit zou een vrij lang verhaal worden, Ronald.
0: Ja, nee, daar moeten we een special van maken. Rond het. Ik ga in de productie. Kunnen wij jou nog ergens mee helpen?
1: Ja, dat kun je. Ja, ik roep het al weken. Wij willen zo graag. Volgens mij ben ik vorige week ook zo geëindigd. Omdat ik het niet kan uitstaan. Omdat er zo'n hele aardige jongen uit Rijnsburg is. Die zijn moeder Martha Martens zoekt. En we hebben haar naam zwart of wit. Ik heb vorige week nog getwijfeld. Geef mij die papieren. Het zal er wel net anders staan. Maar moeder Martha Martens moet geboren zijn in 1956. Ze komt uit Den Haag. Van Diemenstraat. Ik weet het uit mijn hoofd. Nummer 118. Waar is zij gebleven? Dat zou ik heel graag willen weten, Ronald.
0: Ja, nou, en dat moeten we voor. Ik vind dat we dat voor 1 juni opgelost moeten hebben.
1: Ik vind het mooi dat je er een deadline bij geeft na al die jaren.
0: Ik gooi er een deadline bij. Ja, dat gaan we nu eens doen. Voor 1 juni moet dat klaar zijn, Ron. Want dan moet dat dossier gesloten worden. Gewoon. Dan moet er ruimte zijn voor anderen.
1: En ben jij er volgende week ook?
0: Ik ben er volgende week ook. Zeker.
1: Oké, okay, dan zal ik met Pinksteren. Denk ik één keer niet beginnen over Martha Martens, maar dat bedenk ik een andere clue. Goed?
0: Dat lijkt me heel goed. Doe nog even het nummer. Voor als mensen Martha Martens kennen.
1: Ja. Ja, ik hou die 0 gewoon heel lang aan en dan komt hij vanzelf tot de ontwikkeling. 0800 30 30 300. Dus 0800 30 30 300. Dat is gratis. Maar nooit voor niets.
0: Dankjewel, Ron. Tot volgende week.
1: Heel graag. Dag, Ronald.
0: Goedjes. Hoi. Dat was Ron. En volgende week is hij er uiteraard weer. Tussen 12 en 2. Op Radio West. Met adres onbekend. We gaan straks de rad draaien. Ja. We zijn echt de rad draaien.

0: Het klassiekertje dit hoor. Het zijn de mannen van Steely Dan. Misschien moet je deze ook maar eens omhoog stemmen. In de eeuwige roem. Ik heb het programma van Patrick vaak genoeg gedaan. Dus ik denk dat hij er wel in staat. Volgens mij heb ik deze wel eens een keertje voorbij horen komen. Ja, Do It Again. Dat is de hoop van veel mensen die misschien wel gisteren in de rij stonden. Heen de mol voor dat unieke Swatch-horloge. Jongens, hoop is uitgestelde teleurstelling. Tenminste, dat is mij vaak verteld. Maar ja, ze willen wel een uniek exemplaar binnenslepen. Ook dat binnenslepen. Ja, dat nemen we even lekker mee naar...
1: Kevin's muzikale rat.
0: Ja, natuurlijk, want ik wil ook binnenslepen. Ik wil plaatjes binnenslepen met een bepaalde letter. Die letter ga ik zo meteen bekendmaken. Althans, dat gaat het rad doen dat hier rechts voor de kijkers links staat. En dat ga ik zo laten draaien. Er komt een letter uit voor de mensen die niet zo heel vaak hebben geluisterd. En dan, met die letter, ga jij aan de gang. Het kan het begin zijn van een naamtitel, een titel van een plaat. Dus eerste letter. Hè? Of de eerste letter van de artiest die een liedje uitvoert. Nou, kan allemaal. Leuk, want we krijgen altijd ontzettend leuke liedjes binnen. Aan het einde van de rit draai ik er eentje. En degene die beloond wordt, die uit de hoge hoed komt... krijgt dan ook nog eens een keer een draadloze koptelefoon. Samen met een powerbank. Dat is echt een mooie prijs. En nou ja, goed, je moet er ook wat voor doen. Ik vraag ook wat van je, dus dan wil ik het ook mooi belonen. Zullen we maar eens beginnen, want het is er de hoogste tijd voor, denk ik. Ik heb een tafeltje zelfs neergezet met de nodige attributen... om op een goede manier het rad te laten draaien. Let op, mensen, we kunnen zometeen reageren via ronald@omroepwest.nl. ronald@omroepwest.nl komt recht voor mij binnen hier. Of anders eventjes de app, die is ook altijd geduldig. En dat is 070-307-8080. Nou, ga ik hem even klaarzetten. Even scherp zetten. Ja, zo gaat dat in de ratwereld. Nou, komt-ie.
1: Kevin's muzikale rat.
0: We laten hem lekker uitdraaien. Kijken of hij nog een raar hipje maakt op het laatste. Nee, dat doet hij niet. En het is geworden... De S. De S van Simon. Ja. Nou, daar kunnen jullie volgens mij wel wat mee. De letter S. Kom maar door. Ik ben benieuwd wat ik allemaal van jullie hoor. Ronald@omroepwest.nl. Ronald@omroepwest.nl. En anders 070-307-8080. Ik vind het leuk. Ik ben zo nieuwsgierig naar de liedjes die komen. En het mag alles zijn. Hè? Nederlandstalig, Duitsstalig. Het maakt allemaal niks uit. Als het maar met een S begint. Dat is wat het rad is. Dit is Als de Dag van Toen op Radio West. En dit is Lijnon.

0: hele droge humor.
1: Een grote vrolijke reus.
2: Ronald van der Geer.
3: Hey, Ronald!

0: Het is Maxi Priest. Het is op zondag altijd de beste dag om naar de preek van Maxi Priest te luisteren. Ten slotte, dit is Close to You. Daarmee gaat hij natuurlijk wel weer een klein grensje over. En dan vraag je je wel eens af, zou je dat nu nog steeds mogen zo doen eigenlijk op deze manier? He, er zijn wel van die liedjes waarvan je denkt, nou ja, dat kon vroeger straffeloos, maar daar zou nu misschien wel een stokje voor gestoken kunnen worden. We zijn bezig met de Asterdag van toen en we hebben de letter S eruit gehaald. Die is uit het rad gekomen en nou ja, jullie kunnen van alles insturen via de app en via de mail ronald@omroepwest.nl en anders 070 307 8080. En dat gebeurt, ja, kan niet anders zeggen, massaal. Bartina zegt Supergirl van Raymond. Martinez zegt Stairway to Heaven van Led Zeppelin. En ik zag ook nog Saskia en Serge van Nettie. Ja, zomer in Zeeland. Nou, dat is mooi. Dat is eigenlijk weer een makkelijk bruggetje naar ons wekelijkse uitstapje eigenlijk.
1: In Als de Dag van Toen gaan we terug naar de jaren 60, 70 en 80. Maar we maken één uitzondering. Dit is de jaren 90 flashback van deze week.
0: Ja, de jaren flashback, de jaren 90 flashback natuurlijk. Mooi. Komt mooi over op Saskia. Oh, ik moet wel deze weghalen. Oh, komt mooi over op Saskia en Serge natuurlijk. Wat zal ik daar nou eens over zeggen? Ja, nou ja, dat wij op visite gaan natuurlijk. In de jaren 90. En welk liedje heb ik daar nu voor gekozen? Dat is een liedje van Marco Borsato. Nou ja, en uitstapje eigenlijk.
1: In Als de Dag van Toen gaan we terug naar de jaren 60, 70 en 80. Maar we maken één uitzondering. Dit is de jaren 90 flashback van deze week.
0: Ja, de jaren flashback, de jaren 90 flashback natuurlijk. Mooi. Komt mooi over op Saskia. Oh, ik moet wel deze weghalen. Oh, komt mooi over op Saskia en Serge natuurlijk. Wat zal ik daar nou eens over zeggen? Ja, nou ja, dat wij op visite gaan natuurlijk. In de jaren 90. En welk liedje heb ik daar nu voor gekozen? Dat is een liedje van Marco Borsato. Nou ja, en, en,

Je bezig om Marco weer een beetje voor het voetlicht te krijgen natuurlijk. Er is een hoop gebeurd met Marco Borsato. In de jaren 90 leefde die misschien wel op zijn top. En had hij veel succes. Hoewel zakelijk gezien gingen er natuurlijk nog wel wat dingen mis. Maar hij is nog een keer failliet gegaan met het bedrijf waar hij een meerderheid van aandelen in had. Maar over het algemeen had hij natuurlijk eigenlijk in zijn leven de wind in de rug. Hij zag er goed uit, had een mooie vrouw, leuk gezin, veel succes en natuurlijk ontzettend veel zangtalent. Doordat hij in eerste instantie won in de Soundmix Show van Henny Huisman. Nou ja, we hebben jarenlang natuurlijk zijn liedjes gedraaid, totdat hij wat minder positief in het leven het nieuws kwam. Ja, en dat had van alles te maken met de rechtszaak, waar die overigens nu klaar mee is en is vrijgesproken. En eigenlijk, er was geen bewijs. Dus wat dat betreft, Marco Borsato is onschuldig. Als je niet veroordeeld wordt, dan ben je onschuldig. En dat betekent dat we eigenlijk die liedjes ook weer kunnen draaien. En ik dacht, als we dan toch teruggaan naar de jaren 90. Toen was hij gewoon een icoon, Marco Borsato. En dus dan hoort hij er ook gewoon lekker bij. Op een dag als deze. Marco Borsato, ik leef niet meer voor jou. Hand in hand maken wij een uitstapje naar de jaren 90. Ik vind het nog gezelliger.

Die uiteindelijk weer op het niveau komen waarin die, waarop die ooit zat. Hè, met bijvoorbeeld dit. Ik leef niet meer voor jou. Marco Borsato in Als de dag van toen. Het gaat lekker jongens met die S. We hebben altijd het muzikale rad. En daar is vandaag de S uitgekomen. Dat is de bedoeling dat jullie dan zoveel mogelijk liedjes opsturen. Met een S in de titel. Nou ja, als beginletter eigenlijk van de titel. Of eventueel de naam van de artiest die begint met een S. Kees, hallo Ronald. Leuk dat je je mooie programma weer doet. Met de zondagmiddag. Ik wil ook meedoen. Ik zeg Simon Keizer met Rosanne. Ik zou hem door de vingers kunnen zien. Maar het is inderdaad Nick en Simon is het eigenlijk. Maar goed, succes met je programma en de groetjes van Kees van Os uit Poeldijk. Maar omdat het vandaag zondag is, reken hem goed. Marianne, ik vind deze heel erg mooi. Summertime van Ella Fitzgerald, de jazz version. Fijne middag. Hans Everstein zegt hier een paar S-liedjes. Zangers, Save the Last Dance for Me van The Drifters. Scott McKenzie met San Francisco. Ja, dat is dubbel S. En Sweet 16, dat is ook dubbel S, hè. Met Peter. Ja, dat is leuk, hè. Daar zat Henny Stoel in. Draai ik altijd bij de oudjes. Als een zoon Peter zijn moeder komt bezoeken. En als laatste Sam Cooke, What a Wonderful World. Nou, dat is nog een stevig lijstje wat we hier zo binnenkrijgen. En deze is leuk. Simon Says van 1910 Fruitcom Company. Hoor een tijdje geleden. Ik ken dat liedje wel. Dat is wel leuk. Oude Haag. Dat is Anne uit Loosduinen stuurt. Dat is een leuk liedje. Toontje Lager. Stiekem met je gedanst. Toch, wat dacht je, Gineke? En Leonie, Buitenregen. Gezellig, leuke muziek. Ik kies voor Sealed with a Kiss. Dat zijn de woorden van Leonie. Ik ga zo even in de mail kijken. Ik zie Sean Elliott nog hier. Scandal in the Family. En Sparko, You and Me. Ja, dat is er natuurlijk ook een. Nou, die gaan we zo meteen allemaal eens eventjes op een rijtje zetten. Op een papiertje leggen. En dan gaan ze de hoed in. En we trekken er dadelijk eentje uit. Nou, ik ben benieuwd wat jullie allemaal nog meer produceren. Dit is allemaal.

Was pas te zien in een televisieprogramma, deze Marco Borsato, althans op een Videoland streamer. En daar vertelde hij dat hij niet zomaar weer kan gaan zingen. Dat instrument wat hij, nou ja, wat zijn stem noemt, hij zijn instrument. Ja, dat ligt eigenlijk een beetje roestig in zijn keel. Dus wat dat betreft zal hij eerst weer bepaalde trainingen en lessen moeten volgen.

0: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hé, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
11: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
12: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
17: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Wij zijn Medipoint.
20: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
21: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
20: En voor de sta-opstoel van Toon.
22: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
20: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
23: Medipoint.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
25: Een heel boek? En de kinderen dan?
24: Die zijn veel te druk met spelen.
25: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
24: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
25: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
24: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
25: Proost.
24: Op sunweb.nl.
23: Medipoint.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Tot 5 uur, als de dag van toen.

0: Toto en Hold the Line, als je dit een beetje vrij zou vertalen, dan zou dit de eeuwige strijd tegen de kilo's kunnen zijn. He, het overgewicht en het werken aan de lijn. He, de wespentaille die maar niet van de grond wil komen. Ik heb eigenlijk een airfryer gekocht. Dus ook niet de beste keuze die je kan doen. Dat maakt het leven ook wel heel makkelijk. Dus ik zag de broek wat strakker zitten. Ik denk, ik ga Sonja Bakker er maar weer eens bij halen. Dus ik pak een boekje van Sonja Bakker. Weekje bezig. Ik denk, er zit nog niet heel erg veel verbetering in. Toen ging ik nog eens goed kijken, zet ik mijn leesbril erbij op. Maar er staat helemaal geen rijsttafels, joh. Er staat rijswafels. Ja, goedemiddag. Als de dag van toen. Het is 3:09. Lekker dat je er bent op deze zondagmiddag. De zon heeft even geschenen, maar ik begrijp dat het in de regio ook op sommige plekken regent. Beetje wisselvalligheid qua weer. Gelukkig zijn wij deze middag de stabiele factor met als de dag van toen. We hebben het muzikale rad en daar hebben we een S getrokken. En daar komen mooie binnen hoor. Marlene Vianen bijvoorbeeld, zegt Sammy van Ramses Shaffi. Ja, Shaffi Ramses noemt ze het dan, dubbel S. Ja, het is een mooi liedje, zodat we hem niet vergeten. Het is wel een aardige Marleen. André Hoek zegt Simon Garfunkel, El Condor Pasa. En Kees hadden we al gehad, hè? Ja, die wilde meedoen met Simon Keizer met name. Kijken we even naar wat er binnenkomt op ronald@omroepwest.nl. Maritza Juliana heeft daar een poging gedaan. Ook Simon Garfunkel. Bridge over Troubled Water. Tilly is er ook weer bij, Tilly Fortuyn. En die komt ook met Simon Garfunkel. En The Sound of Silence. Nou, ik zou er een top 3 van kunnen maken. Ik vind Sometimes When We Touch van Anita Meijer een goeie. Dat is Anneke, ja. Anneke komt altijd wel weer met iets heel speciaals. Roy Lotus nog even doen, want die komt namelijk met Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Nou, die Simon & Garfunkel zijn genoemd. Dat mogen duidelijk zijn, maar ja, goed, je gaat de hoed in. Als jij er met jouw Simon & Garfunkel uitkomt, dan weer gewoon die koptelefoon en die powerbank. Want daar doe je het allemaal voor deze middag. In dit uur voegen we daar nog wel eventjes een prijsje aan toe. En dat is niet zomaar wat. We hebben nog een ADO-handdoek. Een Omroep West ADO-sjaal, moet ik zeggen. En een Omroep West handdoek. Dat zijn de twee prijzen die je kunt winnen in Moet Je Luisteren. We hebben straks een stem van een dame. Als jij de naam weet, joh, doe lekker mee. En laten we er met z'n allen een gezellige middag van maken. Ja toch, zometeen ook nog even kijken wat er allemaal gebeurde op 17 mei. Maar dan in het verleden.
1: Tot 17:00, als de dag van toen. Met Ronald van der Geer.

0: Zelf over de lijn begonnen eerder vanmiddag. Maar ja, dan moet ik ook niet iets meer zoets natuurlijk hier presenteren op die zondagmiddag. Dat is het wel, hè? England Dan en John Ford Coley. Er is niks aan het handje met I Really Love To See You Tonight. Ja, wie zou jij vanavond wel eens willen zien? Hè? Ja, dat mag je ook laten weten. Je kunt natuurlijk heel veilig plaatjes sturen, maar je mag ook best wel eens een kleine ontboezeming doen. Dat is geen enkel probleem. Zometeen komen we weer terug op Kevin's Rad. Nu ruime aandacht voor het verleden.
1: Wat gebeurde er op deze dag in de geschiedenis? Dit zijn de historische feiten met Herman de Bruin.
0: Ja, en Herman is er als het goed is weer. Herman, goedemiddag. Hey. Nee, Herman is er niet. Nou ja, we kunnen hem nu bellen, toch? Ah, we gaan hem even bellen, maar er ging even iets mis in de communicatie, denk ik. Helemaal niet erg, want dan loop ik even in die tussentijd of er nog wat leuke liedjes. Kijk even of er nog wat leuke liedjes zijn binnengekomen. Spider Murphy Gang is een keuze die gemaakt is, even kijken, door Annemarie. Annemarie Keldenich heeft die erbij gehaald. Skandaal in Sperbezirk. Ja, dat is ook een heel gaaf liedje. Vera is er ook, Vera van Andel. En zij zegt, voor deze keer komt ook anders een liedje van Ademo. Ja, voor mij de beste zanger ooit. Si Jamais. Ja, dat is ook een mooi liedje, zeker. Yvonne Abba, Summer Night City. Lola Lies zegt, deze is ook heel verrassend, let op. De Samba Ballen Samba van André van Duin. Ja, de groetjes van Yvonne uit Lisse. En nou, dan zijn we er een beetje doorheen. Doe maar even. Nou, dat klinkt als een gebiedende wijs, dat wil ik niet. Maar ik zou het wel leuk vinden als jullie 070-307-8080 zouden gebruiken om liedjes met een S te sturen. Mag de titel zijn en mag ook de uitvoerende artiest zijn. En anders even ronald@omroepwest.nl. Zo, even een bakje inschenken, Herman, want je bent er nu, hè?
2: Ja, goedemiddag, Ronald.
0: Goedemiddag. Nou, daar zijn we dan, zeg. Ja, op deze mooie zondag, 17 mei.
2: Ja, mooie zondag, maar wel met het normale mooie Nederlandse weer.
0: Ja, maar goed, dat maakt het ook wel weer mooi. We moeten ook niet te verwend raken.
2: Nee, ik zeg ook niet dat het lelijk is. Mooi.
0: En zo is het. En zo is het. Nou, Herman, we duiken het verleden in.
2: Ja.
0: Ja? Duik je mee?
2: Nee, ik denk er volgt nog een mooie aankondiging, single. Maar
0: nee, die had ik al gehad. We zitten al in je muziekje, zeg maar. We zitten al in je muziekje.
2: Ja. Nou, dan ga ik beginnen met dat het 17 mei is vandaag. Een mooie dag, maar ook de 137e dag van het jaar. En nog 228 dagen te gaan. En dan ga ik even terug naar 1846.
0: Ja.
2: Ken jij de saxofoon?
0: Ja, natuurlijk. Zeker als Candy Dulfer erachter staat. Ja.
2: Ja, zeker wel. Maar in 1846 was het Adolf Sax die de saxofoon bespeelde en er ook trooi op aantrok, want hij had hem uitgevonden.
0: Ja. Hoe zou dan de uitvinder van de trompet heten? Trom?
2: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Ja.
2: Geen idee. Maar dit was wel aardig. Dit kan je ook makkelijk onthouden. Meneer Sax, saxofoon.
0: Saxofoon. Nou, heerlijk. Ja. Helemaal goed, helemaal goed.
2: 1884. In New York marcheren 21 olifanten en 17 kamelen over de Brooklyn Bridge. Dan vraag jij je af waarom. Was het voor een circus of zo? Nee, het was om het vertrouwen in de brug te herstellen.
0: Oh, wat
2: tegenwoordig
0: grappig.
2: Doen ze dat wel een beetje anders. Maar toen hadden ze nog zware beesten nodig om te zien of die brug niet instortte.
0: Ja, maar ja, goed, als je niet zoveel voor handen hebt, dan is dit natuurlijk wel betrouwbaar. Ja. Ik bedoel, als je het gewicht van een paar olifanten en weet ik wat, als die brug dat houdt, dan komt het wel goed verder in die tijd. Ja,
2: ik zou zeggen, want tegenwoordig zijn de auto's zo zwaar dat alle bruggen bijna bezwijken daaronder, denk ik wel eens. Ja, 1971 dan, Máxima Zorreguieta, wie kent haar niet, koningin der Nederlanden, 55 jaar geworden vandaag.
0: Oh ja, ja, zij is jarig vandaag, hè?
2: Ja, dat houden we minder goed bij dan van haar echtgenoten.
0: Ja, maar dat is ook de koning natuurlijk. Die kennen we al ons hele leven. Zij is er ineens bijgekomen. Maar we kennen haar natuurlijk wel van die enige vleugelde uitspraak, hè?
2: Een beetje. Hij was een beetje dom.
0: Deze, hè?
3: Je was een beetje dom.
2: Ja, die heb je nog.
0: Ja. En dan hoor je hem zo. Ja, dan moet ik zo lachen altijd. Dan is het echt nog een boekje, joh. Heerlijk.
2: Inderdaad. En hij werd toch terecht gewezen door zijn toenmalige verloofde.
0: En dat zal nog vele malen daarna ook gegaan zijn zo, hè?
2: Ja, maar daar weten we dan verder niets van.
0: Officieel niet.
2: Ga ik naar 1989. In Peking demonstreerden een miljoen mensen voor democratische hervormingen. Nou, dat is maandenlang geweest, maar het Tiananmenplein, dat was daar natuurlijk het centrum van. En die tankman die daar is geweest, een onbekende demonstrant, was een student, die stond met een tasje voor die tank en die tank probeerde hem te ontwijken, of hij probeerde het te ontwijken, maar in ieder geval, die tank kon niet verder omdat hij er stond.
0: Ja, bizarre beelden waren dat, hè? Nee, je gaat nooit meer van je netvlies af, hè? Dat is echt...
2: Nee, dat blijft je achtervolgen, eigenlijk. Ik snap ook niet dat die tank er niet overheen gereden is toen, want ze waren daar niet zo moeilijk in, denk ik. Maar
0: nee, ze hadden... Een mensenleven was aan de andere kant niet heel veel waard, hè? Dat was toen niet zo, inderdaad.
2: Maar zo is het gegaan. Een iconisch beeld is het nog, zoals je zegt. 1978 dan. Sertogenbosch wordt de eerste glasbak in Nederland geplaatst.
0: Kijk. Ja, de alcoholconsumptie nam ook toe natuurlijk. Dus, hoewel, we gingen juist minder glas gebruiken natuurlijk. Want de vanillevla vind ik nog altijd het lekkerste uit een fles. Maar ja, dat is denk ik iets psychologisch. Maar we gingen wel minder gebruiken. Maar was het dus ineens? In Den Bosch kwam die dus te staan. Dat is ook niet voor niks, hè, Herman?
2: En nu kunnen we hem niet meer ontwijken en nu kunnen we hem niet meer missen eigenlijk. Want wij geven heel veel glas aan die glasbakken. Dat zijn we heel goed in.
0: Ja, daar zijn we zeker goed in. Ja, dat is het enige wat we echt feilloos weten te splitten op een of andere manier. Hè? Ja. Dat gaat wel goed. Ja.
2: De laatste dan, de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, schrapt homoseksualiteit uit de lijst van geesteszieken. Dan denk je, nou, dat is al heel lang geleden. Maar dat was pas in 1990.
0: Ja, daar ben ik een beetje verbaasd over eigenlijk. Want ik dacht inderdaad ook dat dat al heel lang geleden gebeurd was. Maar dat is echt nog niet een recent, maar het is nog wel kort in de geschiedenis inderdaad.
2: Ja, in de geschiedenis wel. En Nederland lief natuurlijk wat voorop in homoseksualiteit te erkennen. Maar de WHO, wereldorganisatie, daar duurde het wat langer mee.
0: En het is nog altijd niet in de hele wereld erkend.
2: Zeker niet.
0: Zeker niet. Daar ga ik geen plaatje over draaien, Herman. Daar heb ik geen plaatje bij gevonden. Nee, ik kom terug op de glasbak.
2: Heb je daar wel
0: een
2: plaat bij?
0: Ja, Nick Lowe heb ik gevonden. I love the sound of breaking glass.
2: Mooi,
0: Nou, die leek me er uitstekend bij te passen. Dus die gaan we lekker doen. Dankjewel voor deze week en tot de volgende.
2: Graag gedaan. Tot de volgende keer. Hoi.

0: plaat met een kop en een staart, hè? Dat mogen duidelijk zijn. James Brown en I Feel Good. Nou, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik voel me ook goed. Vind het lekker. Ik heb het naar mijn zin. Ik hoop jullie ook, want ik doe het tenslotte voor jullie, niet voor mezelf. Maar zo hebben we het samen leuk. En we kunnen een beetje met elkaar praten als we zin hebben. Want ik heb ik heb nog een spelletje klaarstaan. Maar ik wil eerst eventjes nog kijken naar wat inzendingen voor de letter S. De Spider Murphy Gang, Skandaal in Spebzag. Die hadden we al eerder gehad, maar deze is van Marcel Toet. Voor als ik win, kan je me bellen. Carla Slootweg zegt, ik kies voor de Tremolo's. Silence is golden, die is ook leuk. En Sam van der Meulen, die zegt, Sammy van Ramse Shaffi. Nou, we hebben twee Shaffies, dus dat is prima. Dik voor elkaar. We gaan straks alles in een hoge hoed gooien. En dan komt daar een naam uit. En een liedje, en dat draaien we. En dan hebben we ook gelijk een prijswinnaar. Over prijswinnaars gesproken.
1: Moet je luisteren.
0: Ja, we gaan spelen. Moet je luisteren. Het telefoonnummer geef ik eerst even. 070-390-5454. 070-390-5454. Ik wil heel graag een naam hebben bij een stem. En dit is de stem.
2: Moet je luisteren.
3: Ja, het voelt goed, maar ook onwerkelijk, hoor. Het is ook abstract.
2: Moet je luisteren.
0: Ik kan me zomaar voorstellen dat dit best een lastige is. Ik weet dat Sjaak gisteren gezegd heeft, die heeft een hint gegeven erbij, van dat het een actrice is. Maar ja, daar zijn er heel veel van. Maar goed, dan weet je in elk geval dat het niet Ellen van Lange is, bij wijze van spreken. Dus, want ik vind hem ook moeilijk. Maar we gaan het proberen. Wie het niet zijn, Angela Schijf en Birgit Schuurman. Die zijn al genoemd, die zijn het niet. Je doet het niet voor niks als je belt, want je krijgt van ons een sjaal, een ADO-sjaal, maar dan wel de Omroep West ADO-sjaal. Toch een soort collectors item. En over collectors items gesproken, we hebben de Omroep West handdoek. En ieder die ik heb gesproken over die handdoek zegt altijd, ja, die handdoek is altijd weer eerder droog dan ik. Dat is echt waanzinnig. Een snel drogende handdoek. En je kunt hem ook heel klein meenemen. Dus dat is allemaal prettig. Allemaal voorwaarden die ja zeggen tegen bel even naar Radio West voor het spelletje.
1: Moet je luisteren.
0: En dit is de opgave nog een keer.
2: Moet je luisteren.
3: Ja, het voelt goed, maar ook onwerkelijk, hoor. Het is ook abstract.
2: Moet je luisteren.
0: Het is geen Angela Schijf, het is geen Birgit Schuurman. Maar wie is het wel? 070-390-5454. Het spelletje waar je natuurlijk zo vaak als je maar wil aan kan meedoen. Dus het is ook helemaal niet erg om een fout antwoord te geven. Maar dan hebben we wel gewoon gezellig gekletst. Hè? Over de zondag bijvoorbeeld. 070-390-5454. Bel even met Radio West. Bel even met mij. Dit is Johnny Lyon. Alleen in Dallas.
4: Ik was een...

0: dat is Johnny Lyon en Alleen in Dallas. Ik vind dit zo'n leuk liedje. Ik, kijk, ik raak er zelfs emotioneel van. Nee hoor, dat valt er mee. We gaan ons spelletje spelen.
1: Moet je luisteren.
0: Ja, tenminste, als er gebeld is. En nou ja, dan ga ik vanuit dat dat wel zo is. Je mag nog bellen, want ik hoor nou net dat nummer 3 heeft opgehangen. Dus je kunt op 070-390-5454... altijd eventjes lekker een schot voor de boeg doen. Dat is geen enkel probleem. Het gaat om deze stem.
2: Moet je luisteren?
3: Ja, het voelt goed, maar ook onwerkelijk hoor. Het is ook abstract.
2: Moet je luisteren?
0: Kijk, dat is de stem. De prijzen zijn ook duidelijk. Het is een Omroep West handdoek. Dat is nou, een lekker handdoekje. En de Omroep West ADO-sjaal. Die heb je ook. Die kun je tenminste winnen als je je best doet vandaag. We gaan eens kijken wie we aan de lijn hebben. Op lijn 1 hebben wij... Hallo, met wie?
4: Ja, met Ank. Goedemiddag.
0: Ank?
4: Ank, ja.
0: Ank, dag Ank. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Goedemiddag. Ik wilde gisteren al bellen, maar ik kwam er niet door, dus...
0: Oh. Nou ja, dan doe je het lekker nu. Dat is geen enkel probleem, toch?
4: Hè? Daarom,
0: dan ben je er
4: daarom.
0: Nu.
4: Daarom,
0: Ank, wat heeft de zondag tot nu toe gebracht, Ank?
4: Nou ja, een beetje regen hier. Hè. Het is een pakje maar een puzzelboekje of andere leuke dingen. Lekker relaxed.
0: Ja, ja wat doe je dan? Een doorlopertje of een... Wat
4: nee,
0: puzzel je dan?
4: Filipine.
0: Nee. Ja. Nee. Dat zegt me helemaal of niks. Nee.
4: Of een cryptogram.
0: Een cryptogram ken ik wel. Een Filipine ga ik opzoeken wat dat is. Ja, ja, ja, natuurlijk. Een crypto wel. Nee, maar een Filipine zegt me helemaal niks. Nee, dan moet ik aan hele andere dingen denken. En wat eten we straks?
4: Ja, dat weet ik nog niet. Daar moet ik nog even over nadenken. Ik heb van alles in huis, dus dat maakt niet uit. Ja, toch?
0: Gewoon lekker makkelijk, toch? Voor zondag, of niet?
4: Ja, makkelijk voor de zondag. Makkelijk, ja. Ja,
0: niet te moeilijk maken, Anke. Niet te moeilijk maken.
4: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Hey, jij hebt zometeen de eerste keus. Ik ga je even voorstellen aan een van jouw medekandidaten. En dat is volgens mij Henny. Dag, Henny. Goedemiddag.
5: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, hoe breng jij de zondag door tot nu toe?
5: Nou, ik heb een enorme stapel wasgoed weggestreken.
0: Oh, oké. Okay.
5: We hebben het regen maar een beetje praktisch genomen.
0: Ja, zeker. Nou zijn er mensen die vinden dat ontzettend leuk, hè, dat strijken. Behoor jij tot die groep? Of zeg je het nou als ik... 100% niet, nee. Dat was het volgende, inderdaad. Als je er vanaf zou kunnen, zou je er graag vanaf willen. Ja, dus.
5: Heel graag. Ja, 100%.
0: Ja, maar ja, dit doe je al jaren natuurlijk, hè?
5: Ja, weet je, en het blijft liggen, het gaat niet weg.
0: Nee, je hebt niet zo'n... er is niks, geen mand waar je het ingooit en dat het er dan gestreken uitkomt, hè?
5: Dat zou echt... Die zou van mij de Nobelprijs van de Vrede krijgen, die dat uitvindt.
0: Ja. En misschien nog wel de komende 10 jaar die prijs krijgen, hè?
5: Ja, precies. Dat mag je elk jaar hebben.
0: Heerlijk, ja. Ik kan het me helemaal voorstellen. En eentje die de gas maait ook, kan ook. Maar deze is inderdaad vanuit het huishouden. Maar goed, je bent nu klaar. De zooi ligt in de kast, denk ik.
5: Nou, hij hangt nog om in de kast te hangen.
0: Oké, maar als dat klaar is, dan zijn de rommelklusjes voor vandaag ook klaar, hè?
5: Precies, en dan gaan we weekend vieren.
0: Ah, nou ja, lekker betijds. Ben je morgen ook vrij?
5: Ik werk niet meer.
0: Oké, nou dan kan je inderdaad dit soort werkzaamheden gewoon ook vandaag doen. Geen enkel probleem. Hé, jij bent zometeen kandidaat nummer 2. We hebben geen kandidaat nummer 3. Althans, ja, daar hing wel iemand, maar die heeft opgehangen. En er is volgens mij geen nieuwe bijgekomen. Dus ik ga het met jullie samen doen. Gezellig, hè?
5: Gaat helemaal goed komen.
0: Oké. Nou, ik ga nog één keer de stem laten horen. Daar komt-ie.
2: Moet je luisteren?
3: Ja, het voelt goed, maar ook onwerkelijk, hoor. Het is ook abstract.
2: Moet je luisteren?
0: Het voelt onwerkelijk, het is ook abstract. Het is niet Angela Schijf, het is niet Birgit Schuurman. Want, dat kan niet, Ank, want het is namelijk...
5: Isa Hoes,
0: zeg jij? Die zo'n leuke podcast heeft met Mark-Marie Huibrechts... en die ooit speelde ook in Goede Tijden, Slechte Tijden. Die Isa Hoes, toch?
5: Ja.
0: Ja.
5: Ja.
2: Fout.
5: fout.
0: Ik zou weer lekker gaan puzzelen, Anke. Het is niet goed.
5: Ja, ik ga weer verder. Dankjewel.
0: Oké.
5: Fijne
0: groetjes.
5: Uitzending, hè? Doei.
0: Oké, dankjewel. Doei. Ja, en dan is de grote vraag natuurlijk. De kreuk is weliswaar uit de was. Maar krijgen wij de naam ook gewassen en gestreken op een plankje?
5: Ik hoop het. Ja, ik ga voor Debbie de Jong.
0: Voor wie?
5: Debbie de Jong.
0: Debbie de Jong. Is dat jouw buurvrouw? Of
5: wie is Debbie? Nee, dat is de vrouw die Bed & Breakfast heeft in Frankrijk.
0: Oh, die Debbie!
5: Flamboyante vrouw met een grote bloem in de haar altijd.
0: Ja, die. Met, hoe heette die man ook weer waar zij mee was? Paul, ja. Oh, die Debbie. Ja. Ja, nou ja, ik verraad het misschien al een klein beetje.
1: Fout.
0: Is niet
5: nou,
0: goed.
5: Ja. Nee.
0: Debbie de Jong, ja. Ik wist niet eens dat zij de Jong heette, joh.
5: Nou, ik heb het opgezocht gisteren.
0: Oh, vandaar. Nee, sinds het niet.
5: Sinds het niet. Nou ja.
0: Nee.
5: Helemaal jammer.
0: Nee, en als je gisteren goed had geluisterd, dan weet je dat Sjaak heeft gezegd dat het een actrice is. En dat is Debbie volgens mij niet.
5: Ja, maar ze heeft ook heel veel in dat casting en dergelijke gedaan.
0: Ja, dat is waar. Nee, ze is producer geweest en weet ik wat allemaal. Nee, dat klopt. Dat klopt.
5: Ja.
0: Nee, deze Isa Hoes en deze Debbie de Jong gaan op het lijstje foute antwoorden. We hebben geen winnaar. Ik wens jou en ik wens Ank een mooie zondag. En dank voor het meedoen, dames.
5: Gaat helemaal lukken, hè. En ik ben heel benieuwd wie het wel is.
0: Ja, maar dat hoor je pas volgende week.
5: Oké, fijne dag, winnaar.
0: Doei!
5: Doei!

En we hebben straks natuurlijk ook nog twee Franse liedjes in het kader van Un de Français en de ontknoping van ons muzikale rad. En in dat muzikale rad zijn ontzettend veel leuke liedjes binnengekomen. Ik zag net Maurits. Maurits heeft een mailtje gestuurd naar ronald@omroepwest.nl. Salade de fruit van André Bourville is mijn voorstel. Deze had ik al gehad. Simon en Garfunkel. Ja, die is ook al, die is ontzettend veel genoemd. Is ook leuk. Kan niet anders zeggen. Ik zag net wel even kijken waar dit nou toch allemaal binnenkwam. Er kwam er net nog eentje binnen. Ja, Silence is Golden, die hebben we ook gehad. En er kwam een hele rij binnen. Oh, hier. John Altena, die had Song Song Blue van Neil Diamond. Als Neil Diamond-fan ben ik ambassadeur van een ander nummer. I Am, I Said. Maar ja, dat is niet met een S. En de S, Song Song Blue van het geweldige album Hot August Night. Nou ja, John Altena zit op dit moment in een druilerig kijkduin. Ja, de hele wereld is toch een beetje druilerig. Om 2 uur brak de zon door. Toen dacht ik, nou, dan zijn we er. Maar we zijn er toch niet. En Moni heeft ook nog een leuke. Een liedje van Scott Fitzgerald en Yvonne Keely. En If I Had Words. Zo, die Yvonne Keely komt zometeen voorbij in de Star Sisters. Tenminste, als ik dat nog haal. Ja, dat haal ik nog net. Cyndi Lauper nu eerst maar eventjes doen. 070, dat is het appnummer waar je al je liedjes nog op kwijt kwam. 070-307-8080. 070-307-8080. Of ronald@omroepwest.nl. Moet wel met een S beginnen.

Met lange haar in die tijd had je al snel een small face natuurlijk. He? Dat maakt het gezicht wat smaller. Tenminste, dat zeggen ze, small faces. En de Lazy Sunday Afternoon. Nou, dat is wel een beetje dichter bij de werkelijkheid kan je niet komen. Want dat is een beetje waar wij nu in zitten natuurlijk. Beetje die... het is soeptijd, hè? Het is richting 4 uur zijn we aan het gaan. We hebben straks in deze show nog een top 3. Die komt vandaag uit Zuid-Afrika. Die had ik al een tijdje op de plank liggen.

0: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
1: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
2: Ah, chips.
1: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Mei telt volop feestdagen. Viert u binnenkort een jubileum of verjaardag? Maak van uw feest een tastbaar verschil voor patiënten. Vraag uw gasten niet om een cadeau, maar om een donatie voor het Zeldzame Ziektefonds. Zeldzame ziekte wacht er namelijk niet. Met uw steun financieren wij direct en zonder omwegen levensbelangrijk onderzoek. Elke euro brengt ons dichter bij resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
7: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Westmaas in Woubrugge geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
8: Ja, ook bij Westmaas.
10: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Kom ook
2: ook naar het stoffenspektakel.
14: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
2: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
15: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: euro starttegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Tot 5 uur, als de dag...

0: misschien een beetje eventjes op zondagmiddag. En die zit de dag voor tenslotte. Aretha Franklin en I Say A Little Prayer. Leuk dat je er bent in alweer het laatste uur van Als de Dag van Toen. Want het gaat er toch altijd snel als het gezellig is, vind je? En ik vind het gezellig vandaag. Ik hoop dat jullie dat ook vinden. Nou ja, uit de reacties blijkt wel dat jullie in elk geval iets van plezier uit deze show halen. We hebben nog in het komend uur een top 3, een top toen, hè, zoals dat zo mooi heet. Uit de jaren 60, 70 en 80 een liedje. En dan nog in de enige juiste volgorde ook. En we hebben natuurlijk de ontknoping zometeen van ons S-spel. En dan denk je, het S-spel, ja. Ja, dat is gewoon het muzikale rad waar de letter S natuurlijk de hoofdrol in speelde. Leo van Vliet heeft nog een berichtje gestuurd. Die zegt, Ronald, ik ga voor Storm and Thunder van Earth and Fire. Dat is zeker een goede keuze, Leo. Dat heb je goed gedaan. José had mijn keuze is Suzy. Met de wereld is leeg zonder jou. Ik moet je heel eerlijk zeggen, José, dat liedje van Suzy ken ik niet. Maar ik ga het zeker opzoeken. En als zometeen blijkt dat jij uit de Hoge Hoed komt, dan gaan we dat liedje zeker draaien. Spandau Ballet, Gold of True. Ja, dat kan allebei natuurlijk. Leslie is degene die met die suggestie komt. En even kijken, dat hadden we nog meer. Oh, daar vraagt iemand een liedje van zichzelf aan. Guus van Diermen en Smoke. Ja, nou, groetjes Guus. Daar gaan we ook nog eens naar kijken. José van Maarseveen. Dat is Simon en Garfunkel, denk ik. Er staat samen C. Arfonkel, maar dat zal, denk ik, Simon en Garfunkel moeten zijn. En Stevie Wonder, I'm just called to say I love you. Ja, dat is ook een mooie, José. En die had je al. Nog een keer heb je dat erbij gezet. Maar goed, José, dank je wel. Ja, zo komen de berichtjes allemaal zo rechtstreeks natuurlijk binnen. Summertime hadden we al. En zo kunnen er nog meer bij. Als je daar zin in hebt, tenminste, hè, want ik wil je tot niks verplichten. Het is tenslotte een vrije dag vandaag. 070-307-8080 voor de app. En als je wil mailen naar mij, dan ben ik bereikbaar op ronald@omroepwest.nl. Veel te doen dit uur, dus gauw door.
1: Tot 5 uur, Als de Dag van Toen, met Ronald van der

0: Queen en A Kind of Magic. Ja, hoor eens. Ho, ho, ho. Langzaam maar zeker. Met het toverstafje toveren wij ons richting 5 uur. Maar ja, zover is het natuurlijk nog lang niet. Even kijken of er nog leuke berichtjes zijn van jullie. Ja, van Linda kreeg ik een leuk berichtje. Linda vindt het leuk om mij te horen op de radio. Linda, goedemiddag. Wat leuk dat jij luistert aan de andere kant. Ik hoor je ook wel eens op de Grand Prix Radio. Dat klopt. Heel af en toe zeg ik daar ook nog wel eens wat. Sex Machine, James Brown is de keuze van Ben Janssens. En Esther van Vliet gaat voor Super Sister. Met radio. Dat zijn de keuzes die er nog bij komen. Oh ja, en had ik ook nog eentje gezien met Helena Fischer. De zonne kan wachten van Christine van der Pel. En dan had ik ook nog Evelien met de Supremes. Ja, die hadden we ook. Nou, dan hebben we dat allemaal gehad. Gaan we nu naar een vast onderdeel in de show eigenlijk.
1: De Top Toon.
0: Het is tijd voor de Top Toon. En ik kreeg een mailtje. En dat is 2 weken geleden, denk ik. Of 2 of 3 weken geleden. Van Jan Keizer uit Zuid-Afrika. Jan doet natuurlijk heel vaak mee met dingetjes hier op Radio West. Maar had een top 3 en had het idee dat zijn briefje een beetje bleef liggen. En dat vind ik niet leuk. Dat vind ik niet leuk dat jij dat idee had, Jan. Dus ik heb jouw briefje erbij gepakt, of althans jouw mailtje uit bakje gehaald. En je top 3 samengesteld. Want het zijn hartstikke leuke liedjes die je hebt gekozen. Dit is het lijstje van Jan Keizer, vrienden. Voor de 60's kies ik een heel mooi nummer. Wat ondanks alle ellende nog altijd waar is. Dat is Louis Armstrong. What a Wonderful World. Love it ook. Het lijkt me of ik heb gesopen, maar dat is niet zo. Louis Armstrong, What a Wonderful World. Dat heb ik namelijk al 40 jaar niet gedaan. Uit de 70's zou ik graag een nummer van The Cats willen voordragen. Deze groep heeft heel veel moois gemaakt, maar mijn persoonlijke favoriet is One Way Wind. En voor de 80's, ja, dan is er maar 1 artiest die ik dan wil voorstellen. En dat is uiteraard George Michael. Nou ja, is niet uiteraard, Jan, maar in jouw keuze wel. En ik kies dan voor het nummer A Different Corner. Ik heb zijn hele loopbaan gevolgd en bijna alles wat hij heeft meegemaakt was mooi. Op 1 bepaalde periode waar hij geestverruimende middelen aan het gebruiken was na. Ook het boek geschreven door Andrew Ridgeley, George and I, George en ik, is een prachtig boek wat een aanrader is voor alle mensen die van deze artiest hielden of houden. Ja, ik heb wel meer gehoord van mensen die dit boek toch wel een leuke bijdrage vonden aan hun leven. Goed, zullen we dan maar... Ja, toch? Laten we jouw top 3 dan maar de vrije loop laten. Oftewel, we gooien de trossen los, Jan. Daar komen ze.
1: De top 10, jaren 60.

0: luistert naar Als de Dag van Toen.
1: Voor Zuid-Holland, dit is Radio West.
0: De Top Toen, jaren 80.

0: mooie top toen en goed beargumenteerd waarom deze plaatjes in zijn persoonlijke top toen staan. De keuzes van Jan Keizer. Dit was de keuze uit de jaren 80 dan, hè? Different Corner van George Michael. Even daarvoor hoorde je The Cats. Dat was zijn favoriet uit de jaren 70. Waar overigens heel veel moois uit is gekomen natuurlijk. Groep uit Volendam. One Way Wind. En voor de jaren 60 koos hij. Ondanks dat het, alle ellende toch nog wel een beetje waar is. En een mooi nummer. Louis Armstrong. What a Wonderful World. Dankjewel Jan. Hij heeft gebruikt ronald@omroepwest.nl. ronald@omroepwest.nl. Als jij nou ook zo geïnteresseerd bent in zo'n top 3. Zo'n top toen. Eentje uit de jaren 60, 70 en 80. Laat het me weten. Dan ben je volgende week aan de beurt. Ja, zeker weten. ronald@omroepwest.nl.
1: Je luistert naar Als de Dag van Toen. Met Ronald van der Geer.

0: Sammy Davis Jr. en de Beretta Team. Tijd voor de Franse muziek. Overigens was dat wel een leuke serie, hè, die Beretta. Dat was een inspecteur die een beetje losjes gekleed was, zeg maar. En met een papegaai altijd in zijn buurt. Op zijn schouder of in de buurt. Dan weet je dat weer. Dan heb ik dat geheugen ook weer opgefrist. Nou, je hoort inmiddels al. We zijn terechtgekomen op een of ander Frans pleintje. En we eten een stokbroodje. En we hebben er een wijntje bij ingeschonken. Oftewel, we hebben twee Franse liedjes. En ik heb een thema er vandaag op losgelaten. Gisteren was de dag van het Songfestival natuurlijk. Hè, het Eurovisie Songfestival. Waarbij iedereen nu toch wel na de uitzending van gisteren de tegenvallende belangstelling eigenlijk zich afvraagt. Wat moeten we verder met het Songfestival? Maar goed, die vraag hoeven wij niet te beantwoorden nu. Maar Bulgarije won de rit. En dat was voor het eerst in de geschiedenis. En ik dacht, nou ja, misschien hebben we wel twee Franstalige liedjes die ook nog eens leuk zijn en lekker in het gehoor liggen. En natuurlijk hebben we die. We hebben de winnares gevonden uit 1988. Dat is iemand die dit jaar een fantastische comeback gaat maken. Céline Dion. Zij won het Eurovisie Songfestival in dat jaar namens Zwitserland met Ne partez pas sans moi. En we hadden in 1965, en dat is, nou ja, 60 jaar geleden, 61 jaar geleden, Frans Gall, stukje opvoeding in Frankrijk. Zij vertegenwoordigde destijds Luxemburg en behaalde de overwinning met Poupée de Cire, Poupée de Son. En dat nummer, dat werd weer geschreven door iemand die in Frankrijk natuurlijk ook een heldenstatus heeft. Dat is Serge Gainsbourg. Zullen we maar luisteren? Dit is hem. Dit is de... Oh, de... Nou ja, zeg het zelf maar.
1: De Français.

Ik krijg nog altijd kippenvel van dit liedje. En ik weet niet waarom. Ik weet dat ik het voor de eerste keer ooit eens een keer ineens hoorde bij Radio West. Dat ik dacht, oh, wat mooi. En dat heb ik nog steeds eigenlijk. Ja, het liedje van Céline Dion. Winnares van het Eurovisie Songfestival eind jaren 80 dus. Met Ne partez pas sans moi. En daarvoor hoorde je die andere. Ja, die is ook zo mooi, hè. Van Frans Gaal, Poupée de Cire, Poupée de Son. Allebei dus niet voor Frankrijk. Overigens, ja, als je nog even Céline Dion in optima forma wil zien, dan hoef je eigenlijk alleen maar Parijs 2024 in te toetsen op Google. En dan kom je dat fantastische optreden van haar tegen, wat ze nou ja, toch uit haar tenen perste op het moment dat het moest. Ja, voor die Eiffeltoren. Nu ik het erover heb, krijg ik het heb ik alweer een beetje het gevoel van kippenvel. Maar goed. Hey, als je ook een suggestie hebt voor het Franse liedje voor volgende week nog, dan kan je mij dat nog even laten weten. Ronald@omroepwest.nl. Ronald@omroepwest.nl. En dan, dan zet ik ze even op die volgorde. En dan draaien we ze in de France. Op weg naar de ontknoping in het rad van vandaag, de letter S. En wie krijgt de prijzen? Je hoort het zo meteen.

0: positief en negatief uitleggen natuurlijk. De Pet Shop Boys en Dusty Springfield. En what have I done to deserve this? Waarom moet je altijd mij hebben? Zo zou je het ook kunnen zeggen. Nou ja, wie moeten we eigenlijk hebben? Dat is de grote vraag natuurlijk. Wie, oh wie, zoeken wij?
1: Kevin's muzikale rat.
0: We zijn toegekomen aan de ontknoping in het rat van vandaag. En nou ja, goed, dat wil zeggen dat we alles in een hoed hebben gestopt. En die hoed hebben we geschuffeld. En toen heb ik aan technicus Oscar gevraagd of hij even een briefje wilde pakken. Toen zei hij, nou ja, dat is een klusje van niks. En dat ga ik gewoon even doen. Dus nou ja, dat heeft hij gedaan. En daar is een naam uitgekomen. En het leuke is dat wij gaan proberen die persoon nu te bellen. Dus nou, eens kijken of we iemand kunnen verrassen.
2: Het spijt me, maar de persoon die je belt is niet beschikbaar. Laat een bericht achter na de toon.
0: Oh, ja, dat is niet de bedoeling. Leg maar neer, deze gaan we dus niet doen. Dat is jammer, want... eens even kijken, nou ja. Het was Marleen Vianen. Marleen, als je dit hoort en je denkt... mijn telefoon staat op stil, 070-390-5454... mag je razendsnel terugbellen. Maar zij had Sammy van Ramses Shaffi. Ook zo'n mooi liedje van Ramses had ze erbij gezet. Zodat wij hem niet vergeten, dubbel S. Dus die, wie weet maak ik een kans. Nou, Marleen, je maakte inderdaad kans. Want wij hebben jou daaruit gehaald. Nou ja, eigenlijk is het wel zo natuurlijk. Oh, ze hangt al, hoor ik nu. Marleen, hallo. Marleen! Ja? Ja, Marleen? Is het toch gelukt?
3: Ja, je bent er, hè?
0: Je bent er, hè? Ja!
3: Ja! Ja. Geweldig, wat een verrassing.
0: Yeah. Ja! Nou ja, ik denk, jij doet mee in een spelletje, dan zit je de hele tijd bij de telefoon, maar jij denkt, nou ja, laat maar zitten, joh, hè?
3: Nee, dat is niet waar. Hij lag naast me. Ik heb gekeken of hij aanstond.
0: Ja.
3: En ik voelde aan... op een gegeven moment voelde ik... Ik denk, oh, mijn telefoon gaat. En toen hoorde ik jou zeggen van... die neemt niet op. Nou, in ieder geval, ik was op tijd terug aan bellen.
0: Nou ja, je bent er. En dat betekent dat wij jou iets kunnen gaan overhandigen. Eerst eventjes natuurlijk het... het applaus... En jij krijgt van ons een koptelefoon. En je krijgt als een draadloze. En je krijgt een powerbank van Fresh and Rebel. Gefeliciteerd ermee.
3: Nou, wat een feest, jongen.
0: Ja.
3: Hartstikke leuk. Ja,
0: en die krijg jij omdat jij Ramses Shaffi hebt ingestuurd. Dus hij is voor jou. Ja. Alsjeblieft.
3: Nou, ik ben echt helemaal verbaasd. Wat leuk. Ja,
0: alsjeblieft.
3: Heel leuk.
0: Kleine moeite, kleine moeite, groot plezier. We draaien Ramses nog even. En ik wens iedereen alvast een fijne dag. En jou heel veel plezier met de prijzen.
3: Ja, dankjewel. Hè. Echt enorm leuk. Heel fijn. Dankjewel.
0: Dag Marleen. Doei.
3: Dag. Tot ziens.
0: En voor de andere geld graag tot volgende week.
4: Sammy loopt niet zo gebogen.

0: je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: True Lease met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haasnoodwonen in Katwijk aan Zee geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Haasnoodwonen.
6: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
7: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
12: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
16: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Tot 7 uur, muziek.

Goedemiddag, lieve luisteraar. Daar zijn we dan weer met een nieuwe aflevering van Muziek van Alle Tijden. Aflevering 325. En ja, het is nog een beetje het hemelvaartsweekend. Hè. Mensen zijn waarschijnlijk nog vrij en of op vakantie. Dus we maken er een gezellige show van. Maar ja, de vraag is, zijn jullie wel wakker?

De Everly Brothers en Wake Up Little Susie. Een verzoekje van Cor Aubert uit Berkel en Roderijs. Hij vraagt een plaat aan voor Nel vanwege de verjaardag. Nel is vandaag jarig en het plaatje is ook bedoeld voor Frans Vuik. Ook een trouwe luisteraar die gisteren jarig was. Het nummer is net zo oud, 50 jaar, als de vriendschap van de Vuikjes. En indien mogelijk graag op zondag 17 mei. Nou, dat gaan we doen, Cor. Hier is Mississippi. MUZIEK

0: drie gezusters uit het mooie Limburg. Hè. Ze waren telefonisten bij de DSM. En toen werden ze ontdekt en waren ze heel groot, zeker in die jaren. Mississippi, MSI, SSI, PPI, zo moet je dat zeggen, hè, Pussycat. Draaien we op verzoek van Cor Aubert voor de jarige Nel, zijn vrouw, maar ook nog voor de Vuikjes. Want 50 jaar zijn ze al bevriend. Arjan Stas uit Utrecht vraagt een plaat aan van de Zingende Kapper. Voor alle kappers en alle luisteraars. Ja, ik wist dat dus niet. We hebben het over Perry Como. Het is een hit uit 1957, Catch a Falling Star. Hij wil even een quiz voor de medewerkers van Radio West. Kennen jullie nog meer zangers en zangeressen die kapper of kapster waren? Ik ken er namelijk vier, waaronder een Hagenaar die geboortig was uit Utrecht. Sorry, Arjan, wij moeten helaas het antwoord schuldig blijven, maar mail het even, dan kunnen we dat volgende week behandelen. Hier is Perry Como.
1: Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away.

0: Op verzoek van Arjan Stassen uit Utrecht, de zingende kapper Perry Como. En terwijl het plaatje draaide, schoot het me ineens te binnen. Ja, de zingende Hagenaar. Ik heb veel met hem gewerkt. Good old Dolf Brouwers. Ik wist alleen niet dat hij in Utrecht was geboren, maar ja, chef Van Oekel.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061. Dit is Radio
0: West. In Muziek van alle tijden besteden we natuurlijk ook veel aandacht aan de jarigen. En op de enorme grote verjaardagskalender die hier hangt op het toilet bij Omroep West zag ik dat de mooie Ierse zangeres, en ze is ook actrice, Andrea Corr jarig is. 52 wordt ze, zie je helemaal niks van, want ze is nog steeds even mooi als altijd. Samen met haar zussen, ook allemaal even mooi. En die broers, nou ja, hoeft voor mij niet, hebben ze natuurlijk hele mooie nummers gemaakt. En ja, deze hoort bij ons, bij Radio.

0: Applaus voor de koors en een extra open doekje voor Andrea Koor, want die is vandaag jarig, hè? 52 van harte. Een verzoekje van Paul van der Heijden voor mevrouw Carly de Jager uit Delft. Ze is vandaag jarig, ze wordt 80 jaar en het zou leuk zijn als jullie dan voor haar als zeer trouwe luisteraar een plaatje zouden willen draaien. Namens de schoonzus en zwager Laura en Paul uit Berkel Enschot en namens de bovenbuurvrouw Teuny. Ze luistert altijd naar dit programma en zou het superleuk vinden als ze op haar 80ste verrast wordt op de radio. Nou, één toepasselijke plaat natuurlijk als je jarig bent en 80 wordt. Rinus Koevoets.
1: 80 jaar,

Rinus Koevoet, 80 jaar voor de 80-jarige Cardi de Jager uit Delft. Ze is vandaag jarig, van harte namens Laura en Paul en natuurlijk ook de bovenbuurvrouw Teuny. Jaap de Gorter en Jules Mentink vragen een plaat aan voor Marja Swarts uit Vlaardingen. De 14e is ze 65 geworden. Ze vragen deze plaat voor Marja aan omdat we daar samen onlangs op een feest heerlijk op hebben gedanst op de plaat van Anita Meijer, Why Tell Me Why. En we verbaasden ons over haar souplesse en uithoudingsvermogen, want ze danst nog wel een uurtje door terwijl wij na alleen dit fantastische nummer al toe waren aan een drankje. Fijn als jullie dit nummer voor haar kunnen draaien. Maar natuurlijk, hier is Anita Meijer.

0: Ja, en lekker doordansen zou ik zeggen. Why Tell Me Why, Anita Meijer, op verzoek van Jaap de Gorter en Jules Mentink. En we draaiden hem voor de jarige Marja Zwart uit Vlaardingen. De 14e is ze 65 geworden.
1: Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West, 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl. Het aftellen begint op eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek. Natuurlijk op Radio West.
0: Ja, je kan natuurlijk een hele grote artiest zijn, maar de eeuwige roem moet je natuurlijk wel verdienen. Die moet je vergaren. De Rolling Stones staan er vast wel in, maar niet met deze, want dit is hun nieuwe single, In the Stars.

Ja, de Rolling Stones en hun nieuwe In The Stars. En het album dat verschijnt binnenkort. Ja, ze zijn allemaal hoogbejaard. Eén is over de 80 al, de andere net onder de 80. En ja, het is toch wel een kunst dat ze er nog zijn. Een verzoekje van Hans Pont uit Leiden. Hij vraagt voor zijn vrouw Harriette een plaat aan. Afgelopen dinsdag waren ze maar liefst 46 jaar getrouwd. André Hazes met Ga.

André Hazes. Hans Pont uit Leiden vraagt hem aan voor zijn vrouw Henriette. Bonnie Groen uit Voorburg wil graag het nummer horen van Brad the Guitar Man.

0: Red was dat met de Guitar Man op verzoek van Bonnie uit Voorburg.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden met André Kolen.
1: Dit is Radio West.
0: Een mailtje van Anton van Loon. Goedemiddag, schrijft hij. Ik probeer het weer om een plaatje van Corrie Brokke aan te vragen. Het gaat deze week over het Songfestival. Dus wil hij graag horen Corrie Brokke met Net als toen. Ik vind het nog steeds het beste Songfestival inzending van Nederland. En ja, we weten natuurlijk, Anton is een enorme fan van Corrie Brokke. Ze was de eerste zangeres die voor Nederland het Songfestival won in 1957. Inmiddels dus 69 jaar geleden. Niet iedereen zal het met me eens zijn, maar ik vind het dus een prachtig nummer. Aldus Anton. Nou, wij vinden het ook een mooi nummer, hoor. Dus we gaan hem zeker draaien. Hier is Corrie Brokke.

Ja, uit het Songfestival natuurlijk. Corrie Brokken en net als toen op verzoek van Anton van Loon. Een verzoekje van José van Maarseveen sluit daar mooi op aan. Uit Stolwijk, zij wil ook een plaatje horen uit het Songfestival. Maar dan eentje uit 1972. Vicky Leandros trad toen op. Ze nam deel voor Luxemburg. En ze won met Après toi.

0: jonggestorven dochter.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Ik speel Walter. Ja. En Walter is de hond.
3: En vind je het een goede rol?
2: Ik vind het. Ik had er zeker mijn twijfels bij aan het begin. Ik snap wat hier de bedoeling van is en hier kan ik echt wat van maken.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Het eerste uur van Muziek van alle Tijden zit er alweer bijna op, maar niet getreurd. Zometeen natuurlijk deel 2 en tot die tijd Earth, Wind and Fire met Boogie Wonderland.

0: Ja, dat was ons songfestivalblokje. Eerst Corrie Brokken en nu dus Après Toi. 1972 won Vicky Leandros daarmee het Eurovisie Songfestival. En het verzoekje komt van José van Maarseveen uit Stolwijk.
1: Leon die ligt helemaal rechts achterin. En Juliette ligt tweede van links. En daartussen lucht in...

0: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
1: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Kom ook naar het stoffenspektakel.
9: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
8: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
10: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Meer Interieur in Sassenheim geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Van der Meer.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
17: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
18: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
19: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
20: Oh, wat betekent dat voor mij?
19: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
20: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
19: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
20: En moet ik verder nog ergens op letten?
19: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
21: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
22: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
27: Tot 7 uur, muziek.

En met Shocking Blue en Venus begonnen we deze muziek van alle tijden. Het tweede uur. En we hebben een verzoekje van Frans en Nel Vuik. Ja, vorige uur kwamen ze ook al voorbij. Zij vragen nu een plaatje aan voor Nel Aubert. Want die was jarig, weten we nog, uit het vorige uur. Uit Berkel en Roderijs, 17 mei vandaag is ze jarig. En feliciteren haar van harte. Altijd gezellig op de zondag. Ja, Cor en Nel, trouwe luisteraars, net als Frans en Nel. Ah, het is één grote familie. Cliff Richard, Constantly.

Cliff Richard en Constantly. Wat een verwennerij, zal ik maar zeggen, voor Nel Vuyk. Vandaag is ze jarig en vorige uur werd ze al gefeliciteerd. En nu alweer, ach, het is één grote familie, ik zei het al. Een verzoekje van Els Goede uit Zoetermeer. Een plaatje van Oetse Verschoor en Sylvain Pons. De Zuiderzee Ballade. En ze vraagt het plaatje aan voor Jaap Goede, haar echtgenoot. Jaap is van jongs af aan een fanatiek zeiler. Eerst in de Olympische wedstrijd, klasse, boot en later als schipper of bemanning van zeiljachten. En samen hebben we prachtige reizen gezeild over de hele wereld. En al heel jong mocht Jaap mee als fokkenmaatje over het IJsselmeer. En daar heeft hij de herinnering aan deze muziek van. Ja, zeilen doet hij nog maar weinig, maar we blijven samen nog heel actief op allerlei gebied. En we zijn hier dankbaar voor en hopen dit nog vele jaren samen te mogen blijven doen. Nou, ze luisteren altijd naar het programma waar ze ook zijn. We wonen in de winter 5 maanden op Gran Canaria, waar West ook altijd aanstaat. Hartelijke groeten en succes met het programma. Els Goede, al bijna 53 jaar van zeiler en echtgenote Jaap. Ja, hier is de Zuiderzeeballade.

Ja, de Zuiderzee-ballade, Sylvain Poons en de kleine Oetse Verschoor. Nou, inmiddels is het een bejaarde man. Voor Jaap Goede op verzoek van Els.

Ja, op de grote Radio West verjaardagskalender zagen wij dat Enya, de eerste zangeres, 65 is geworden. Nou, dan mag ze met pensioen. Ik weet niet of dat in Ierland ook zo is, maar ik denk dat ze gewoon nog lekker doorgaat voorlopig. Ja, we kennen haar natuurlijk van heel veel bekende Ierse folksongs. Ze is ook een paar keer te gast geweest hier bij Radio West. Ook haar zus, die enige tijd geleden is overleden helaas. Maar Enya, die is nog still going strong. Hier is Only Time.

Prachtig. Only Time. En ja, ze is vandaag jarig, 65 van harte. Pieter en Riet Taal uit Scheveningen die vragen een plaatje aan omdat zij morgen 60 jaar getrouwd zijn. Nou, nou, wat een tijd, van harte. En ze hebben hele fijne herinneringen aan een plaat van de Eagles, Hotel Californië. En die herinnering is van toen ze op de Fifi-eilanden waren. Geen idee waar die liggen, maar het klinkt heel romantisch. Dus kan me er wel iets bij voorstellen. Hier zijn de Eagles. MUZIEK.

0: De Eagles met Hotel California draaiden we voor het bruidspaar. Piet en Riet Taal uit Scheveningen. Morgen zijn ze 60 jaar getrouwd. Van harte.
1: Welkom bij West.
2: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
3: Zaterdag 30 mei.
2: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
4: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
5: Kijk hoe je het doet op televisie.
6: Spreek je eigen jingle in.
7: En beleef de finale van de eeuwige roemlijst live mee.
8: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
2: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
0: Tot dan. Iedere week rond deze tijd dalen we af in het enorme archief van onze eigen oude joekel Leen Huisman. En onder het stof heeft Kees een prachtige plaat gevonden. Ja, Leen was een enorme fan van de Andrews Sisters. En die lag onderop, maar we hebben hem al wel eens eerder gedraaid. Dus we hoefden hem niet al te veel af te stoffen. Hij was nog goed draaibaar. De Boogie Woogie Bugle Boy.

De oude joekel voor deze week. De Andrew Sisters en de Boogie Woogie Bugle Boy. Op de voicemail een berichtje van Marianne uit Noordorp, vaste luisteraar. En ze vraagt een plaatje aan namens Sjaak en Henk Roelvink. Ook twee trouwe luisteraars van dit programma. Bette Midler en The Rose.

Voor de twee trouwe luisteraars, Sjaan en Henk Roelvink. De Roos van Bette Midler op verzoek van Marianne uit Noordorp. Ja, vandaag jarig onze majesteit. Jawel, koningin Maxima. Ze wordt 55. En ik denk, ja, ze komt natuurlijk uit Argentinië. De tango. Misschien kunnen we een mooie tango voor haar draaien. En toen zag ik op de verjaardagskalender dat het de verjaardag is van Wim de Bie. Ja, helaas is hij niet meer onder ons. 87 zou die worden zijn geworden. En hij heeft een hele mooie tango ooit opgenomen. Mooie mensen in de nacht.

Changé. Wim de Bie, mooie mensen in de nacht. Ja, hij zou vandaag 87 zijn geworden. En onze koningin Maxima, die is vandaag 55 geworden. Dus ik dacht, nou, een mooie tango voor de majesteit. Een verzoekje van Rob de Jong. Een plaatje voor alle luisteraars van West. Maroon 5, Memories.

0: Maroon 5 en The Memories op verzoek van Rob de Jong.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070 307 80 61.
2: Dit is Radio West.
0: Ja, en met al deze vakantiedagen hebben we natuurlijk nu het hemelvaartweekend nog. Het staartje en Pinksteren komt eraan. Dus stuur het tijdig in. Dan weet je zeker dat je volgende week zondag wordt gedraaid. Dolf Rieke uit Voorhout vraagt een plaatje aan voor iedereen die veel herkent in het nummer van Herman van Veen, Cirkels.

de wijnvlek van eergister op het vuile tafelblad. Spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad. En de rimpels in de vijver en het vangnet van spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. En de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok.

avond als je door je wimpers soms de zon ziet ondergaan. In een feest van gele vonken die in bloei lijken te staan. En de sterren op je netvlies

Een wat ouder nummer van Herman van Veen, Cirkels. Verzoekje van Dolf Rieke uit Voorhout. José Rapati, vaste luisteraar uit Zoetermeer, vraagt voor alle luisteraars de plaat aan van MG Levenslied. En MG staat dan voor Mark Gerritsen Wijzer met de jaren.

wijzer met de jaren van MG Levenslied op verzoek van José Rapati. Ja, toch een beetje het Songfestival weekend. We hebben al een aantal plaatjes gedraaid uit het Songfestival. In 2021 won deze mevrouw net niet. Ze werd tweede. Maar het is wel een grote hit geworden voor Barbara Pravi. Voilà. Écoutez-moi.

0: Barbara Pravi en voilà. Ze werd tweede op het Songfestival in 2021. Leo Dielman uit Den Haag vraagt een plaatje aan ter nagedachtenis aan zijn vrouw. Op 17 mei 2009 overleed zij. Zijn veel op vakantie geweest. En de laatste vakantie naar China was er ook nog een. En ja, ze wordt natuurlijk erg gemist. Vandaag gaat hij ook weer op vakantie. En nou ja, toch de groeten nog van Leo. Jules de Korte, ik zou wel eens willen weten.
1: Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de bergen zo hoog? Misschien om de sneeuw te vergaren en het dal voor de kou te bewaren.

Jules de Korte en ik zou wel eens willen weten ter nagedachtenis aan de vrouw van Leo Dielman. En dat was hem, de herhaling van Muziek van Alle Tijden voor deze zondag, aflevering 325. Zometeen Klassiek op West met Aad de Been. Techniek Kees Zuurbier. Graag tot een volgende keer.

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
9: Leon Kozijnen.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Nu bij Dirk, Müllermilk, 79 cent. Geen geld toch?
12: Kom ook naar het stoffenspektakel.
13: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
12: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Tebbenhof woninginrichting in Schavenzande geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Tebbenhof.
16: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de 2e editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
17: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
19: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zit er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder Grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Kom ook naar het stoffenspektakel.
13: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
12: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
20: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
21: Tot 9 uur, klassiek op West.

Van harte welkom voor 2 uur klassiek op deze 17e mei. En meteen maar een geboortedag. Dit was de in 2017 gemaakte opera van de op 17 mei 1936... in het Belgische Tongeren geboren componist Philippe Boesmans. Hij was geluidsman bij de Belgische Omroep en als componist autodidact. Niettemin componeerde hij flink wat werk, zoals de opera Pinocchio. U hoorde zojuist de ouverture. Een hele korte ouverture en dus nog een klein stukje uit deze opera over die pop met die lange neus, wanneer hij de waarheid niet spreekt. Uit de tweede scène,

0: Tu vas pas me laisser comme ça. Je vais avoir froid. Je vais avoir froid. J'ai même pas de bouche pour parler.
1: Comment est-ce possible?
0: Tu vas me répondre ou quoi? Tu vas pas me laisser comme ça.
1: Je ne sais plus quoi penser.
0: Réponds ! Vas-y, réponds ! Réponds-moi ! Allez, réponds ! Réponds !
2: Nogmaals, een stukje uit Pinocchio van de jarige Philippe Boesmans. Dit was het Orchestre Symphonique de la Monnaie onder leiding van Patrick Davin. Dan zie ik vandaag nog een jarige. Wellicht heeft u al gezien dat er vlaggen wapperen van openbare gebouwen. En het is inderdaad opnieuw een koninklijke verjaardag. Koningin Maxima, ze wordt vandaag 55. En wat past daar beter bij dan dat ene muziekstuk dat we ons allemaal herinneren? Omdat vanwege de ingewikkeldheid van dat huwelijk toen, de breuk met haar familie, een traan vloeide. Het stukje is van de Argentijnse tango-grootheid Astor Piazzolla. Er werd toen en ook vandaag gespeeld door Karel Kraaienhof. Adios, nonino.

Adios Nonino. Astor Piazzolla schreef het in 1956 bij het overlijden van zijn vader. Vandaag, evenals bij het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima, gespeeld door Karel Kraaienhof met het Concertgebouw Chamber Orchestra, onder leiding van Ed Spanjaard. En dan een heel ander jubileum. Het is 17 mei 1846 wanneer de uitvinder Adolf Sax naar de notaris gaat om octrooi aan te vragen voor een hele nieuwe vinding. Het is de combinatie van een klarinet met een koperen blaasinstrument. Het krijgt de naam van de uitvinder. De saxofoon is daar. Er is natuurlijk helemaal nog geen muziek voor, en tot de dag van vandaag is er niets voorhanden van voor dat jaar 1850. Daarom zijn er veel arrangementen, zoals strijkkwartetten, die je heel makkelijk arrangeert voor saxofoonkwartet. Hier is nummer 37, oorspronkelijk van Joseph Haydn.

Het Sigdum saxofoonkwartet met het eerste deel uit het strijkkwartet in B-klein van Joseph Haydn. Dit bij de officiële geboorte van de saxofoon op 17 mei 1846. En er zijn nogal wat muzikale geboortes op de 17e mei. 1866 op diezelfde datum, geboren in het Franse Honfleur. Erik Satie zal een leven leiden als eigenzinnige bohemien. Hij maakt vooral veel muziek voor piano en het theaterpodium. Daarnaast speelt hij graag in kroegen, restaurants. Maar in zijn tijd was hij nauwelijks ver bekend. Niettemin heeft hij flink wat invloed op het werk van collega's als Debussy, Ravel, Millot of Poulenc. En het is John Cage die hem uit de vergetelheid haalde, en in Nederland natuurlijk Reinbert de Leeuw. Vandaag bij de verjaardag van Satie nog een keer de vroegere herkenningsmelodie van onze Radio West concerten. En de titel van dat stukje was Je te veux, ik wil jou.

Zoals het klonk in 1903 in het cabaret La Scala in Parijs, met Erik Satie zelf achter de piano. Ook veel later, nog vele malen als opening van de Radio West concerten, toen nog in de Dr. Anton Philipszaal. Je te veux bij de geboortedag van Erik Satie. Gelukkig zijn zo half mei de podia nog niet helemaal leeg. Ik zie in de Leidse Lokhorstkerk, de 22e, een concert in de serie Hollandse Meesters door ensemble La Sfera Armoniosa. Het enige overgebleven werk van Henricus Albicastro. En dat zal klinken. Hij werd geboren in Maastricht, zo circa 1660. Eigenlijk heet hij von Weissenburg, maar dat klinkt natuurlijk veel mooier in het Italiaans. Albicastro. Uit zijn concerto in C groot, 3 deeltjes, een andante en 2 maal allegro.

van de vrijwel onbekende Hollandse meester Henricus Albicastro. Drie delen uit zijn enig overgebleven 12 concerti. En daaruit speelt ensemble La Sfera Armoniosa aanstaande vrijdag in de Lokhorstkerk in Leiden. En dan aanstaande dinsdag een concert in Amare. Hoewel ik niet zeker weet of ik het een concert mag noemen. In elk geval speelt het Gentse ensemble Brok. Het uitgangspunt is dan barokmuziek, maar altijd met een onverwachte dimensie. Deze keer met Acrobatiek van Tolteel. Alles onder de titel In Your Hands, met muziek uit Bach's Johannespassie. Nou, acrobatiek is lastig op de radio. Maar ik heb hier wel ensemble Brok met een Lux Aeternam uit de Missa Pro Defunctis van een andere onbekende Philippus van Zeeland. Geboren in 1611 en zijn hele leven werkzaam in Antwerpen.

Ensemble Barok met het Lux Aeternam. Het eeuwige licht uit de Missa de Profundis van Philibus van Zeeland. Maar tijdens hun voorstelling In Your Hands, die dinsdag speelt in Amare, klinkt bij de acrobatiek van Tolteel de Johannespassioon. En daar laat ik zelfs lang na Pasen graag nog een stukje van horen.

Een aria en koraal uit het eerste deel van de Johannes Passion van Bach. De muziek met nog veel meer dinsdag in Amare. Dan door ensemble Brok. Dit als ensemble Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. En dan, een dag later, de 20e, in datzelfde Amare, een van 's werelds grootste pianisten. En dat is Jorge Luis Prats. Geboren op Cuba en na zijn opleiding daar verder geschoold aan het Tchaikovsky Conservatorium in Moskou. Ben je dan een Cubaanse, Spaanse of Russische pianist? Nou, hij speelt in elk geval vaak en graag Spaanse muziek. Daarom vandaag van Enrique Granados uit de Goyescas suite, het 7e deel El Pelele. En dat gaat dan over een Spaans spelletje met een strooienpop.

El Pelele uit de Goyescas. Muziek op schilderijen van de Spaanse schilder Francisco de Goya. Gemaakt door Enrique Granados. U hoorde pianist Jorge Luis Prats, die ook woensdag te horen is in de concertzaal van Amare. Dan de 21ste, donderdag, in de Lutherse kerk opnieuw een productie van Musica Antica da Camera. Programma met de titel Marcias en Apollo. Marcias, de uitvinder van een mooie dubbelfluit, en Apollo, de god van de muziek. Jaloezie is een belangrijk thema in dit verhaal. De muziek die gaat klinken is onder meer van Antonin Reichenauer, een niet vaak gehoorde boheemse componist. Ik heb hier van hem twee delen uit zijn tweede suite in Bes.

Gavotte en Menuet uit de suite in Bes van Johann Anton Reichenauer. Muziektuur gaat beluisteren in de Lutherse kerk aanstaande donderdag, de 21ste. Zo is het dan wel bijna 8 uur. Tijd voor de actualiteit van het nieuws. Daarheen met Janine Jansen in een stukje uit het vioolconcert in D groot van Jean Sibelius. Muziek die de 22e ook tijdens de lunch gespeeld wordt door het residentieorkest. Na het nieuws nog een heel uur klassiek, dus heel graag tot zo meteen.

0: Klassieke West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de zesde plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel.
8: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
7: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
0: Tot 9 uur, Klassiek op West.

Welkom terug met Five Pieces for String Quartet, nummer 1, à la valse Viennese. Op de wijze van een Weense wals. Componist Erwin Schulhoff werd geboren in Praag in 1894. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vecht hij met de Oostenrijkse troepen aan het Westfront. En deze ervaring laat hem de andere kant van het leven zien. En hij zal zich aansluiten bij de vernieuwers. Darius Milhaud, Reger, Debussy, Scriabin. Heel veel stijlen komen langs, van klassiek tot de Amerikaanse jazz. U hoorde zojuist de Weense wals en het vijfde deel uit deze vijf stukken draagt de naam à la Tarantella. Nou, laten we gewoon even doorluisteren met het Aviv-kwartet.

Nogmaals, het Aviv Quartet met Alla Tarantella. Vijfde deel uit de vijf pieces voor String Quartet van Erwin Schulhoff. Deze muziek ook tijdens de lunch in Theater Ludens aanstaande donderdag, dan door het Atlas Quartet. En dan zie ik een dag later, de 22e in de Nieuwekerk, een concert door het Califax Reed Quintet. De titel is Naar de Caraïben, met muziek van componisten van de eilanden in de Caraïbische Zee. Belangrijk componist daar was Wim Statius Müller, geboren in 1930 op Curaçao. Ook zijn muziek is vaak gebaseerd op de muziek van Frédéric Chopin, eerder in de 19e eeuw meegebracht uit Parijs naar de eilanden door Jules Blasini. Ik heb hier even een stukje van het Califax Reed Quintet. Twee deeltjes uit Southland Sketches. Deel 3, Allegretto Grazioso, en deel 4, Allegro.

Het Califax Reed Quintet met twee delen uit de Southland Sketches van Amerikaanse componist, arrangeur en zanger Harry Burley. Vrijdag in de Nieuwe Kerk met een nieuw programma, het Quintet naar de Cariben getiteld. Dan onder meer muziek van Wim Statius Müller. Ik heb een klein voorproefje van een deeltje uit zijn Suite Piccina. Piccina verwijst naar iets wat klein is. Het gaat hier dan ook om drie kleine stukjes. Luister eerst naar een mazurka van en door Wim Statius Müller zelf en vervolgens het Califax Reed Quintet met het derde deeltje uit zijn suite. En dat is getiteld De Tumba.

Het Califax Reed Quintet met de tumba en daarvoor componist Wim Statius Müller. Zelf achter de toetsen met een ander deeltje uit zijn suite Piquina. En dat was de mazurka. Califax ook te horen vrijdag aanstaande de 22e in de Haagse Nieuwekerk. Dan zaterdag een concert op een plek die nieuw voor me is. De Davids Bündler Academy organiseert pop-up concerten in Museum Bredius. Mooi oud woonhuis aan de Vijverberg. En dat is dan weer gelegen aan de Hofvijver. Jonge talenten die steeds korte concertjes geven te midden van de kunst die in dit oude woonhuis aanwezig is. Wat gaat klinken is nog even een verrassing. Maar het zou zomaar een stukje van Clara Schumann kunnen zijn. Zoiets als het scherzo uit haar pianotrio in G-klein.

Scherzo uit het pianotrio in G klein van Clara Schumann. Dit was het Nash Ensemble. En daarmee de uitnodiging om zaterdag gewoon binnen te lopen in Museum Bredius voor de pop-up concerten door jong talent van de Davidsbündler Academy. En dan zie ik deze week nog wat orgelconcerten op diverse plekken. Het lijkt of organisten zelf zelden op vakantie gaan. Nou, allereerst vandaag Bert Mooiman met een solomatinee in de Abdijkerk in Loosduinen. En dan zaterdag aanstaande in de Elandstraatkerk diverse organisten met een herdenkingsconcert voor de 3 jaar geleden nog heel jong overleden organist Gert Ronner. 4 organisten zullen hem met hun spel herdenken. Op het programma muziek van Théodore Dubois. En hier is van hem het chant pastoral uit zijn douce pièce Nouvelle pour orgue.

Chant Pastoral, een herderszang voor orgel van Théodore Dubois. Dit was Andrea Galbuzera op het orgel van de kerk van de aartsengel Michael, en die bevindt zich in Napels. Vanmiddag ook orgelconcert in de Abdijkerk, Loosduinen, en zaterdag aanstaande in de Elandstraatkerk, alles in Den Haag. Dan een verhaal over de mythische slangenkoningin die na verraad wordt gedood. Donderdag in de Leidse Stadsgehoorzaal. Onderdeel is het verhaal over Sulaika en Hatem, die elkaar ontmoeten bij de bron. Tekst is heel oud, uit Anatolië, maar ook door Goethe gebruikt en door Fanny Mendelssohn op muziek gezet. U krijgt muziek uit Oost en West. Nou, hier even de versie van Fanny Mendelssohn op een tekst van Goethe.

Over Sulaika en Hatem aan de bron. U hoorde Fatma Said en Montague Randall. Donderdag in Leiden, dit verhaal met muziek tussen Oost en West door Amsterdam, Sinfonietta en diverse solisten. En dan een stukje opera uit Denemarken. Er is niet zo heel veel opera in Scandinavië, maar de Deense componist Carl Nielsen maakte het nodige. Zoals de opera, misschien zullen mensen zeggen een operette, met de titel Maskerade. Nou, gewoon om even kennis te maken, hieruit de dans van de hanen.

De dans van de hanen uit de opera Maskerade van de Deense componist Carl Nielsen. En nu we dan toch in de dierenwereld zijn aanbeland, zie ik nog een grappig jubileum. Het is 1884 wanneer in New York de Brooklyn Bridge wordt afgebouwd. Maar voordat het verkeer er overheen mag, moest er eerst uitgebreid getest worden. En zo is het 17 mei van dat jaar dat men besluit om de olifantenpopulatie uit de plaatselijke dierentuin, en dat waren zo'n 21 stuks, over de brug te laten marcheren. Nou, als hij het dan houdt, zal het verkeer er ook overheen kunnen. Nou is er niet heel veel klassiek over olifanten, maar ik heb hier de Circus Polka voor een jong olifantje. Werd in 1942 gemaakt door Igor Stravinsky.

De Circus Polka for a Young Elephant van Igor Stravinsky. Gemaakt voor een ballet waarin 50 olifanten en 50 ballerina's het podium opkomen. Ik denk dat die olifanten verkleed waren. Vandaag, bij een echte test met 21 olifanten op 17 mei 1884 op Brooklyn Bridge. U hoorde het New Philharmonia Orchestra. En dan nog wat onverwachte dieren. Zaterdag in de Lutherse kerk een uitvoering van de jaargetijden van Vivaldi. Voor de liefhebbers even niet het origineel, maar een grappige bewerking door het Janoschka-ensemble. En dan heet de lente de Grooving Birds. Zeg maar de swingende vogels.

De Grooving Birds. Opnieuw een interpretatie door het Janoschka-ensemble van de jaargetijden van Vivaldi. Het origineel zaterdag in de Haagse Lutherse kerk. En dan zijn we dicht bij de klok van 9. De 22e, dat is vrijdag, speelt het residentieorkest in Amare de 6e symfonie van Anton Bruckner. Met een stukje uit het 3e deel, het scherzo, zeg ik u voor vandaag gedag. Nog een heel fijne zondag.

0: Klassieke West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.

0: die wat mij betreft hoog in de eeuwige roemlijst mag komen, is die van David Bowie, Space Oddity. Die plaat is in 1969 uitgebracht, het jaar waarin er voor het eerst mensen op de maan landen. En onlangs, een maand geleden, zijn er opnieuw mensen richting de maan gegaan. Hoe actueel kan een nummer zijn?
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben 1000 mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Installatiebureau van Ginderen.
7: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Metz de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetzdebedderij.nl.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
13: Tot 11 uur.

0: Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West, 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl. Het aftellen begint op Eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping.
1: Wat zijn jouw favorieten aller tijden?
0: De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek. Natuurlijk op Radio West.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
2: Kom ook naar het stoffenspektakel.
3: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
2: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Het is 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van de lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. In 12 steden gingen mensen de straat op. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. Een bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. In Bietburg bij Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien, met tussendoor ook wat zon. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: TrueLease met Grenke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
15: Een arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
15: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Nieke van der Wij.
2: Bulgarije won gisteren het Songfestival met Bangaranga. Bangaranga? Betekent dat eigenlijk iets? Ja, het blijkt een Jamaicaanse straattaalterm die ophef en tumult betekent. Nou zeg, voorwaar een voorspellend lied. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Wat lopen is spannend, leuk, maar zo spannend. U hoort zo een van de deelnemers aan die onfortuinlijke tocht naar Ameland. En ze moest met een helikopter gered worden. Een nieuw praktijkboek verschijnt morgen. En dat moet professionals helpen bij grootschalige seksueel misbruikzaken. Hans Renders komt, de maandelijkse biografie-rubriek. Hij las Zeven Habsburgse Zussen. En Treadwives the Musical komt eraan. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ik bespreek het met de drie hoofdrolspelers. En ze gaan ook een nummer zingen hier live in de studio. Maar eerst het nieuwsoverzicht van
1: zondag 17 mei.
3: Now, the World Health Organization has declared an Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo a public health emergency of international concern.
2: De Wereldgezondheidsorganisatie slaat alarm vanwege een Ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo. Er zijn al tientallen doden.
4: That has already killed at least 87 people.
2: Meer dan de helft van de mensen die de ziekte krijgt, gaat eraan dood.
5: Across all of the strains, on average about 50% of people who get the disease are likely to die.
2: Wat de situatie extra moeilijk maakt, voor deze variant bestaat geen vaccin.
6: We know that without a vaccine, it's much more difficult, and without any treatment, it's much more difficult.
2: Gelukkig hoeven we ons in Nederland geen zorgen te maken.
7: Er zijn in de afgelopen 10 jaar met enige regelmaat uitbraken van Ebola geweest. En die hebben niet geleid tot verspreiding buiten de regio.
2: Spannende uren voor watlopers bij Ameland. Ze kwamen vast te zitten.
8: Iets anders dan waar we voor hadden ingetekend.
2: Sommigen raakten ook onderkoeld. En dat gebeurde bij een speciale nachttocht.
9: Ja, deze tocht die heeft als bijnaam de hel van Ameland.
2: En dat komt vooral door alle modder.
9: En dat heeft ook veel met baggeren te maken. En ja, daardoor loop je een heel groot deel door de modder. Je zakt een eind weg. En daardoor is die extra zwaar.
2: Voor de watlopers liep het gelukkig goed af. Iedereen kon worden gered.
10: Lekker naar huis, hè? Uitrusten, chillen.
2: Ja, zometeen spreek ik dus een van deze onfortuinlijke watlopers. Voetbalfans zaten aan de buis of radio gekluisterd voor de laatste speelronde van de Eredivisie.
11: Het is de ontknoping, hè, vandaag.
2: Vooral NEC deed goede zaken. De club won van Go Ahead.
12: Dat is toch mooi?
13: Hé, hey, dit is nog beter dan de bruiloft van mevrouw.
2: De Nijmegenaren eindigen op plek 3 en plaatsen zich voor de Champions League voorrondes.
14: We gaan Europa in!
15: We gaan Europa in!
2: Bij directeur Van Schaik moest dat nog even doordringen.
16: Het is eigenlijk niet te bevatten. Ja, het is niet te bevatten, man. NEC.
2: Dan naar die andere ontknoping, de finale van het Eurovisie Songfestival.
17: Ja, Bulgarije!
18: Bulgarije en niet zo'n beetje man.
2: Ja, het Balkanland wint dus met een liedje over
19: Bangarang.
20: Bangarang.
19: Bangaranga.
2: En zo klinkt dat dan.
21: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga.
2: Ja, we weten nu dus ook wat het betekent. Een lekker over de top nummer, net als de interviews met zangeres Dara na afloop.
22: Is the first time Bulgaria ever win Eurovision?
23: Bulgaria, how'd you feel?
22: Yeah.
23: Dara, you've won the Eurovision Song Contest.
22: Ah!
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
22: Everybody! Yeah! Bangaranga! Go!
24: Yeah!
2: Oké, Oké. Ja. Nou, ik ben er even stil van. Dan maar naar de krant van morgen, gelezen door Michiel van der Velden.
0: Ja, Bangaranga ook in de kranten, maar ook andere onderwerpen. Ja. NRC wil weten hoe het hoge beroep tegen Ridouan Taghi door kan gaan zonder advocaat. Het Hof buigt zich morgen over diezelfde vraag, nu niemand de verdediging op zich neemt. Een advocaat verplichten om Taghi bij te staan ziet het OM niet zitten. En ook Taghi zelf wil niet dat iemand wordt gedwongen.
2: Een draaiboek voor deze situatie is er niet, omdat het niet eerder is voorgekomen. Wie in de wet kijkt, ziet dat het hebben van een advocaat niet verplicht is. Als echt niemand zich meldt, heeft het Hof nog twee keuzes. Wachten of een uitspraak doen zonder advocaat. Maar ook dat is eigenlijk geen oplossing. In beide gevallen ontstaat opnieuw vertraging of loopt de procedure alsnog vast.
0: Het FD schrijft dat aannemers grote moeite hebben om mensen in te zetten die zelf lastig aan een baan kunnen komen. Ze lopen vast op een wirwar aan regels. Bij veel bouwprojecten van de overheid zijn aannemers verplicht om sociale doelen op te nemen in de aanbesteding. Maar dat is niet makkelijk.
2: Zo is er volgens de bouwbedrijven te veel papierwerk en kunnen voorwaarden per gemeente verschillen. Door alle regels lopen bouwprojecten soms vertraging op. Dat gebeurt bijvoorbeeld als aannemers er na de gunning achterkomen dat ze niet aan alle eisen kunnen voldoen en de opdracht terug moeten geven. Onwenselijk, zegt de sector.
0: Het zou zomaar kunnen dat er deze week weer een lange wachtrij op Schiphol ontstaat, weet het Parool. 5000 beveiligers worden morgen overgeplaatst naar andere beveiligingsbedrijven binnen Schiphol. Die bedrijven zeggen dat het problemen oplost, maar de beveiligers zelf houden hun hart vast. Roosters zijn niet op orde en een deel van de beveiligers krijgt geen nachttoeslag meer. En wie naar de wc moet, moet gewoon tussen de passagiers in de rij gaan staan.
2: Schiphol zegt dat het beeld dat de beveiligers schetsen niet klopt en dat reizigers weinig van de verandering zullen merken. Er is juist veel aandacht besteed aan de overstap om de beveiliging op de luchthaven zo stabiel mogelijk te maken.
0: 40 jaar na het verschijnen van de eerste Flodder-film is de ordinaire familie terug. In een serie die draait om Kees Flodder, opnieuw gespeeld door Tatjana Simic. Gaat dat gebeuren? Wat maakt het kijken naar die familie toch zo aantrekkelijk, wil de Volkskrant weten.
2: Het is cultureel erfgoed, zegt een expert tegen de krant. En dat het een beetje fout en brutaal is, maakt het extra leuk. Maar het houdt ons ook een spiegel voor. De Nederlander denkt altijd dat hij openstaat voor de ander, tot diegene naast hem komt wonen. Dat is ook in de nieuwe serie overduidelijk het geval.
0: Tatjana zelf twijfelde wel even toen ze werd gevraagd, maar stemde uiteindelijk toch in met de serie. En daarin knipoogt ze af en toe naar het verleden. Met uitspraken als "buurman, doe niet zo gek", zullen veel mensen snel terugdenken aan die beroemde uitspraak van Kees.
12: Buurman, wat doet u nu?
19: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Alex Harvey, To Make My Life Beautiful. Ja, u hoort het al, een groep van 32 watlopers is vanmorgen met reddingsboten en een helikopter van het wat bij Ameland gehaald. Ze hadden een hulpvraag uitgestuurd omdat sommige zware onderkoelingsverschijnselen vertoonden. Goedenavond, Nienke Heeg.
1: Goedenavond, ja, hallo.
0: Ik mag jij zeggen, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Jij was een van de watlopers. Had je het wel eens eerder gedaan?
1: Nee, dit was de eerste keer, maar misschien ook wel de laatste keer.
0: Nou ja, de eerste keer en dan meteen volop in het nieuws.
1: Nou jeetje, wat een avontuur zeg. Ja, ja, hij keek er nu pas in hoor, nu ik weer droog aan wal zit en een beetje in de rust kom. Maar ja? Het was een spannend avontuur, ja, ja, zeker weten.
0: Was het zwaarder dan je had gedacht van tevoren?
1: Ja, het was wel pittig. En ik, nou ja, goed, je weet hè, met de temperatuur en je gaat oversteken naar een eiland. Nou, dat doe je ook niet elke dag, dus je weet wel, je kan wel een inschatting een beetje maken van dat het zwaar zal zijn. Maar goed, je gaat met een aantal gidsen op pad en mensen doen het vaker, dus dat voelt dan ook vertrouwd. Ja. Maar ik had het nooit eerder gedaan. En inderdaad, de eerste meters zit je al meteen vast in het slik en moet je uitkijken dat je niet omvalt, want je wilt geen nat pak halen, want dan heb je daar de hele tijd last van en dan word je koud. Ja. Dus dat is wel eventjes goed focussen, inderdaad.
0: Ja, het was een nachtwandeling. Dat was ja, natuurlijk bewust.
1: Ja.
0: Waarom wil je een nachtwandeling?
1: Ja, nou ja, voor mij was eigenlijk vandaag ik wilde eigenlijk een soort serene overgang maken. Nou, hoe zal ik het even zeggen? Het is vandaag 5 jaar geleden dat mijn man overleden is. En ik wilde eigenlijk in stilte iets doen. Ik was eigenlijk op zoek naar een ritueel voor mezelf. En ik dacht, dit kwam voorbij. En ik denk, nou, dit is zo passend dat je dan in stilte eigenlijk naar de ochtend toe loopt en de zon op ziet komen. En dat was voor mij eigenlijk een mooie manier om, nou ja, de gebeurtenis van 5 jaar geleden en het gemis van hem ook te kunnen een beetje herdenken en op een fijne manier te doen. Dus en dit kwam voorbij. Dus ik had me daar voor opgegeven, ja, met een vriendin. Ja.
0: Maar het is niet helemaal gelopen zoals je had gehoopt.
1: Nee. Nou ja, goed. Ik heb nu wel ook een andere herinnering erbij op 17 ja, mei. Dat is dan wel weer, ja, het geval, ja.
0: Maar kun je beschrijven, ja, hoe dat was in die nacht?
1: Ja, het begon eigenlijk gewoon, denk ik, zoals het hoort te gaan. Ja, het was natuurlijk voor mij voor het eerst, maar het was eigenlijk een hele goede wandeling. Een prachtige, op een gegeven moment wordt het natuurlijk lichter. Een hele prachtige, prachtige zonsopgang. Echt zo'n rode vuurbal die over het wat opkomt. Echt schitterend. En de groep was eigenlijk heel relaxed en goed gemutst. En dat liep eigenlijk hartstikke goed allemaal, totdat we vlak bij het eiland kwamen.
0: Ja, wanneer ging
1: en
0: het
1: nog
0: mis?
1: Maar een klein stukje hoefde. Ja, ja, we hadden het eindpunt eigenlijk al min of meer in zicht. Maar we moesten nog een laatste geul door. En daar ging het eigenlijk mis. Ja.
0: Want een van die gidsen ging door die geul, begrijp ik?
1: Ja. Dus ja, ze gingen dan, want ze hebben gisteren ook die route gelopen, de gidsen. Die gaan dan altijd voorverkennen of het vertrouwd is en of het allemaal kan. Nou, dat kon, dat hebben ze gisteren gedaan en toen ging het goed. En nu ging een van de gidsen dus ook de oversteek maken door de geul, waar ze van plan waren om langs te gaan. Maar hij zakte eigenlijk best wel ver weg. Ik weet in ieder geval zijn middel voorbij. Misschien wel tot aan zijn hals. Dus hij dacht, dit kan niet, ik moet terug. Dus toen was er een andere gids die aan de andere kant van de groep stond. Die probeerde het een stuk verderop. Maar ja, voordat je daar bent en met zo'n hele groep op die plek bent, moet je ook weer een stuk door het slijk lopen. Dus en op een gegeven moment, je hebt al een paar uur gelopen, dus je bent al best wel moe. Dus toen gingen we daar proberen. Maar die gids ging eerst ook vooruit lopen. En die viel om, ook omdat het ook te diep en te heftig was.
0: Ja, dus die had een stroom natuurlijk ook weer.
1: Ja, de stroom. En ondertussen inderdaad kwam het water opzetten. En toen was er nog een andere gids. Die ging het nog op een andere plek proberen. Maar zeiden ze wel, ja, we moeten nu wel doorlopen. Want dan voel je de spanning al wat oplopen. Want het water komt nu wel opzetten. Ze moeten doorstappen. Ja. Maar daar was ook geen geschikte overgangsplek. Dus En op dat moment waren er eigenlijk ook twee mensen die een beetje onwel begonnen te worden. Ja, en dan sta je wel midden op het wat, midden in de zee. En dan denk je, ja, als hier iemand onwel wordt, dan heb je wel een probleem. Dus mensen werden ook koud, omdat we nu natuurlijk stil stonden te wachten. Dus dat was het moment waarop zij de gidsen de hulpdiensten hebben ingeschakeld. En toen zijn wij naar een beetje hoger opgelegen stukje. Nou ja, het stelt niet zoveel voor, maar gelopen. En daar hebben we een poosje gestaan en alle vuilniszakken die we bij ons hadden en poncho's uitgedeeld aan degene die begonnen te rillen en te schudden.
0: Ja.
1: En nou, één iemand was er vrij niet zo fijn aan toe, dus die hebben we vastgehouden. Ik heb mijn arm om haar heen gedaan en haar stevig vastgehouden en tegen haar gepraat en een aantal mannen gevraagd of ze tegen haar rug aan wilde staan, zodat we nou, een beetje als een stelletje pinguïns elkaar een beetje warm konden houden. Want ondertussen het water kwam al over onze knieën.
0: Ja.
1: Dat kwam dan, en het eilandje waar we op stonden werd steeds kleiner. Dus dat was wel even spannend.
0: Ja, raakte niemand in paniek?
1: Nou, ik denk dat er een paar flink hun best deden om in paniek te raken, maar niet in paniek te
0: Ja,
1: raken.
0: begrijp ik.
1: Maar het grotendeel van de groep bleef wel kalm, ja.
0: Ja, en de meesten waren er dus redelijk goed aan toe. Vier
1: Ja.
0: gidsen waren erbij. Hadden die dit ooit meegemaakt?
1: Nee. Nee, want ik vroeg het later ook toen we weer het hoog en droog zaten. Zeiden ze, nee, dat hebben we nog nooit meegemaakt. En nou ja, ze zeiden, het is voor ons ook echt een verrassing van de
0: Ja.
1: natuur. Want zij hadden gisteren echt de omgeving verkend en alles goed in de gaten gehouden. En zij doen dit al jaren. En er waren ook mensen, kijk, ik liep voor het eerst, maar er waren ook een aantal mensen die doen dit ook al jaren. En
0: Ja.
1: ja.
0: En hoe was het om met zo'n helikopter gered te worden als je in een film ziet?
1: Au. Ja, dat was best wel stoer hoor. Ja, weet je, je staat daar en op een gegeven moment hoorden we wel dat de reddingsactie in touw was gezet. En toen zagen we ook wel bootjes aankomen, maar die bootjes die konden niet bij ons komen,
0: Nee.
1: want het water was gewoon te laag voor de bootjes.
0: Ja.
1: Dus gelukkig kwam er op een gegeven moment een helikopter bij. En toen nou, zijn de eerste mensen die het meest nodig hadden, die zijn in de helikopter gegaan. Ik denk dat er een man of 10 of zo in zo'n helikopter kunnen. Maar ja, dat gaat als een soort James Bond film, joh. Er komt iemand uit zo'n helikopter zeilen aan een lier.
0: Ja.
1: En je verstaat elkaar ook niet, want het is allemaal lawaai en wind. En die geeft met een paar simpele gebaren, zegt hij wat je moet doen. En die gooit een lasso om je heen en hup, dan ga je de lucht in.
0: Geweldig avontuur.
1: Ja, jeetje.
0: Hoe is het nu met je?
1: Nou, ik had vanmiddag eventjes op bed gelegen en toen voelde ik hem wel, zeg maar. Toen dacht ik van, oh man, wat is er toch allemaal gebeurd? Maar ik was samen met een goede vriendin van me en nou, we hebben de moed wel samen er goed in gehouden. En we vonden het ook wel een spannend avontuur. Maar als je dan in de rust komt, dan voel je wel dat je
0: Ja.
1: denkt, oeh jeetje, dit was wel heel intens.
0: Ja.
1: En
0: Dank
1: dat
0: je.
1: voel ik nu wel aan mijn lijf.
0: Dank je wel voor je verhaal en een fijne nacht. Nienke Heeg, bedankt. Ja, wat een avonturen. Grootschalige seksueel misbruikzaken zorgen vaak voor veel onrust en moeilijke situaties voor iedereen die erbij betrokken is. Met een nieuw praktijkboek willen het Centrum Seksueel Geweld, de politie en Slachtofferhulp Nederland mensen die te maken krijgen hiermee beter helpen om daar goed mee om te gaan. Iva Bikanic is directeur kennisontwikkeling van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld en ook initiatiefnemer van dit boek. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, we hebben net de misbruikzaak van Mels de B. in Barendrecht gehad. Er zijn meerdere grote online misbruik- en sextortionzaken geweest de afgelopen tijd. Worden ze steeds groter en akeliger ook?
2: Ja, eigenlijk moet ik wel eerlijk toegeven dat het antwoord ja is.
0: Ja.
2: We worden geconfronteerd met steeds meer zaken waar heel veel mensen bij betrokken zijn, ook veel kinderen. En het aantal online misbruikzaken, dat volgt elkaar rap op.
0: Ja. Is dat ook de reden waarom dit praktijkboek er nu is?
2: Ja, we vinden toch dat we de bestaande samenwerking van de verschillende partners in de keten nog verder kunnen verbeteren. En daarom hebben we geprobeerd om alles wat er eigenlijk langs aan de orde kan komen bij dit type zaken, die dus maatschappelijke onrust geven, om dat te bundelen. Dus en juridische, forensische, medische, psychologische, psychosociale, al die aspecten om dat bij elkaar te brengen. En dat boek biedt dus tips en reflecties en allerlei voorbeelden voor professionals uit de hele keten. En dan moet je denken aan, ja, hoe moet je eigenlijk bijvoorbeeld medische zorg bieden aan grote groepen? Hoe moet je met de ouders communiceren? Hoe kunnen ouders hun kinderen opvangen zodat die kinderen weer ja, het goed kunnen verwerken? Hoe kun je mensen beschermen tegen publiciteit? Maar ook niet alleen maar de slachtoffers, maar je hebt ook de verdachte. En de verdachte heeft ook weer familie. En wat kan je nou betekenen voor de familie van de verdachte?
0: Dat staat er ook allemaal in. Nou ja, tegenwoordig is het natuurlijk zo dat je met één Facebookbericht een hele school kan laten weten dat er iets aan de hand is, hè, in deze tijd. En voor je het weet is er veel maatschappelijke onrust.
2: Zeker. En kijk, bij dat soort zaken dan kunnen er toch wel verschillende betrokken partijen tegenstrijdige belangen hebben. Dus je hebt van de ene kant politie en justitie en die zijn bezig met hun onderzoek. En daarom moeten zij ook terughoudend zijn soms met het delen van bijvoorbeeld informatie. Terwijl een directeur van een kinderdagverblijf of van een school of van een sportclub of de burgemeester, die wil juist de betrokkenen informeren. Dus dat botst, dat kan soms een beetje wringen. En in dat praktijkboek hebben we het zo eigenlijk uiteengezet van hoe kun je nou die kansen die daar liggen optimaal benutten, maar vooral ook de arousal die ontstaat altijd, hè, heftige emoties. Hoe kunnen wij met elkaar reageren zodat die spanning en die emoties, dat die een beetje zakken en verminderen en uitdoven? Want dat is ook voor kinderen zo belangrijk, dat hun ouders en hun leerkrachten en hun buren of vrienden, dat ze omringd zijn door volwassenen die toch soort van kalm blijven, wat bijna onmogelijk is in zo'n situatie. Want je zal maar een vader of moeder zijn die hiermee geconfronteerd wordt.
0: Wat zijn volgens u de grootste fouten die organisaties in zulke situaties maken?
2: In paniek handelen of een bijeenkomst voor ouders niet organiseren of uitstellen, omdat men ook bang is voor de emoties van de ouders. Terwijl, kijk, soms kan je nog niet alles zeggen over een politieonderzoek. Dat kan soms nog niet. En dat begrijpen mensen ook wel. Mensen willen vooral weten, wat kan ik doen voor mijn kind? Hoe kan ik merken of het wel of niet goed gaat met mijn kind? Wat kan ik wel of niet zeggen? Wat moet ik tegen de andere kinderen zeggen? Moet ik mijn kind nou wel of niet naar school laten gaan? Moet ik nou wel of niet bij mij in bed brengen? Of doe ik met mijn eigen gevoelens? Mijn eigen emoties van schuld en angst en verdriet en ongeloof, waar laat ik die allemaal? Hè? Dus ouders, alle ouders willen eigenlijk vooral weten, hoe kan ik er gewoon optimaal zijn voor mijn kind? En dan zijn ze dit soort ouderbijeenkomsten heel nuttig om dat eigenlijk wel snel te organiseren en mensen handvatten te geven, omdat ze zo belangrijk zijn juist voor hun kind.
0: Ja, dus dit boek is ook voor ouders geschikt?
2: Ja, dus we hebben, het is voor professionals, maar via de professionals komt het bij de ouders. Dus we hebben ook letterlijk audiofragmenten voor de ouders. We hebben voorbeeldbrieven wat een kinderdagverblijf naar de ouders kan sturen. Ja, het is eigenlijk, we hebben geprobeerd om het zo praktisch mogelijk te maken en dat je het meteen kan benutten. Kijk, ik zou willen natuurlijk dat het niet nodig is, maar dit onderwerp is voorlopig nog niet weg.
0: Nee.
2: En tot die tijd moeten we proberen om zo goed mogelijk met de organisaties die daarvoor zijn, politie en hulpverleners, om toch zo goed mogelijk die opvang te bieden.
0: Ja, online seksueel misbruik, we hadden het er al heel even over, krijgt een aparte plaats in dat boek. Dat vraagt om een andere aanpak.
2: Ja, zeker. Want kijk, ik wilde zeggen normaliter, maar het is natuurlijk niet normaal seksueel misbruik. Maar in gevallen van fysiek seksueel misbruik is er één of meerdere personen die dat in een bepaalde gemeente doen. En dan is dus die burgemeester met de driehoek verantwoordelijk voor de opvang. Maar bij online seksueel misbruik kan het door heel Nederland gebeuren. Het speelt zich niet af op één plek of binnen één gemeente, maar soms zelfs over de hele wereld. Ja. Dus dan is het ook heel moeilijk soms ook om slachtoffers te identificeren. Dat betekent ook dat zij ook niet altijd rechten als slachtoffer kunnen krijgen. En daar maken wij ons zorgen om. En hoe kan je dat dan coördineren? Dat is toch wel moeilijker bij online. Ze kunnen verspreid zijn over heel Nederland en daarbuiten.
0: Ja.
2: Plus dat die beelden bij online misbruik, dat is ook nog een extra complicerende factor. Ja. Dat er beelden zijn die niet altijd zomaar verwijderd kunnen worden. Ja. En dat geeft een extra stressor voor de ouders van waar zijn die beelden van mijn kind? En wie kan die allemaal bekijken? En wie heeft daar toegang toe?
0: Laten we hopen dat heel veel mensen er iets aan hebben aan het boek. Morgen wordt het aangeboden aan Ronald Schneider, de burgemeester van Barendrecht. En ook een van de experts die gesproken is voor het boek. Hartelijk dank, Iva Bikanic, directeur kennisontwikkeling van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld. Ja, en dan zijn er inmiddels zijn er drie jonge dames binnengekomen, jonge vrouwen. Sterre Verschoor, Judith Boessen en Ilene Hakkaert. Zometeen ga ik met ze praten over hun show Tread Wives the Musical. Die gaat volgende week in première. Maar eerst gaan ze een lied daaruit zingen, Gender Reveal. En ik zeg er even bij, het is een satirische musical, dus de luisteraars moeten het niet al te letterlijk opvatten. Maar dat horen we zometeen. Ga jullie gang.
3: Lieve luisteraars, er zijn dagen die je voor altijd met je meedraagt. Dagen die je aan je kleinkinderen vertelt.
4: Dagen waarop de familiegeschiedenis wordt herschreven.
5: Vandaag is zo'n dag.

dat je groeit, dat je vecht, dat je draagt. Je bent sterker dan ooit en gereed voor je grootste missie. Het scheppen van een zoon. Maak me trots en kneed een kerel. Hij die ons voor elk gevaar zal behoeden. Hij die kan zwaard vechten met het kwaad. Hij die ons leidt. De held in mijn verhaal. Daar gaan we.

0: kut. Een meisje.
1: Gender reveal, ja, dat is ook iets nieuws, hè? Dat is volgens mij uit Amerika overgewaaid. Zo'n feestje en dan wordt er opeens ja, een soort... Nou, zeg jij maar, hoe ziet het eruit?
2: Ja, dan zie je ineens nou, blauwe confetti of ja, roze precies, confetti... Ja. En dan weten we allemaal wat het wordt, ja.
1: Ja, precies. Goedenavond, Sterre, Judith en Ilene. Even in het korte, die musical vindt plaats in een fictieve stad, hè? Drie Treadwives. Ik denk niet dat we dat nog hoeven uit te leggen, toch? Een Treadwife. Dus, nou ja, doe het nog maar even.
2: Ja, Treadwife. Traditional wives. Ja. Traditionele vrouwen. Ja,
1: ja, een perfecte Treadwife leven leiden tot ze de buitenwereld ontdekken. En dan gebeurt er van alles met hoe zij naar de wereld kijken. Vat ik het zo een beetje goed samen?
2: Ja, zo vat je het heel goed samen, inderdaad.
1: Ja. Goed. Jullie zitten hier met z'n drietjes. Jullie speelden in 2024 deze show ook al. Toen duurde hij nog 30 minuten, hè, op het Fringe Festival. En nu is die avond vullend gemaakt.
3: Ja, klopt. Dat ook was wel, een 30 minuten versie, een soort pilot, ook voor onszelf. En om te laten zien aan het publiek. En we kregen daar heel veel positieve reacties op. En we voelden zelf ook heel erg dat het een thematiek is waar zoveel over te vertellen is. Wat we helemaal niet konden vertellen in 30 minuten. Dus toen hebben we dat de afgelopen 2 jaar doorontwikkeld tot een voorstelling van ruim 1,5 uur. En die gaat volgende week in première. Ja.
1: Hoe kwamen jullie überhaupt op het idee?
4: Ja, we hadden heel veel gesprekken met elkaar over de wereld, de politiek. Op dat moment was volgens mij net de PVV de grootste geworden. En we maakten ons toch best wel zorgen over de politieke stromingen. En toen zijn we gesprekken gaan voeren over... goh, hoe kan het toch dat we zo verdeeld zijn? En moeten wij niet ook uit onze bubbel stappen? We zijn best wel linkse vrouwen. Moeten we niet...
1: Het eerdere tegenovergestelde van een Treadwife zijn jullie,
4: ja? Ja,
2: zeker.
4: En toen zeiden we, moeten we niet op zoek gaan naar verhalen die ons nog onbekend zijn? En toen kwamen we op een gegeven moment op de Treadwives. En dat was iets waarvan we dachten... Dat is iets waar we zo moeilijk bij kunnen, dat we dat juist wilden gaan begrijpen.
1: Ja, want jullie hadden eigenlijk niet echt scherp voor ogen wat het zijn van een Treadwife inhield voordat jullie hiermee begonnen.
3: Nee, of nou ja, we kwamen het tegen op social media.
1: Ja.
3: Dus we hebben de video's wel gezien, maar...
1: Hoe zagen die eruit?
3: Ja, dat zijn video's waarin we vrouwen een appeltaart zien bakken met een glimlach op hun gezicht. Terwijl ze vertellen aan de kijker dat de man jouw koning is. En het huis is zijn kasteel.
1: Zonder ironie dus, hè?
3: Ja, nee, zeker.
1: Dat is het, ja. Een kasteel, ja.
3: We hebben letterlijk teksten uit die video's kunnen pakken voor onze voorstelling.
1: Oh ja?
3: Waarin wij dat dan ironisch bedoelen, terwijl dat zijn echt teksten.
1: Ja. En hoe zijn jullie toen onderzoek gaan doen?
2: Nou, wij zijn eigenlijk online gaan zoeken op hashtag Treadwife. Ook hashtag thuisblijfmoeder. Om te kijken, wat is die wereld? Hoe erg speelt dat in Nederland? En we hebben eigenlijk mensen gewoon persoonlijk berichtjes gestuurd. Met wij willen deze voorstelling maken. Volgens mij staan wij anders in het leven. Maar wij zijn juist heel benieuwd naar... Nou ja, hoe ziet jouw leven eruit? Hoe is het zo gekomen? Zonder daar een oordeel over te hebben. En dat waren meteen... Ja, heel veel mensen gingen daarop in en reageerden.
1: Toch wel, want je zou ook kunnen denken dat iemand dat ze het niet helemaal vertrouwden. Zo van wij worden niet serieus genomen.
2: Ja, daar waren wij eerst bang voor. Ja. Dus we hebben ook wel heel zorgvuldig dat bericht samengesteld. Maar we waren ook oprecht geïnteresseerd. En dat merkten zij ook. En we hebben echt hele fijne, open gesprekken gehad.
1: Jullie konden niet in jullie directe omgeving ronselen of in je familie?
3: Nou, nee. Ik denk dat wij allemaal wel uit gezinnen komen. Onze moeder werkt en...
1: Mijn grootmoeder misschien nog?
3: Nee, ja. Helaas is die overleden, dus die kon ik niet meer vragen.
1: Bij haar leven was ze misschien meer toch een traditionele huisvrouw.
3: Nee, zeker.
4: Maar niet zozeer bij vrije keus of zo. Dat is dan gewoon hoe dat dan vroeger of zo was of zo ging. En deze vrouwen... Die willen dat echt heel graag.
1: Nee, dat is ook zo. Want vrouwen waren, geloof ik, tot ze in de jaren 60 handelingsonbekwaam. Maar goed, dat is in. Nee, dat is zo.
3: Ja,
1: maar goed, maar dit is echt een vrije keuze. En wat waren dat voor vrouwen? Allemaal een rijke man thuis of zo? En iedere dag glimlachend appeltaart bakken?
2: Nou, ja, dat hadden wij verwacht. Maar dat viel eigenlijk best wel mee. Wij hebben hele verschillende vrouwen gesproken. Ja, of tegen. Nee, we hebben heel veel verschillende vrouwen gesproken. Dus ook mensen die zich niet per se als Treadwife identificeerden... maar wel als thuisblijfmoeder en daar openlijk over posten online. We hebben mensen gesproken die heel lang graag kinderen wilden. En dat lukte niet. Dat eindelijk was gelukt en zeiden... ik wil gewoon al mijn tijd met mijn kinderen doorbrengen nu. Dat vind ik belangrijk. We hebben inderdaad mensen gesproken die zeggen... ja, mijn man verdient zoveel geld, ik hoef niet te werken. We hebben mensen gesproken die juist zeggen... ik kan wel gaan werken, maar dan verdien ik minder... dan wat de kinderopvang kost. Dus dat heeft voor mij geen zin op die manier. Dus ja, we hebben echt heel veel verschillende gesprekken gehad.
1: Ja, en gingen jullie idee over wat een Tradwife is ook kantelen?
3: Nou, ik denk het idee van een Tradwife niet zozeer. Maar ik denk wat voor ons heel erg eye-opening is geweest, is dat wij best wel tenminste voor mezelf sprekend, maar ik denk we alle drie wel, best wel een oordeel soms hadden als vrouwen thuis zijn. Omdat ik dacht, ja, je hebt toch ambitie of zo? En ik ben heel erg gaan inzien dat er heel veel vrouwen zijn waarvan hun ambitie het huishouden en de kinderen is. En dat zij gewoon heel gelukkig daarvan worden. Maar ik denk dat wij dat meer thuisblijfmoeders noemen. Want ik denk wat we nog steeds wel gevaarlijk vinden aan een tradwife is de manier hoe dat op social media uitgedragen wordt en hoe zij zeggen, je bent onderdanig aan je man.
1: Ja, dat vooral.
3: En daar zijn we niet over gekanteld. Dat vinden wij nog steeds wel heel problematisch. Maar die thuisblijfmoeders, dus dat is voor ons echt een categorie ertussen geworden of zo, waarvan we dachten, dat snap ik wel. En ik was daar oordelend over voor die gesprekken.
4: En dat was ook inspiratie om ook dat perspectief mee te nemen in de voorstelling. Ja.
1: Welk perspectief bedoel je?
4: Van het thuisblijfmoeder, van de zorgtaken die op vrouwen veel meer vallen dan dat mannen.
1: Ja. Maar die blik op die mannen als een soort koning, dat...
4: Ja, daar maken we wel satire over.
1: En hoe hebben jullie die gesprekken dan verwerkt tot de show?
4: Ja, het is heel fijn geweest dat het dus menselijker werd. Want wij konden het zo niet begrijpen of zo. En nu hebben we in de voorstelling hebben we eigenlijk drie verschillende vrouwen, schetsen we.
1: Die heette Molly, Holly en Polly, hè?
4: Molly, Holly en Polly, ja.
1: Ja, ik heb wel beelden gezien uit die kortere show.
4: Ah, ja.
1: En die zijn dus helemaal in één kleur.
4: Ze hebben allemaal hun eigen kleurtje, hun eigen huisje. Zijn alle drie tradwives, zijn buurvrouwen.
1: Ja.
4: En ze wonen in Oud-Schravendammer Woudeveen. Dat is een stad waar alleen maar tradwives wonen. Waar de mannen werken en de vrouwen thuis op de kinderen passen. En de gazons zijn daar perfect gemaaid. De was is
1: Barbie weer.
4: Ja, de appeltaart wordt gebakken. Het is echt allemaal perfect. En dan op een dag werken ze samen in de moestuin. En dan komen ze tot een ontdekking. En dan allemaal barsten in hun leven.
1: Wat ontdekken ze dan? Of wil je dat niet verklappen?
3: Dat is een verrassing.
2: Iets maar uit die buitenwereld.
3: Ja, ze komen er wel achter dat er dus ook iets anders is dan Oud-Schavendammer Woudeveen.
1: Ah.
3: En dan gaan alle drie de vrouwen hun eigen pad en onderzoeken wat ze nog meer kunnen zijn of niet.
1: Ja. Nou ja, ik dacht ook, kijk, je wil natuurlijk ook niet dat het beledigend is, hè, voor mensen.
4: Nee.
1: Is dat ook nog wel ingewikkeld om die lijn te bewaken?
3: Ja, we maken satire over beide kanten.
1: Jawel.
3: Dus dat is denk ik wel echt heel belangrijk. Want dat willen we ook echt niet, want we willen juist depolariserend werken.
1: Ja?
3: Dus dat is ook wel echt het ding van toen we deze voorstelling gingen maken, vonden wij juist de verdeeldheid zo groot onder mensen. En dat is iets wat we minder willen. En wij geloven dat verzachting naar elkaar en het gesprek openen met elkaar daaraan bijdraagt. Dus dat vinden we ook heel belangrijk, dat de voorstelling dat wel doet.
1: Hè, ik dacht een lekkere keiharde satire. Maar
3: zit er zeker in.
2: Oh, dat zit er zeker
3: maar
2: in.
3: Maar het is ook over onszelf satire. Ja. Ook over de linkse, extreem linkse
4: progressieve
3: feministe
4: vrouw wordt ook op de hak
2: de Randstedeling. Ja, het wordt allemaal. We nemen alles mee.
1: Jullie nemen alles mee.
3: Ja, maar het is zeker niemand lachen.
1: Dat hoop ik. Hebben jullie de liedjes ook allemaal zelf geschreven?
3: Ja, zeker.
4: Dus Ster en ik die schrijven voornamelijk. En Helena die maakt voornamelijk de muziek. En dat doen we dan zo met z'n drieën.
1: Ook de muziek?
4: Ja.
1: Alles?
3: Ja, alles is met z'n
2: En we doen natuurlijk ook de fondsenwerking en de marketing en produceren.
1: Gaan jullie me vertellen dat jullie een mannelijke regisseur hebben?
3: Nee, absoluut niet. Imke Smit regisseert ons.
1: Okay.
3: Ja, een vrouw.
1: We komen geen mannen aan te passen aan de hele productie niet?
3: Nou, onze choreograaf is wel mannelijk.
4: Ja, en wat voor vormgever.
3: Zeker, zeker zijn er ook wel. Maar we vinden het wel heel belangrijk om ook echt te werken met een vrouwelijk team.
1: Want jullie zijn een collectief, Club Satelliet.
3: Ja.
1: En dat is gewoon, dat zijn jullie drieën.
2: Dat zijn wij drieën.
1: Ik kende jullie nog niet, Club Satelliet.
2: Het is ook onze debuutvoorstelling, dus dat kan wel kloppen. Ja.
1: Okay. Dus dat is meteen wel vrij ambitieus dan.
3: Ja, we hebben wel hele fijne partners. Dus we hebben een impresariaat, Senf, zij doen de boekingen en zo. En we werken samen met Wilmings Kweek en Festival O en Brand New Musicals. Dus we hebben wel echt fijne partijen waarmee we samenwerken.
1: Ja. En bakken jullie wel eens een appeltaart?
4: Nou, na deze tour gaan wij wel eventjes een appeltaartje bakken.
1: Oké. Op 29 mei gaan jullie in de première.
3: Ja.
1: En dan is het in het hele land te zien. Dank jullie wel. Sterre Verschoor, Judith Boessen en Ilene Hakkaerts van het collectief Club Satelliet. En hun show heet dus Treadwives, the musical. Dank.
3: Bedankt. Dank je wel.

0: Amour solitaire van Nouvelle Vague.
1: Een leven in letters.
0: Ja, het is de derde zondag van de maand. En daarom is onze vaste gast hier, Hans Renders, directeur van het Biografie Instituut. Goedenavond, Hans.
2: Goedenavond, Mikke.
0: Ja, ik heb het in de inleiding al gezegd, maar zeg het nog maar eens. Wat heb je voor ons meegebracht?
2: Ik heb meegebracht Zeven Habsburgse Zussen, geschreven door Veronica Buckley, uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact.
0: Ja, en wie waren de Habsburgse Zussen?
2: Nou, kijk, ik wil eerst iets over de titel zeggen, als je het goed vindt.
0: Ja.
2: Het past in een soort genre. Dat zegt de schrijfster niet, maar het is ook een beetje knipoogend naar, hoe heet ze, Lucinda Riley, dat heet ook Zeven Zussen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de prachtige biografie van koningin Victoria, die heeft als ondertitel Huwelijksmakelaar. Waren negen zussen, of negen kinderen, waarvan zij de acht op de troon hielp. Je hebt ook nog zo'n boek De Zes Zusjes Mitford. Nou, dit zijn zeven zussen. En dat waren de kinderen van Maria Therese van Oostenrijk, keizerin van het Habsburgse Rijk. Wat is dat voor een boek? Zij is nagegaan hoe die dochters in feite handelswaar waren. Dat biedt het voordeel, voor ons als lezer, niet voor die dochters, dat we de hele 18e en 19e, begin 19e eeuwse geschiedenis door de ogen van die dochters zagen. Want dit speelt zich allemaal af zo tussen 1850 en 1814. Dus 1750, 1840. Dus in die periode. Nou, die zeven dochters, die werden dus, zoals ik net al zei, ingezet om te huwen. Maria Theresia had 16 kinderen.
0: Ongelooflijk, hè?
2: Ja, het kan nog erger, dan zal ik daar iets zeggen. Maar het kan nog meer, dat moet ik zeggen. Maar vijf waren al vroeg, zoals zij dat zelf noemde, bij God. En van die 16 kinderen waren vier zoons. Die komen ook wel een beetje voor, maar eerder als controleur en als spion van die zussen. Mm-hmm. En dus die zeven zussen. Nou, ik zal ze niet allemaal gaan noemen, maar we pikken er wel een paar uit.
0: Ja, hoe oud waren die meisjes als ze werden uitgehuwelijkd?
2: Ja, de een was 15, de ander was 16. De dochter die trouwde met Lodewijk de 15e, de Franse koning, mm-hmm. Die was 18.
0: Dat was Marie Antoinette?
2: Ja. Ja, die heette aanvankelijk iets anders, maar die ging pas zo heten toen ze trouwde.
0: Oh, dat
2: maar bijvoorbeeld Josefa. Ja? Die was 16 toen ze naar Italië werd gestuurd om te trouwen met de hertog van Parma. En vlak voordat die trouwerij plaatsvond, overleed ze aan de pokken. De pokken was een veelvoorkomende ziekte. Een andere zus had dat ook al gehad, Elisabeth, die daarom niet, ik citeer, niet kon trouwen omdat ze daardoor te onaantrekkelijk in haar gezicht was geworden. Maar deze Josefa, die overleed op 16-jarige leeftijd. En dat vind ik toch wel heel typerend voor dit verhaal. Half jaar later trouwde diezelfde hertog met Carolien. Soms kwam het ook voor dat Theresia dacht van nou, deze Amalia, dat is een beetje een lastig meisje. En er is een koning en die is bedoeld voor Christine. En dan vroeg ze gewoon, wil je niet ruilen? Wil je niet mijn andere dochter hebben?
0: Hadden die meiden zelf nog iets in de melk te brokkelen?
2: In feite niet.
0: Nee.
2: In feite niet. Maar, zoals altijd met pubers, want het waren in feite pubers. Ja. Ik noemde net Amalia. Ja, die Amalia wilde eigenlijk niet deugen vanuit het perspectief van de moeder. Die had een min of meer geheime liefde. Ja. De prins van Zweibrücken. Ja. Maar daar mocht ze niet mee trouwen. Oh. Dus werd Ferdinand van Parma, de hertog, werd voor haar uitgezocht. Ja. En toen deed zij iets heel geks.
0: Oh.
2: Ja, het is laat op de avond, dus we kunnen wel wat concreter worden.
0: Ja.
2: Zij had de pijn aan haar rectum.
0: Ja.
2: En toen dat niet hielp, zei ze, ja, ik ben bovendien onvruchtbaar. Waarschijnlijk was dat helemaal niet waar. Ja. Maar werd dat zomaar de wereld ingestuurd. Uiteindelijk trouwden ze toch. En toen werd ze bijzonder promiscu. Want ze vond die man helemaal niks. Er was ook iemand...
0: Ik ben blij te horen dat er in ieder geval nog één van die dames enigszins in opstand is gekomen.
2: Nou, er waren er wel meer. Oh. Bijvoorbeeld Marianne. Maar Janna, die trouwde ook niet, maar die heeft 21 jaar lang een geheime liefde gehad. Maar die naam is tot nu toe nog steeds onbekend.
0: Van die geheime liefde?
2: Ja.
0: Oh?
2: Want dat moet ik even zeggen. Deze Veronica Buckley heeft enorm veel en goed onderzoek gedaan. Waar? Maar werd dat zomaar de wereld ingestuurd. Uiteindelijk trouwden ze toch. En toen werd ze bijzonder promiscu. Want ze vond die man helemaal niks. Er was ook iemand...
0: Ik ben blij te horen dat er in ieder geval nog één van die dames enigszins in opstand is gekomen.
2: Nou, er waren er wel meer. Oh. Bijvoorbeeld Marianne. Maar Janna, die trouwde ook niet. Maar die heeft 21 jaar lang een geheime liefde gehad. Maar die naam is tot nu toe nog steeds onbekend.
0: Van die geheime liefde?
2: Ja.
0: Oh?
2: Want dat moet ik even zeggen. Deze Veronica Buckley heeft enorm veel en

0: krenten uit de pap. Maar dit is een boek wat heel nauwkeurig is onderzocht. Niet alleen bij al die publicaties, veel van die brieven zijn uitgegeven.
1: Want, die dochters hebben veel brieven geschreven ook.
0: Die dochters,
1: die moeder vooral.
0: Die moeder, maar ook de adviseurs, de spionnen, de familie. Al die koningshuizen in Europa, die correspondeerden met elkaar. Dus er is enorm veel onderzoek gedaan. En daarom komt zij tot zo'n prachtig boek. Ik kan het niet anders zeggen. Ja. Nou, je noemde net zelf al Marie Antoinette.
1: Ja.
0: Om te zeggen, ja, die dochters hadden niks in te brengen. Die werd uitgehuwelijkt aan Lodewijk de 16e, de Franse koning. Maar zij zelf en de koning wisten daar niets van, tot alles in kannen en kruiken was. Er werd onderling door diplomaten en hofhouding werd het allemaal geregeld. En toen werd zij naar Frankrijk gebracht.
1: Gestuurd.
0: Dat duurde 18 dagen voordat ze van Wenen in Frankrijk was. Dan hadden ze ergens in Oost-Frankrijk een speciale loods gebouwd. In twee compartimenten. Aan de ene kant stond de Beense delegatie, de Oostenrijkse delegatie, aan de andere kant de Franse delegatie. En dan moest dat meisje zich spiernaakt uitkleden. Inclusief ondergoed, zeg ik er maar even bij.
1: Ja.
0: Ze had ook een hondje, moest ze achterlaten. Dan werd ze naar het midden gestuurd en nam de Franse delegatie haar over. En dan kreeg ze alleen maar Franse kleren met strakke corsetten. Alles werd verfranst. En ook haar naam werd toen, vanaf toen, Marie Antoinette. Nou, een heel groot deel van dit boek gaat over Marie Antoinette en natuurlijk Lodewijk de 16e. Dat is zo dramatisch in feite.
1: Het is een gruwelijk verhaal, vind ik.
0: Het is heel...
1: Een naakt meisje in zo'n loods die dan gemetamorfoseerd moet worden.
0: Ja, zij werd, wat we tegenwoordig zouden noemen, van haar identiteit ontdaan.
1: Ja.
0: En ze werd ook niet geacht om alsmaar brieven naar huis te sturen. Maar nu kwam er iets heel geks aan de orde. Die Lodewijk, ja, die Fransen die wilden natuurlijk een erfopvolger. Maar dat lukte helemaal niet.
1: Ja.
0: En toen werd de broer van Marie Antoinette, dus de Oostenrijker, weg naar Parijs gestuurd om uit te zoeken wat er aan de hand was. Ja, dat is een ongelooflijk verhaal. We wisten wel een beetje dat Marie Antoinette is beschimpt van alle kanten, omdat ze geen troonopvolger had. Zij stond nummer 1 in de toplijst van pornografische pamfletten. Zelfs al is het laat op de avond, dat kunnen we niet allemaal hier herhalen. Zo ver ging dat.
1: Mm-hmm.
0: Maar die man, ja, die kon de daad niet
1: verrichten.
0: Althans, dat dachten sommigen.
1: Ze konden het in ieder geval niet met elkaar.
0: Nou,
1: voor elkaar krijgen op een of andere manier.
0: De voorhuidsvernauwing, fimose heet dat geloof ik. Dat was het niet. Het was ook niet iets anders. Het was een koningskwestie. En we hebben nu, of we, de biograaf heeft citaten achterhaald, waaruit blijkt dat je wel degelijk 's avonds met zijn geslacht, wat zeer hard en stijf was, in Marie Antoinette ging en dan na twee minuten en dan trok je zich terug en dan zei hij wel trust en dan kreeg je 's nachts in zijn slaap een zaadlozing. Met andere woorden, die jongen wist helemaal niet hoe je kinderen moest maken. Er staat een foto van een schilderij en dan zegt dus ook Veronica Brückli, een stuntel in het seksleven.
1: Nou, ik vraag vaak om juicy details, maar dit overtreft alles, Hans.
0: Ja, dan zijn we er nog niet. Maar goed, we hoeven niet...
1: Nou ja, ik dacht, ze hebben, die broers werden dus ingezet als spionnen. Dat begrijp ik goed.
0: Ja.
1: Ik dacht nog even van, nou, ze hebben het Habsburgse Rijk uiteindelijk niet kunnen redden.
0: Nou, dat ligt iets ingewikkelder, want de Oostenrijkse monarchie was onderdeel van het Habsburgse Rijk. Dus het Habsburgse Rijk, het zuiden van Europa, heeft het nog lang volgehouden. En weer een andere zus, die was het ook wel weer landvoogdecht des van de Oostenrijkse Nederlanden. Dus dat is een heel ingewikkeld verhaal. En bovendien, diezelfde broer die naar Parijs moest, die werd later wel weer keizer in Duitsland.
1: Dus toch wel.
0: Ze werden overal keizers. De kleindochter, om maar één voorbeeld te noemen, hoe ver die vertakkingen ging. De kleindochter van Carolina, die trouwde met Napoleon. En toen Napoleon in 1821 stierf, kreeg zij het gebalsemde hart

0: van Napoleon aangeboden, maar dat weigerde ze. Ze had in de gaten, we leven in een nieuwe tijd en het is niet de bedoeling dat ik me nog met Napoleon associeer, hoewel ze wel samen een zoon hadden.
1: Hadden die zusters onderling trouwens nog contact, weet je dat?
0: Ja, die hadden contact, maar soms zagen ze elkaar 6 jaar niet, soms 7 jaar niet. En Amalia was de jongste, die had met niemand contact. Die kreeg altijd van de moeder te horen dat haar zussen beter waren. Dus die brak met iedereen, eigenlijk ook met haar man, hoewel ze daar dan, ik zei net, ja, wel mee moest trouwen. Dus die ging helemaal haar eigen gang. En daar zijn er ook wel, die Marianne,
1: ja,
0: dat was een hele intellectuele vrouw.
1: Ja.
0: Ongehuwd, ik weet niet of dat een relatie heeft. Ongehuwd, die organiseerde wetenschappelijke avonden over wiskunde. Hield van literatuur en werd ook een soort van kunstenares.
1: Een mooi boek dus en een interessant boek als ik jou zo hoorde. Van
0: ik
1: die
0: vind het een heel interessant boek. En we moeten toch met Marie-Antoinette eindigen, vind ik. Toen zij voor het gerecht werd gesleept, haalden ze uit die pornoliteratuur dat zij haar kind, was 11 toen, hè, had aangezet tot masturbatie. En toen werd haar het hoofd afgehakt. Ja, het is vlak voor het slapen. En werd ze in een naamloos graf gegooid. Ja. Nadat mevrouw Tussaud nog even een masker van haar had gemaakt.
1: Nou, dank je wel. Ik moet hier wel even van bijkomen. We zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Straks wat blijft. En morgen doet Pieter van der Wielen het oog. Dag.
2: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
3: Ah, maar dat is een poëzie. Jawel, dat is een dichter.
4: Is dat een schrijver?
5: Het was een cultfiguur. Dichter Joti het hoofd.
6: Op een dag zal ik weg zijn.
7: En wat dan?
6: En wat dan?
5: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrecht Joti beter te leren kennen.
8: En ik zat daar een beetje te kijken en stond daar iemand achter de toog met gelakte nagels.
5: Deze week in Docs, de eerste aflevering van het tweeluik Joti. Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
9: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap. In regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
10: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
11: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
10: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
16: NPO Radio 1.
17: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Hoi, ik ben Jordi Bloem. En in de eeuwige roemlijst mag wat mij betreft niet ontbreken het nummer Conquest of Paradise van Vangelis. Ik ben liefhebber van elektronische muziek. En dit nummer uit 1992 is echt wel heel mooi. Met ook bombastische klanken en koor.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Eigenlijk de straat is één familie. We hebben geen ruzie met elkaar. We leven met elkaar. We doen met elkaar alles. Ze zien je niet als buurman of buurvrouw. Gewoon een familie.
1: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Maar als je dan eens contact hebt met elkaar, dan merk je wel dat mensen het wel waarderen en echt wel leuk vinden.
3: Het geeft wel een buurtgevoel. Ja, ik waardeer het zeer. Ik vind het echt heel leuk. Ik heb meer contact met mijn buren dan ik ooit heb gehad.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïens exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïense gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar qua

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen.
4: Win leuke prijzen.
5: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
6: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
7: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
8: Tot dan!

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League.